0: Dit is Groot Nieuws Radio.
1: Wie heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven? Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent. Verwar jezelf, zijn niet met makkelijk begrepen.

keuken. In elke vezel, elke kern van je bestaan. Het is niet erg je hart zo af en toe te sluiten.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat

0: ANP Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum. Tussen 3:30 en 7:00 vertrekken of landen er geen vliegtuigen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. Wie een warmtepomp, laadpaal of elektrische kookplaat wil laten aansluiten, moet mogelijk jaren wachten. Netbeheerder Liander heeft ruim 7000 huishoudens op een wachtlijst gezet voor een zwaardere stroomaansluiting, meldt de Telegraaf. Volgens Liander is het stroomnet op sommige plekken overbelast. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met een staakt het vuren. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst zijn er nog opklaringen en overal is het droog. Later deze nacht neemt de bewolking toe en is het rond de 15 graden. Overdag gaat het regenen, plaatselijk ook met onweer en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de apps.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam verkopen veel avondwinkels en kleine supermarkten illegale sigaretten en snoes. Dat blijkt uit de rondgang van het AD langs tientallen winkels. De verboden tabaksproducten blijken op veel plekken verkrijgbaar. Volgens winkeliers zijn vooral middelbare scholieren geïnteresseerd in snoes. Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor er banen gaan verdwijnen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoon zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven twee Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje 4 mannen vast. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook voor een genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Afton van der Meijs. In Zwijndrecht is een man gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk ontstond de steekpartij na een ruzie in relationele sfeer. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet onderzoek. Kort nadat Donald Trump had aangekondigd dat Israël en Hezbollah een staakt het vuren waren overeengekomen, zijn er opnieuw raketten afgevuurd vanuit Libanon. Het Israëlische leger onderschepte de projectielen. Hezbollah heeft de aanval opgeëist en raakte niemand gewond. Op verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op luchthaven Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. De actie is gericht tegen plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor in de toekomst banen gaan verdwijnen. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthoff.
2: Een hele goede morgen. Dinsdagochtend, een nieuwe dag is begonnen. En wat is er mooier dan zo'n nieuwe dag beginnen met woorden uit de Bijbel. Woorden die je opbouwen, woorden die je inspireren. Zometeen gaan we verder met onze miniserie van Arthur Snijders, waar we kijken naar de tekst uit Hebreeën 13, vers 8. Maar eerst lezen we de dagtekst in Johannes 12, vers 26. Daar staat: wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden.

0: De Psalm Project, je hoorde het pelgrimslied. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dat zijn de woorden die we lezen in Hebreeën 13, vers 8. Afgelopen week stonden we al stil wat dat betekent voor ons vandaag. Maar hoe zit dat nou eigenlijk met dat verleden?
1: Van Jezus wordt in Hebreeën 13, vers 8 gezegd: Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Afgelopen keer stonden we stil bij ons heden, ons vandaag. En hoe Jezus Christus daarbij betrokken is. En nu kijken we naar ons verleden, ons gisteren. Van Jezus wordt gezegd in Hebreeën 12, vers 2... laten we daarbij, bij de geloofsmarathon die we lopen, de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Ons verleden en Jezus als grondlegger staan in verbinding met elkaar. Het verleden nodigt altijd uit tot terugkijken. Dat heeft zijn positieve kanten, maar het kan ook heel beladen zijn. Het verleden kan een molensteen om onze nek zijn, waar we maar niet van loskomen. Het is dan een macht die ons gevangen houdt. Ons verleden kan ook een springplank zijn. En als we dan terugkijken, dan zien we de vele kansen die we gekregen hebben, omdat we doorgezet hebben. We hebben toch die opleiding afgemaakt, ook al was het heel moeilijk. Maar daardoor hebben we nu dat werk dat ons zoveel voldoening geeft. Ik moet denken aan een vriend, Peter, die ten diepste een uitvinder was. En hij werkte jarenlang bij een bedrijf en hij vond regelmatig nieuwe dingen uit voor dat bedrijf. En toen kwam de gedachte bij hem op: wat als ik nou zelf een bedrijf start, waar ik al mijn creativiteit en uitvindersdrang in kwijt kan? Nou, dat stuitte op allerlei bedenkingen bij zijn vrouw, want hoe zou het gaan als? Allerlei doemscenario's voor gezin en huis kwamen langs. Maar uiteindelijk heeft Peter toch die riskante stap gezet. En toen hij met pensioen ging, kon hij terugkijken op een zeer succesvol eigen bedrijf, wat heel veel ruimte voor zijn uitvinderskant had gegeven. Nou, dat soort terugkijken is natuurlijk een lust. Het moedigt aan om te durven. Het verleden kan ook een last zijn. Mijn ouders zijn erg jong getrouwd en kregen heel snel 3 kinderen op een rij. Mijn zus, mijn broer en ikzelf. Mijn zus en ik waren couveuse kinderen. En als ik naar de verhalen van mijn ouders luisterde, kwam ook naar voren dat dit de eerste jaren van hun huwelijk een zwaar wissel had getrokken op hun leven. Ik denk dat je je eigen belastende verhalen van het verleden er wel naast kan leggen. Ook de lasten die door anderen veroorzaakt zijn, die je wellicht aangedaan zijn en die een enorme impact op je leven hebben gehad. Misschien wel tot op de dag van vandaag. Maar de Bijbel doet in de Hebreeënbrief iets bijzonders. De schrijver legt een ander verleden naast ons verleden en vlecht die dan door elkaar. Het hoopvolle en bemoedigende daarin is dat het dus niet alleen mijn verleden is wat bepalend is. Al lezend worden we deelgemaakt van de geschiedenis van Gods mensen, Gods huisgezin. Het is een geloofsgeschiedenis, een geloofsverleden. We zijn niet de eerste en ook niet de enige. En in dat door elkaar vlechten van mijn verleden en het verleden van Gods mensen ligt een bron van genezing en hoop. In Hebreeën 11 wordt een lange rij van individuele gelovigen beschreven. Noach, Abraham, Mozes, enzovoort. Maar wat ze allemaal met elkaar verbindt, is geloof. Geloofsvertrouwen in God. Er loopt een rode draad door al die levens die ze aan elkaar reikt, hoe verschillend ze ook zijn. Op zichzelf genomen hebben al deze levens positieve en negatieve ervaringen. En tegelijkertijd waren hun levens ook nog eens onaf, incompleet en onvoltooid. Vers 39 zegt: al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. En toch getuigt hun leven, zo incompleet als het was, van God die toewerkt naar de vervulling van zijn beloftes. Daarom is het fantastisch dat Jezus beschreven wordt als de grondlegger en voltooier van ons geloof. In hem, in Jezus, laat God zien, de geschondenheid en de littekens hebben niet het laatste woord. In Jezus sluit ons verleden aan op wat God aan het herstellen is, wat hij aan het verlossen is.

0: Michael W. Smith, you're the open the eyes of my heart. Daarvoor hoorde je het eerste gedeelte van de overdenking van Arthur Snijders van het Leger des Heils. Die gaat over Hebreeën 13, vers 8, waar we lezen dat Jezus dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En vandaag duiken we dieper in op wat dat dan betekent voor dat verleden.
1: Terugkijken moet je daarom eigenlijk samen doen. Want dan worden ook alle dingen zichtbaar die je zelf niet opgemerkt heb. Ik noemde al dat mijn ouders zware eerste huwelijksjaren hadden met drie kleine kinderen die regelmatig naar het ziekenhuis moesten. Waar heeft God in ons leven zijn geloofsgeschiedenis ingevlochten? Zolang als ik me kan herinneren, kwam mijn oma 2, soms 3 keer per week langs. De reden dat ik me dat kan herinneren was omdat er in de tas van mijn oma altijd snoep zat. Maar toen ik later wat minder zelfgericht werd in mijn focus, realiseerde ik mij dat mijn grootmoeder heel veel huishoudelijk werk overnam van mijn moeder. Het strijken, de afwas, etc. En ze nam ook mee op een korte vakantieweek. Mijn grootvader repareerde mijn fiets. Mijn grootouders kozen ervoor om hun levens en die van mijn ouders met elkaar te laten vervlechten. En nog later, toen ik tot geloof in Jezus was gekomen, en later toen ik theologie ging studeren, ging ik nadenken over de vraag: hoe ben ik eigenlijk tot geloof in God gekomen? Waarom ging ik met die vriend mee naar dat You for Christ evenement waar ik tot bekering kwam? En toen kwam er nog een herinnering boven. Als ik bij mijn grootouders logeerde, zag ik iedere dag dat mijn oma nog een tijdje in bed bleef zitten. Ze was al wakker, maar ze kwam nog niet uit haar bed. Ze zat rechtop, handen gevouwen, ogen dicht. Ze bad. Ze bracht haar kinderen, dus ook mijn vader en moeder, en haar kleinkinderen in gebed bij God. Mijn bekering en keuze om Jezus te volgen bouwde in een reële zin voort op haar hulp in de huishouding, het trouw wekelijks langskomen en haar bidden door de jaren heen. God gebruikte het ene en het andere om mij op te nemen in zijn geloofsgeschiedenis. God weet dat we het op ons eentje niet redden met ons verleden. En daarom verbindt hij onze geschiedenis met zijn geschiedenis. Daarmee krijgen we de kans om verbonden te worden met de verlossing en de heelheid van de grote voltooier, Jezus. In hem ligt vergeving besloten door zijn kruisdood en zijn opstanding. En God heeft daarin het laatste woord. En hij maakt het rond. Nog 2 concrete handreikingen. De eerste is dat we zien dat uit groot leed toch groot herstel kan voortkomen. Abrahams kinderloosheid, Jozefs jaren in de Egyptische gevangenis, Mozes zijn adoptiejeugd en breuk met het paleisleven in Egypte. Groot leed. En dat wordt niet verzwegen of gladgepraat. Het blijft staan. En het is opgetekend. En toch wordt het omgebogen. Hun verledens worden bijgebogen naar heil, heelheid en vrede. Paul Tournier, een christenarts al van wat langer geleden, merkte op een gegeven moment op dat zijn eigen ingewikkelde en eenzame jeugd hem een bijzonder empathisch vermogen hadden geleerd. En dit trof hem. Wat hij kon betekenen voor zijn patiënten was de vrucht van zijn eigen pijn.

En de tweede handreiking staat in Hebreeën 13, vers 7. Dat is het vers wat vlak voor ons kernvers staat, waar Jezus Christus wordt beschreven als dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Daar staat: denk aan uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. We hebben mensen in onze omgeving nodig die ons rolmodel kunnen zijn, ons voorbeeld. Wie in je leven heeft Jezus voor jou belichaamd en zichtbaar gemaakt? En voor wie maak jij Jezus zichtbaar? Mijn vrouw is tijdens haar studententijd diep gevormd door een predikantsechtpaar. 2 jaar lang was ze iedere week gast aan tafel. En ze kon alles van hun gezinsleven zien daar bij die avondmaaltijd. Jonge kinderen, drukte van de kerk, drukte in de keuken. En pas daarna de Bijbelstudieavond. Ruimte om te vragen over de Bijbel, maar ook over wat ze zag in het predikantsleven. Zo vlecht Gods geest levens samen. Niet alleen in de hoogtepunten, maar ook in de alledaagsheid van een maaltijd, de afwas en praatgrage kinderen. Jezus Christus blijft dezelfde. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid. En de volgende keer kijken we niet naar het heden of het verleden, maar kijken we naar de toekomst.

Het Ademproject, je hoorde Volg ik ook. Daarvoor hoorde je de overdenking van Arthur Snijders. Het is bijna 6 uur. Zometeen de nieuwe morgen met Juri van de Geest. Meld je vooral bij de Club van Wakkere Mensen. Dat kan via de Groot Nieuws Radio app.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 6 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie doet nog altijd onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Heerhugowaard gisteravond. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 anderen gewond. Het bedrijfspand waar het gebeurde werd een tijd onder schot gehouden. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd en of er iemand is opgepakt. Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede is gisteravond uit de hand gelopen, meldt RTV Utrecht. Demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Op verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op luchthaven Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later. De staking heeft te maken met plannen voor een nieuwe digitale verkeerstoren. Luchtverkeersleiders zijn bang dat daardoor banen verdwijnen. En dan nog het weer van Weer Online. Het gaat vandaag regenen, met in het binnenland ook wat onweer en windstoten. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB. De dinsdagochtend begint met vertraging op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Want bij Bunnik zijn 3 rijstroken dicht na een ongeluk. Ze zijn aan het bergen. De vertraging valt nog mee. Het is nu 5 minuten.
22: Goedemorgen, het is dinsdag 2 juni. De nieuwe morgen staat voor je klaar. En meteen even een vraag om mee te beginnen. Welk lied zou je zo meteen willen horen als je wakker wordt? Je mag het sturen met de Grootnieuws Radio app. Ik ben erg benieuwd. Welk lied mag ik zo meteen voor je draaien na deze van Cela?
23: Wat verborgen was, is bekend gemaakt.
22: Verborgen rijkdom hoor je sowieso zo meteen.
24: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
25: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
24: Hoe dan?
25: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
26: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
27: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
28: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
27: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
28: Wat doe ik aan?
27: Shop nu bij Zalando.
29: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
30: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
29: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl. Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
29: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
31: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
32: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
33: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
34: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De Nieuwe Morgen.
2: Met Joeri van der Geest.
1: Het christelijke radiostation.

is de gelijkenis van Jezus over een man die een schat ontdekt in een veld. Hij verkoopt alles wat hij heeft om dat stuk land te kunnen kopen. En zo kostbaar is het koninkrijk van God. Verborgen rijkdom. Iets wat verborgen zit, maar zodra je het ziet, alles verandert. Heerlijke plaat om deze dag mee te beginnen. Verborgen rijkdom op dinsdag 2 juni. Een hele goedemorgen. Fijn dat je er bent. Annemarie heeft een dagje vrij als het ware. Dus daarom ben ik er vandaag met 25 graden zie ik hier op het weerbericht. Kans op een zomerse bui, dat dan weer wel. Dus nou ja, je hebt kans dat het later vanmiddag nog even gaat regenen bij jou in de buurt. Maar heerlijk om nu al buiten te zijn. Ik zat net in de auto en ik zag wel heel veel mensen voorbij fietsen met korte mouwen. Dus dat kan gewoon deze ochtend. Nou, sowieso dus mooi om vandaag op de fiets te stappen en om ook vandaag eerder van werk te vertrekken. Het is namelijk Leave the Office Early Day. De enige officiële dag van het jaar waarop je vroeger naar huis mag. Nou, dat is toch interessant. Als je wakker bent deze ochtend, dan mag je jezelf wakker melden in de app van Groot Nieuws Radio. En dan meld je automatisch aan voor de lijst met wakkere mensen. Dus stuur even een berichtje met de app van Groot Nieuws Radio. Je naam en de reden dat je wakker bent. Ja, Yeti, dankjewel voor het aanvragen van deze plaats. Brian Dirksen en Everlasting. Heerlijke plaat om mij wakker te worden.

0: everlasting, de onveranderlijkheid en eeuwigheid. Daarover gaat dat lied van Brian Dirks en het is 14 minuten over 6. Ik zeg een hele goedemorgen tegen Hendrik Jals, die zegt goedemorgen ook. Ik zit heerlijk aan de koffie en goed om zo de dag te beginnen. Groetjes vanuit Kriel. Marald is erbij. Goedemorgen, vrienden van Groningen Radio. We gaan weer naar het werk toe. Wensen iedereen een gezegende dag toe. Laten we vandaag barmhartig zijn voor de mensen om ons heen, zoals God dat voor ons is. David alweer 2 uurtjes wakker, op tijd onderweg naar werk. Petra en Victor, gezellig dat jullie erbij zijn. Goedemorgen, onderweg vanuit Terneuzen naar het werk in Boortmeerbeek. Iedereen een gezegende dag vandaag. En nou ja, zo kun jij ook vandaag van je laten horen door even een berichtje te sturen met de app van Groot Nieuws. Dat is meer dan voldoende om op de lijst met wakkere mensen te komen.
1: De dagtekst.
0: Vandaag Johannes 12, vers 26. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. De dagtekst van vandaag, Johannes 12, vers 26.

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Sharon Kips en Kom tot de Vader maakt het 6:56. Een hele goede morgen, zeg ik tegen Hendrik uit Urk. Stuurt een berichtje met de Grootnieuws Radio app. En dan wens iedereen een rijk gezegende werkdag toe. Ook Lieneke momenteel onderweg van Halsteren naar Bergijk voor haar werk. En Arjan die rijdt naar Hoofddorp om deze ochtend daar te gaan lossen. Mariet die mag deze week extra vroeg op voor de krantenwijk. En ook wakker zijn Janne Barneveld, Corrie, Paul uit België, Rianne, Daniel, Corina, Rosa en Remco. Margriet die meldt zich vanuit Noorwegen, waar het inmiddels 24 uur per dag licht is. En daardoor elke ochtend van de partij bij de lijst van wakkere mensen. Martijn die is na een weekendje wijk aan zee weer onderweg naar Amsterdam om te laden voor Oorschot. En Gideon die luistert mee vanuit Frankrijk en maakt zich op voor een rit richting Hongarije momenteel. Gea die gaat zometeen aan de slag in de thuiszorg. Miranda maakt zich klaar voor de dagbesteding. Ook daar blijft ze meeluisteren naar Groot Nieuws. En Waylon die gaat weer aan het werk en wens iedereen een gezegende dag toe. Dan nog een bericht van Arjan. Hij maakt zich al vroeg op voor een wandeling met Bram. Geniet nog lekker na van zijn 50ste verjaardag. Dat is dan volgens mij vandaag. Dus ja, Arjan, bij deze voor jou.
1: Hoera! Hoera! Hoera!
0: En de groeten aan Bram de hond. Corrie, die was vroeg wakker omdat de kittens weer heel veel trek hadden. En Steven, die had de wekker al om 4 uur staan. Luistert sinds die tijd mee. En Gerry begint zometeen om 7 uur aan haar werkdag. Kees die is onderweg naar zijn nieuwe werkplek op een begraafpark in Arnhem. Heeft er veel zin in. En Harry en Nicolette die zijn weer onderweg naar het werk. Marjan die luistert nog even mee vanuit bed naar Grootnieuws Radio voordat ze zometeen naar de werk toe gaat. En ik zie dat Magali erbij is. Doet iedereen de groeten. Marcel die zegt hopelijk ben ik nog op tijd voor de lijst met wakkere mensen. Ik begin net met rijden en ik heb nog meer dan 2 uur te gaan. John, die doet de groeten vanuit Arnhem. Lydia is wakker na een hele goede nachtrust. En ik zie hier nog een berichtje van Nathanael, die de groeten doet vanuit Urk. Pieter Plug, onderweg vanuit Ede naar Dordrecht voor weer een nieuwe werkdag. En het laatste berichtje is van Aalt. En die zegt hier onderweg naar Ede vanuit Kampen. En dat doe ik allemaal voor werk. Nou, dank aan iedereen die zich heeft wakker gemeld voor de lijst met wakkere mensen. Zometeen, dan heb ik de groot nieuwsupdate voor je. Hoor je ook het weerbericht van vandaag. En nu eerst een aantal minuten. 7 minuten maar liefst. Meezingen met Charity Gill en Stephen Musso. I Speak Jesus.

0: Wauw, dat is toch mooi, dat is toch mooi. Je hoorde Cherry Gill en Stephen Mussel en I Speak Jesus. Het is al lang 7:30 geweest. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn gisteravond een dode en 2 gewonden gevallen. Er is nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden en de politie zoekt getuigen. Een AZC-protest in wijk bij Duurstede is gisteravond uit de hand gelopen. Volgens RTV Utrecht waren er zo'n 300 mensen en werd er met vuurwerk en stenen gegooid. De politie wist de demonstranten uiteindelijk uit elkaar te jagen. En in Noord-Holland is de N506 de komende uren dicht vanwege een grote brand in Drechterland. Die woedt in een horecapand en daarop zijn volgens een lokale nieuwssite beledigende teksten gespoten.
2: Grootnieuws update.
0: De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische premier Netanyahu gisteren telefonisch flink de les gelezen. Trump die noemde hem knettergek en waarschuwde dat verdere bombardementen op Beirut Israël internationaal zou isoleren. Aanleiding was de oplopende strijd tussen Israël en Hezbollah. En de ChristenUnie die zoekt een middenweg in de interne discussie over asiel. Een partijbestuur schaart zich achter een motie van oud-fractievoorzitter Leen van Dijken, die oproept tot asielbeleid gebaseerd op christelijke waarden. Een andere motie die vraagt de steun voor het afschaffen van IND-dwangsommen te herzien, die wordt ontraden. Zaterdag dan stemt het partijcongres over beide moties. En ook in het Nederlands Dagblad een interview met Dani Kara, een 25-jarige Syrisch-orthodoxe jongeman uit Enschede. Hij reist maandelijks naar Duitsland om daar maaltijden en verzorgingspakketten uit te delen aan daklozen. Vroeger had hij vooroordelen over mensen op straat, maar zijn verloofde bracht hem op andere gedachten. Zijn leidraad is Matthäus 25, de roeping om de naaste te dienen. En dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buiradar. Vandaag is er af en toe zon. Vanochtend valt vanuit het zuidwesten plaatselijk een bui. Vanmiddag volgen stevige buien met onweer en plaatselijk veel regen, hagel en windstoten. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: De dinsdagochtendspits begint met file op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Driebergen. Na een ongeluk is de weg weer

0: Worship en God doet iets nieuws. Daarvoor Lauren Daigle en Be OK. Maakt het 7:15.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Deze dag lees ik 1 Korinthe hoofdstuk 8 uit de Basisbijbel. Het eten van vlees dat aan de afgoden is geofferd. Nu iets over de offers aan afgoden. We denken allemaal dat we veel weten. En van veel kennis worden we trots. Maar liefde doet andere mensen goed. Als je vindt dat je veel van het geloof af weet, dan weet je eigenlijk nog niet wat je zou moeten weten. Maar als je van God houdt, dan ken je God en kent God jou. Ik wil jullie het volgende zeggen over het eten van vlees dat aan de afgoden is geofferd. We weten dat er eigenlijk geen andere goden bestaan, want er is maar 1 God. Er zijn in de hemel en op de aarde natuurlijk wel heel veel zogenaamde goden en heren. Maar voor ons is er maar 1 God. Dat is de Vader die alle dingen heeft gemaakt en voor wie wij gemaakt zijn. En voor ons is er maar 1 Heer, Jezus Christus. Door Hem heeft God alle dingen gemaakt. Door Hem bestaan wij ook. Maar niet alle gelovigen weten dat. Ze denken nog steeds dat de afgoden echte goden zijn. Ze doen nog steeds mee met offerfeesten en eten mee van het offervlees. Ze zijn er wel onzeker over of het wel goed is. Hun geweten heeft er moeite mee. Maar omdat hun geweten nog zwak is, luisteren ze er niet naar. Nu is het zo dat de dingen die we wel of niet eten ons niet helpen om dichter bij God te komen. Als we iets niet eten, doet dat onze vriendschap met God geen kwaad. En als we iets wel eten, maakt dat onze vriendschap met God niet beter. Maar let hierop. Als jullie iets wel of juist niet eten, mag dat niet slecht zijn voor het geloof van de gelovigen die dit allemaal nog niet zo goed weten. Stel dat jij weet hoe het zit met offervlees. En stel dat iemand jou in de tempel van een afgod offervlees ziet eten. Als jij nog niet zo goed weet hoe het zit, zal hij denken dat het goed is om mee te doen met de offerfeesten voor de afgoden. Dan loopt zijn geloof schade op doordat jij weet hoe het zit met het eten van offervlees. Dat is heel erg, want hij is een broeder. Christus is ook voor hem gestorven. Op die manier doe je verkeerd tegen je broeder. Je beschadigt zijn geweten dat nog zwak is. En als je verkeerd doet tegen een broeder, doe je verkeerd tegen Christus. Als wat ik eet slecht is voor het geloof van mijn broeder, wil ik liever voor eeuwig geen vlees meer eten. Want ik wil niet dat door iets wat ik eet, het geloof van mijn broeder beschadigd wordt.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: lied dat hij schreef in 2002. Na het overlijden van zijn vrouw. En die stierf slechts 4 maanden na hun bruiloft. En midden in dat verdriet schreef hij de woorden die dit lied zijn geworden. I Still Believe. Het is dinsdagochtend, 2 juni, zometeen de nieuwsupdate van 7 uur.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
9: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
13: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 7 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In wijk bij Duurstede heeft de politie gisteravond ingegrepen bij een protest tegen de komst van asielzoekers. Volgens RTW Utrecht werd de sfeer grimmig en gooiden demonstranten met stenen en vuurwerk naar politieauto's. Agenten joegen de ongeveer 300 betogers uit elkaar. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heerhugowaard. Er vielen doden en 2 mensen raakten gewond. De politie was met speciale teams op de been en hield het gebouw lange tijd onder schot. Er is nog niemand opgepakt en de politie zoekt getuigen. De agent die bij een aanhouding in een AZC in Zeist een vrouw op de grond gooide, wist niet dat ze zwanger was. Had hij dat wel geweten, dan had hij anders gehandeld, zegt de politie. Die zegt dat de vrouw bij een aanhouding in de weg stond, maar weigerde weg te gaan. Beelden van het voorval leiden tot heftige reacties. En dan nog het weer van Weer Online. De dag begint droog en bewolkt, maar al snel volgen buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Groot Nieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang. Op de A58 in Brabant sta je nu bijna een kwartier in de file van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. Ook in Brabant heb je 10 minuten op onthoud op de N65 van Tilburg naar Den Bosch. Tussen de afritten Haren en Helvoort staat het vast. Verder rijdt het langzaam op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum doe je er 10 minuten langer over. En in Noord-Holland heb je 10 minuten op onthoud op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A9.
0: Ja hoor, een hele goede morgen. Het is dinsdagochtend 2 juni, 7 uur geweest. En zometeen hoor je deze klassieker van Hillsong. Blijf prachtig, je hoort hem binnen nu in een paar minuten. Oceans van Hillsong.
17: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
19: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op doorkas.nl.
18: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
20: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
21: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
22: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
25: Klopt, minstens 2 dagen per week.
24: En jij?
26: Ik meestal maar 1 keer per maand.
24: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
26: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Morgen.
27: Met Annemarie Biljart.
13: Het christelijke radiostation. Grootnieuws Radio. Grootnieuws. De Nieuwe Morgen.
27: Met Joeri van der Geest.
0: Ja, nu klopt
13: het. Het christelijke radiostation. Grootnieuws
0: Radio. Ja, een hele goede morgen. Dit is de Nieuwe Morgen met ondergetekende Joeri van der Geest. En ook deze prachtige plaat van Hillsong United. Oceans.

0: Het verhaal van Petrus die over het water loopt naar Jezus toe. Stap uit de boot, vertrouw, dat werd de kern van dit lied. Hillsong United en Oceans op deze dinsdagochtend. Een hele goede morgen. Fijn dat je er bent. Het is dinsdag 2 juni. Dit is de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Met vanochtend bewolkt, ook regenachtig. Later breekt de zon wat vaker door, maar vanmiddag ontstaan onweersbuien met daarbij kans op wateroverlast en zware windstoten. Temperatuur komt uit tussen de 19 en 23 graden. Nou, dan nog even kijken naar wat er allemaal gebeurd is. Vannacht heeft de EU een akkoord bereikt over nieuwe asielregels. Mensen die geen verblijfsvergunning krijgen, die kunnen voortaan buiten Europa worden opgevangen in de zogenaamde opvanghubs. De meeste landen die krijgen een jaar om dat nu te gaan regelen. Nou, en terwijl je sliep heeft Trump gebeld met Netanyahu. En tijdens dat telefoongesprek zou Trump flink zijn tekeer gegaan. Volgens Amerikaanse bronnen noemde hij de Israëlische premier knettergek en verweet hij hem dat hij Israël verder isoleert door de aanvallen op Beirut. En vandaag zit het kabinet Jette 100 dagen in het zadel. Het vertrouwen onder kiezers is hard gezakt. Van een derde bij de start naar 22% nu. Slechts 12% van de Nederlanders denkt dat dit kabinet echte doorbraken kan bereiken. Dan nog even kijken in de Grootnieuwsradio-app. Ik zie dat Ineke en Piet zichzelf hebben wakker gemeld. Iedereen die krijgt een hartelijke groeten van ze. Sione die zegt, nou, ik hoor jou opeens op de radio. Juri, het is nog geen woensdag, maar dank voor de mooie muziek tot nu toe. Dat klopt inderdaad. Annemarie, die kan even uitslapen deze ochtend. En verder zie ik hier een berichtje van Martin die zegt, goedemorgen, vandaag ben ik er ook weer bij op weg van Zeewolde naar Jouren.
1: De dagtekst.
0: Dan, een nieuwe dag betekent ook een nieuwe dagtekst. Vandaag Johannes 12, vers 26. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. De dagtekst van vandaag, Johannes 12, vers 26. En over dienen gesproken, dit is Dien, nieuwe muziek.

0: the kingdom and God is on the throne. He reigns forevermore. Hoorde hier in de Nieuwe Morgen op Grootnieuws Radio. Daarvoor Dien en Heel Mijn Hart zingt in de Grootnieuws Radio. Ja, die zijn natuurlijk wagenwijd voor je open. Mag je laten weten wat je aan het doen bent, wat je bezighoudt deze ochtend. Leuk om even door te geven. Wie weet is het alweer een bemoediging voor iemand anders. Zo lees ik bijvoorbeeld dat Jolanda meeluistert vanuit de auto, momenteel onderweg naar Zwolle. Peter die rijdt naar zijn werk in De Meern, wens iedereen Godzegen toe. Jan die is samen onderweg richting de Ardèche in Frankrijk, heeft er duidelijk zin in. En Hilda die is op weg naar Dedemsvaart om de trekker en oplegger bij elkaar te zoeken. En daarna gaat ze door naar Blijswijk om te lossen. Ook zij wens iedereen een gezegende werkdag toe. Ja, dat is leuk. Aad die heeft iets moois te vieren. Vandaag 79 jaar geworden, dus bij deze Aad.
1: Hoera! Hoera! Hoera!
0: Roos die meldt zich vanuit Apeldoorn onderweg naar de dialyse. Ze schrijft dat God haar kracht geeft om door te gaan. En ze wenst alle luisteraars een gezegende dag toe. En ook Daniel alweer wakker en stuurt een bezweten foto van zichzelf mee. Momenteel aan het hardlopen in een bijzonder mooie en groene omgeving. Dus fijn om dat ook allemaal te kunnen zien, dat het goed met je gaat. Zometeen heb ik de groot nieuws update voor je. Ook Seth Slater onderweg, Chris Tomlin, Good Good Father en eerst King Gabaan door alle tijden.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opruis, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat

0: volgende artiest heeft een best wel ingewikkelde naam. En je spelt het als S-C-H-L-U-E-T-E-R. Nou, ik zou bijna lingo hebben, maar het is een moeilijk uitspreekbare naam. En daarom ligt hij het zelf nog even toe hoe je het nou precies uitspreekt.
1: Schleeder. Looks like Schleeder. But it is Schleeder. Rhymes with eater, leader, meter, feeder. All those fun things.
2: Pumpkin eater?
1: Pumpkin eater. Seth Schleeder, pumpkin eater.
0: Juist, dat is hem dus. Seth Schleeder en counting my blessings.
3: It's

0: Counting My Blessings maakt het 7:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In wijk bij Duurstede in Utrecht heeft de politie ingegrepen bij een anti-AZC-demonstratie. Die begon volgens de regionale omroep gemoedelijk, maar de sfeer sloeg om en politiewagens werden bekogeld met vuurwerk en stenen. De politie zit nog met veel vragen over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Herugowaard. Daarbij viel een dode, 2 mensen raakten gewond. Gehoopt wordt dat getuigen meer duidelijkheid kunnen geven. En het dagelijkse leven in ons land is vorige maand flink duurder geworden. Volgens het CBS steeg de inflatie met 3,5%. En dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de energieprijzen flink zijn gestegen.
2: Groot nieuws update.
0: De ChristenUnie zoekt een middenweg in het asieldebat. De partij die staat verdeeld over het asielbeleid. De een die vindt dat de fractie te ver meegaat met de strenge maatregelen. De ander steunt die koers juist. Zaterdag dan stemmen leden op het partijcongres over 2 moties. Het partijbestuur verwacht dat de motie van oud-fractievoorzitter Leen van Dijken, die pleit voor een christelijke asielbeleid, wordt aangenomen. En een boete van meer dan 22.000 euro of zelfs een gevangenisstraf. Dat wordt de straf voor conversietherapie als de Eerste Kamer daar dinsdag mee instemt. Conversietherapie is een behandeling die iemand seksuele identiteit probeert te veranderen. Christelijke organisaties die vroegen kerken daarom om voorbeden, omdat zij vrezen dat ook pastorale gesprekken daarmee strafbaar worden, schrijft het Reformatorisch Dagblad. En hoe blijft de kerk relevant in een steeds seculierder Nederland? Onderzoekers van de Protestantse Universiteit die presenteerden vrijdag 7 tips. Belangrijkste advies: trek de buurt in, eet samen met buren en stel vragen aan mensen van andere religies in plaats van meteen antwoorden te geven. En het Nederlands Dagblad spreekt ook met een christelijke student die opkomt voor academische vrijheid in de Universiteit van Utrecht. Emma Bosma zegt dat ze zweeg over haar geloof in college, omdat medestudenten en docenten daar smalend op reageerden. Ze roept nu mee aan de verkiezingen voor de universiteitsraad om daar iets aan te veranderen. En dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag is er af en toe zon. Vanochtend valt vanuit het zuidwesten plaatselijk een bui. Vanmiddag volgen stevige buien met daarbij onweer en plaatselijk veel regen. In het noordoosten en oosten worden 20 tot 25 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Intussen staat er ruim 200 kilometer file. Er zijn nog niet veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits. Op de A7 in Noord-Holland sta je wel een kwartier vast van Zaanstad naar Hoorn tussen Purmerend en Hoorn. Dat komt door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Ook in Noord-Holland sta je op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar 10 minuten in de file voor de aansluiting met de A9. Het heeft ook te maken met de werkzaamheden daar. Verder heb je 20 minuten oponthoud op de A58 in Brabant van Breda naar Eindhoven. Het rijdt langzaam tussen Tilburg en Best. En op de A1 in het midden van het land is het druk van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen is de vertraging een kwartier.
4: Joeri van der Geest.
0: Ja hoor, een hele goede morgen op deze dinsdagochtend, waar we zometeen gaan luisteren naar de overdenking van Els van Dijk. Die gaat over je wangen. Dat zometeen naar Music Worship.
2: De nieuwe morgen

0: 80s Die Fate van de Carrie Underwood en C.C. Winans maken het samen 7:15. En daarmee tijd voor de overdenking van Els van Dijk. Deze overdenking die heet Je Wangen.
1: Er bestaan van die ongemakkelijke bijbelteksten waar je niet altijd raad mee weet. Lucas 6, vers 29 is er zo een. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. Moet je dat nou zien als oproep tot geweldloosheid en het afzien van vergelding als je beledigd wordt of als iemand je agressief bejegent? Is het een uitnodiging om bewust te kiezen voor een niet gewelddadige reactie, om de geweldspiraal waarin je beland bent te doorbreken? Raakt het die andere opmerking dat je kwaad niet met kwaad moet vergelden? En dat is toch al lastig genoeg? Want ja, het is immers vaak de gemakkelijkste weg om als je gescholden wordt toch terug te schelden. Zoals je dat ook wel hoorde in zo'n zinnetje dat vroeger op het schoolplein gezegd werd als iemand iets lelijks zei. Wat je zegt ben je zelf. Raakt het Paulus' overtuiging dan dat je het kwade alleen maar kunt overwinnen door het goede te doen en dat je niet met dezelfde wapens terug moet slaan als anderen je met woorden of daden meppen? Als Jezus zegt dat je je andere wang moet toekeren, betekent dat dan echt dat je het slachtoffer moet uithangen? Dat werkt toch niet? Het helpt toch niet? Nee, dat klopt. Maar dat wordt er ook niet mee bedoeld. De uitnodiging is om niet in te gaan op intimidatie, maar de pleger ervan zo te ontregelen dat hij uit zichzelf besluit om ermee te stoppen. Het is tonen van veerkracht en weerbaarheid en een stevige overtuiging waardoor de ander eieren voor zijn geld kiest. Om dat te illustreren weer even terug naar dat schoolplein. Heel lang geleden, in de tijd dat ik nog leerkracht op een basisschool was, gebeurde het nogal eens dat opgeschoten jongens na afloop van schooltijd kinderen opwachten en lastig vielen, treiterden. En daar kon ik heel boos over worden. Want je moet niet komen aan dat wat kwetsbaar is. Maar ja, op een dag was het weer zover. Een van mijn mannelijke collega's kwam, nogal geschrokken, naar mij toe en zei: Els, de jongens zijn er weer. Hij naar binnen, ik naar buiten. Ik ben voor de jongens gaan staan en ik heb gezegd: als je wilt pesten, dan kan dat. Maar pak dan mij en niet die kleine kinderen. Zonder stemverheffing, maar wel met zeer veel overtuiging heb ik hen afwachtend en doordringend aangekeken. Lang verhaal kort, de jongens dropen één voor één af. Nu weer terug naar de woorden van Jezus. Matthäus helpt ons door een specificatie toe te voegen. Hij verwoordt de boodschap van Jezus als volgt: verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat ook de linkerwang toe. Doorgaans treft een harde klap met de rechterhand de linkerwang als je voor iemand staat. En de Joden hadden de gewoonte om een tegenpartij die zij te min vonden een tikje te geven met de buitenkant van een hand, de achterkant. Zo'n minachtend tikje kwam dus terecht op de rechterwang. Als je iemand met de buitenkant van de rechterhand een tik geeft, kan dat nooit zo hard aankomen. Zo'n gebaar wil eigenlijk zeggen: jij bent mij de moeite van een echte klap niet waard. Dus als iemand je slaat op je rechterwang, wil dat zeggen dat hij je kleinerend behandelt. En dat raakt je innerlijk. Die neerbuigende, vernederende, beledigende en grievende rechterwangmethode, daar kan je toch niet tegen? Het beste wat dan werkt, is je linkerwang aanbieden. Daarmee zeg je: geef mij na die onderhuidse tik nu maar een echte klap. Geef mij na die steek onder water maar een openlijke afstraffing. Wees maar consequent, hier is ook mijn linkerwang. En dan kan het zomaar gebeuren dat je door dit te doen je de ander zo ontregelt dat hij met de staart tussen de benen afdruipt. Misschien wel met het schaamrood op beide kaken. Het is de houding waarin Jezus ons voorgegaan is. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel aan hem die rechtvaardig oordeelt, zegt Petrus. Het is vieren kwetsbaarheid. Op waardige wijze omgaan met laster en vernedering. En ik wens je de moed en de overtuiging om zo in het leven te staan.

0: hoorde Sela en die allermooiste dag. Daarvoor Great Is Thy Faithfulness en de overdenking van Els van Dijk, die later vanochtend ook verschijnt in het podcastkanaal Preken en Overdenkingen. Het is vandaag dinsdag 2 juni. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar De Nieuwe Morgen met Annemarie, die vanochtend nou iets langer in bed ligt. Daarom ik hier, Juri van de Geest, en ik heb het weerbericht. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt vandaag 19 tot 23 graden. Ja, dat is lekker. Vandaag Leave the Office Early Day. Amerikaanse auteur die bedacht het idee: hoe langer je werkt, hoe minder je gedaan krijgt. Dus ga vandaag iets eerder naar huis, doe hetzelfde werk in iets minder tijd, werk je net iets productiever en harder door. Dat is dan een beetje een gedachte. Zometeen tussen 10 en 12 dan zijn Thijs en Jorieke er met Sander Wuister. Hij was een paar weken geleden ook al te gast. Vandaag gaan ze verder praten over profetie. Want hoe kun je profetie een gewone plek geven in de gemeente?
1: En verder vandaag?
0: En verder vandaag hoor je bij Backstage collega Hans van Vuren Anne-Michelle Lee, die vertelt over haar samenwerking met een koor, Harmony of Grace. Komend weekend staan ze in Ridderkerk in Harderwijk, dus daar gaan ze over doorpraten. En Ralf van Manen, die heeft het over een nieuwe versie van Testify to Love. Die versie is blijkbaar zo goed dat hij het een plek krijgt. Daar is het EO Jongerendag Reunieconcert. Vanmiddag dus Anne-Michelle en Ralf van Manen in Backstage tussen 2 en 4.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft ZOA mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
8: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Weidenes, Noord-Holland, heeft een zeer grote brand gewoed in een restaurant. De brandweer is nog uren bezig met nablussen. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand stonden racistische teksten als oprotten en kankerturk. Bij de brand vielen geen slachtoffers. Wel is de N506 voorlopig dicht. In Wijk bij Duurstede in Utrecht heeft de politie gisteravond een anti-AZC-demonstratie beëindigd. Zo'n 300 mensen waren volgens de regionale omroep op de been en na een rustig begin werd de sfeer grimmig. Toen mensen stenen en vuurwerk naar politiewagens gooiden, grepen agenten in en dreven de betogers uit elkaar. Er zijn nog veel vragen over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heerhugowaard. Daarbij viel een dode en raakten twee mensen gewond. De politie hield het pand ook een tijd onder schot. Getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben, wordt gevraagd om verhalen en beelden te delen. En dan nog het weer van Weer Online. De dag begint droog en bewolkt, maar al snel volgen buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken met kans op onweer en windstoten. Voor 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB. Er zijn tijdens deze ochtendspit niet zoveel bijzonderheden. De meeste vertraging is er door een ongeluk in Brabant op de A58. Het kost je een half uur extra van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. Door het ongeluk is de linkerrijstrook dicht. In Noord-Holland staan ook files door de werkzaamheden aan de A9. Op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk heb je daardoor een half uur tijdverlies voor de aansluiting met de N514. En het is druk op de A1 in het midden van het land, van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld is de vertraging 20 minuten.
0: Goedemorgen, binnen nu in 3 minuten deze plaats van We Are Messengers en Corey Asbury. Come what may, komt eraan.
16: Pas op hoor, deze is heet.
17: Oeh, ja.
16: Wil er iemand nog wat drinken?
17: Ja,
16: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
17: En voor mij, man?
16: En een frisje voor jou.
17: Dank je.
16: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
21: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
23: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
24: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
25: Klopt, minstens 2 dagen per week.
24: En jij?
25: Ik meestal maar 1 keer per maand.
24: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
25: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
24: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
26: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
27: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
13: De Nieuwe Morgen.
28: Met Joeri van der Geest.
13: Het christelijke radiostation.

0: We Are Messengers. Corey Asbury, Come What May. Maakt het 7:07. Ik zeg een hele goedemorgen. Dinsdagochtend 2 juni. Vandaag presenteert het KNMI iets nieuws, namelijk de hittekracht. We hebben al de windkracht en de zonkracht, maar dan hebben we nu ook iets nieuws, de hittekracht. Een getal van 0 tot 10, dat niet alleen kijkt naar de temperatuur, maar ook naar de luchtvochtigheid, de wind en de zonnestraling. Want het zou zomaar eens 25 graden kunnen zijn. En de ene 25 graden voelt anders dan de andere 25 graden met bewolking en een stevige bries. Dus dat is de gedachte erachter, de hittekracht. Ik zit even te kijken in de KNMI, van daar kun je dat vinden. En voor Utrecht is het vandaag hittekracht 3 van 10. Dus dat valt vandaag dan nog wel mee. Ja. Verder is het vandaag Leave the Office Early Day. Mooi excuus tegen je baas om vandaag iets eerder van kantoor of van je baan te vertrekken. Amerikaanse tijdmanagement expert, blijkbaar bestaan die, die bedacht het idee: hoe langer je werkt, hoe minder je eigenlijk gedaan krijgt. Dus als je vandaag eerder naar huis gaat of iets harder werkt, dan is dat de gedachte erachter. En het zal je misschien niet ontgaan zijn als je naar opwekking bent geweest, dat er heel veel jongeren en tieners aanwezig waren. Geeft iets weer van het feit dat geloof leeft onder jongere generaties. Maar wat zoeken ze dan precies en welke thema's houden hun bezig? Dat staat in een nieuw rapport Jeugdtrends 2026. Gaan we het zo meteen over hebben.
1: De dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag, Johannes 12, vers 26. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. De dagtekst van vandaag, Johannes 12, vers 26.

0: De Opwekkie Band. Met nieuwe muziek. Wij houden van die God. Ja, en wie er op opwekking was, die zal het misschien wel opgevallen zijn dat er opvallend veel jongeren en tieners aanwezig waren bij opwekking. Geloof leeft onder de jonge generatie, maar wat zoeken ze nou precies en hoe speel je daar als kerk nou op in? Missie Nederland deed onderzoek en bracht het rapport Jeugdtrends 2026 uit, met daarin een aantal belangrijke trends onder jonge gelovigen. En daarover praat ik door met Saskia de Graaf van Missie Nederland. Goedemorgen, Saskia.
1: Goedemorgen.
0: Nou, een van de trends die jullie zien, dat is dat jongeren op zoek zijn naar een groter verhaal. Ja, wat is dat grotere verhaal?
1: Ja, dat is echt een groter verhaal dat niet alleen maar roze geur en maneschijn is. Je bent een parel in Gods hand. En Jezus is de goede herder, dat ook. Maar waarin ook de rauwe kanten van het leven naar voren komen. Zoals we ook in de Bijbel zien en in heel veel Bijbelverhalen. En jongeren zeggen, vertel ons dat eerlijke verhaal. Want daar hebben we iets aan in ons dagelijks leven.
0: Ja, ja. En waarin merk je dan dat jongeren daarnaar op zoek zijn?
1: Nou, ten eerste geven ze dat zelf aan in onze enquête. Dus dat is wel heel duidelijk. Maar we merken het ook in het jeugdwerk, dat jongeren dit aangeven. Dat ze willen relevante verhalen waar ze ook echt in het dagelijks leven iets mee kunnen en die eerlijk zijn.
0: En ze hebben behoefte aan faalruimte. Vind ik ook een mooi woord, faalruimte. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, we hebben ook echt even gezocht van hoe verwoorden we dat nu. Maar wat jongeren merken is op de socials, het moet altijd het perfecte plaatje zijn. En ook merk je dat scholen en ouders vaak hoge verwachtingen van kinderen hebben. En dat kan iets moois hebben. Maar voor jongeren kan het ook voelen alsof ze het echt super perfect moeten doen allemaal. En ze hebben dus plekken nodig waar ze mogen zijn, fouten mogen maken. Waar het niet allemaal perfect hoeft te zijn, waar ze kwetsbaar kunnen zijn.
0: Ja, en is de kerk daar dan een goed voorbeeld van?
1: Ja, ik denk dat ze het eigenlijk twee dingen zoeken. Gewoon de kerk, de geloofsgemeenschap met alle generaties. Waar ze ook zien dat anderen ook fouten mogen maken. Waar ze ook in gesprek zijn met andere generaties. Bijvoorbeeld ouderen die vertellen hoe zij dat deden vroeger. En dat er ook wel dingen mis bij gingen. Maar ook gewoon hun eigen jeugdgroepen. Waar ze ook met tieners of jongeren samen op kunnen trekken. En waar het ook allemaal niet perfect hoeft te zijn.
0: Ja. Je noemde net al even dat sociale media vaak het perfecte plaatje weergeeft. Dat jongeren daardoor ook behoefte hebben aan faalruimte. Ik hoor ook wel regelmatig verhalen van jongeren die dan zeggen, ja, ik kom juist ook door social media tot geloof. In aanraking met andere christenen die daarover vertellen. Als we het hebben over die rol van smartphones en sociale media, is dat dan ja, een zegen of een vloek als het gaat om geloof bij jongeren?
1: Ja, dat is heel dubbel. En wij hebben, voordat we die enquête uitzetten, ook met de jeugdwerkorganisaties gepraat. En die zeiden, nou, we denken dat het allebei is. Want enerzijds kunnen we ze bereiken via de socials. En vinden ze daar plekken van geloof. En worden ze daar geïnspireerd. Maar anderzijds denken wij dat het ook een belemmering kan zijn. Dat hebben we ook uitgevraagd aan de jongeren. En het interessante, en ik vond dat echt heel opvallend, is dat ze zeiden, nou, inderdaad vinden we wel goede informatie online over geloven. Maar het belemmert ons het meest, vooral. We hebben vooral last van, want het slokt onze tijd op. Het leidt ons af van God en van het geloof. En dat is eigenlijk wel wat anders dan wij verwacht hadden.
0: Ja, oké. Okay. Ja, duidelijk. Het rapport dat is te zien op jullie website. Jeugdtrends 2026. Het is voor iedereen inzichtbaar. En als ik dan door de adviezen kijk, ja, dan is het toch opvallend dat in een rapport over jongeren dat je dan uitkomt op tips als digitale detoxavonden of oude geloofspraktijken als Lectio Divina gebed. De kerk die wordt jonger, maar de vormen die worden ja, misschien wel ouder. Waarom kiezen jullie daarvoor?
1: Ja, dit is echt heel opvallend. Ik sprak pas een jonge man van 19. Die ging naar de mannenpsalmzangavond bijvoorbeeld. Dat past ook in dat plaatje.
0: Oh ja.
1: En we zien gewoon dat jongeren in alle vernieuwing en de constante stroom aan nieuwigheid op de socials, dat ze behoefte hebben aan oude, beproefde methoden. En dat ze daar weer naar teruggrijpen. Dat zien we, die trend zien we door heel West-Europa en dus ook in Nederland.
0: Ja, nou interessant om te lezen allemaal. Sowieso voor mensen die in de kerk actief zijn. Maar nou, ik denk voor iedere christen die wil weten wat er speelt onder de jeugd, onder de jongeren. Jeugdtrends 2026, dat is het rapport te zien op de website van Missie Nederland. Hartelijk dank, Saskia de Graaf.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

jubileum van 10,000 Reasons bracht Matt Redman een nieuwe versie uit van dit lied. En dat deed hij samen met Pat Barrett, Brian en Katie Thorwald, Crowder, Naomi Rain en ook Worship Together. Ja, compleet nieuwe versie van 10,000 Reasons die je net hoorde in De Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. En dit is Ralph van Manen met mijn ogen dicht. Alle

0: van Manen. Met mijn ogen dicht maakt het 8:30. De hoofdpunten uit het nieuws krijg je nu van het ANP.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zware Russische luchtaanvallen op delen van Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Onder meer de hoofdstad Kiev werd getroffen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. De politie onderzoekt de zeer grote brand vanochtend in een restaurant in het Noord-Hollandse Weidenes. Er wordt uitgegaan van brandstichting, want op het pand stonden racistische teksten gekalkt. Vanwege de brand is de N506 dicht. En het vertrouwen van Nederlanders in het kabinet Jette is flink gedaald, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Bij de start 100 dagen geleden was een derde positief, nu een vijfde. Alleen Jettens eigen D66-aanhang blijft loyaal.
2: Groot nieuws update.
0: De ChristenUnie zoekt een middenweg in het asieldebat. De partijen die staan verdeeld over het asielbeleid. De een vindt dat de fractie te ver meegaat met strenge maatregelen. En de ander steunt die koers juist. Zaterdag stemmen leden op het partijcongres over 2 moties. Het partijbestuur verwacht dat de motie van oud-fractievoorzitter Leen van Dijken, die pleit voor een christelijk asielbeleid, wordt aangenomen. En dinsdag stemt de Eerste Kamer over een verbod over conversietherapie. Dat zijn behandelingen waarbij iemand onder druk wordt gezet om zijn seksuele identiteit te veranderen. Kerken zijn kritisch omdat ze vrezen dat ook pastorale gesprekken zometeen strafbaar worden. De wet heeft naar verwachting genoeg steun om aangenomen te worden, schrijft C vandaag. En de kerk in Nederland die krimpt. Hoe blijf je dan als christen toch van betekenis in je omgeving? Onderzoekers van de Protestantse Universiteit die presenteerden vrijdag 7 tips. En hun advies is: trek de buurt in, eet samen met de buren en stel vragen aan mensen van andere religies in plaats van meteen de antwoorden te geven. Het Nederlands Dagblad die schrijft er vanmorgen over. In de Verenigde Naties worden opgeroepen om onderzoek te doen naar geweld tegen christenen in Nigeria. 2 organisaties die stellen dat jihadisten sinds 2001 meer dan 60.000 mensen hebben gedood en dat miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen. Ze noemen dat genocide. De Nigeriaanse regering ziet het als gewone conflicten over land en vee. En dan nog het grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer opnieuw stevige buien, met daarbij kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt vandaag 19 tot 23 graden. Dan de verkeersinformatie, die krijg je van de ANWB.
3: De meeste dagelijkse files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. In totaal staat er wel zo'n 500 kilometer file. Er zijn een paar uitschieters. Op de A58 in Brabant heb je bijna een half uur vertraging van Breda naar Eindhoven na een ongeluk bij Moergestel. Ze zijn aan het bergen, de linkerrijstrook is dicht. Er staat file vanaf Tilburg. Omrijden kan ook richting Eindhoven via Den Bosch over de A65 en de A2... In Noord-Holland zijn werkzaamheden aan de A9. Het is daardoor onder meer druk op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk voor de aansluiting met de N514. Vertraging is een half uur. En op de A7 van Zaanstad naar Horen sta je tussen Purmerend en Horen een half uur vast. Daar zijn ze aan het bergen na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
4: Van de Geest.
0: Een hele goede morgen op deze dinsdagochtend. We gaan zometeen om 9:15 luisteren naar de overdenking van Els van Dijk. Tot die tijd muziek van Michael W. Smith en Josiah Quinn.
2: De nieuwe morgen

0: Yes, we got dust on our Bibles and brand new iPhones. You're the Josiah Queen and Dusty Bibles. Met zometeen de overdenking van Els van Dijk om 9:15. Maar eerst even collega Martin die in het onderzoek naar jeugdtrends is gedoken.
1: Ja, zeker. Zojuist hoorden we natuurlijk Saskia de Graaf van Missie Nederland over het onderzoek naar die jeugdtrends. Thema's die spelen bij jongeren en hoe kerken daarop kunnen inspelen. En een van die trends vond ik wel opvallend. Dat is de behoefte aan zogeheten faalruimtes. Ja, het woord alleen al is natuurlijk prachtig.

0: Nummer 4.
1: Ik ben enige tijd geleden als gastspreker vergeten dat ik ergens zou gastspreken. Ja, dat was een agendafoutje. Ik zal maar niet vertellen waar dit was. Maar laten we het erop houden dat ik heel blij was dat de leiding van dienst op tijd mailde of ik nog een lied voor de liturgie had.
0: Nummer 3.
1: Het is toch niet gelukt om die chocola te laten staan. Ja, het is dinsdagavond. Je hebt je voorgenomen na het avondeten niet meer te snoepen. Maar als de kinderen dan eindelijk op bed liggen en je op de bank ploft, ja, iets met discipline, zullen we maar zeggen.
0: Nummer 2.
1: Ik ben een regelmatige hardloper. De afgelopen tijd zit er heel regelmatig 3 weken tussen.
0: Nummer 1.
1: Bijbellezen is meer bijbels staren. Ik kan allerlei redenen bedenken. ADHD, springende kinderen tijdens het ontbijt, te laat naar bed gaan. Maar het feit is dat ik soms gerust 3 dagen bij dezelfde tekst blijf hangen. Omdat mijn gedachten tijdens het lezen volledig afdwalen. Ja, het voelt allemaal een beetje als een publieke biecht. En populairder word ik er waarschijnlijk niet van. Maar het is wel fijn om zo'n faalruimte te hebben. Dus ik zou willen aanmoedigen vandaag, in plaats van stoere verhalen bij de koffie, gooi er eens een paar goede faalervaringen in. Daar worden we volgens mij allemaal beter van.
2: Het Christelijke Radiostation.

0: en Healing Rain in de Nieuwe Morgen op Grootnieuws Radio, waar het tijd is voor de overdenking. De overdenking die je op dinsdagochtend altijd hoort van Els van Dijk. Deze overdenking die gaat over toewijding. Dat is toch ook een mooi onderwerp. Dus toewijding, dat is de titel van deze overdenking van Els van Dijk.
1: Met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand je toewijden aan God. Helemaal van en voor hem willen zijn. Niet alleen in de grote dingen van het leven of de dingen die nu eenmaal vanzelfsprekend zijn bij de dienst aan hem. Het volgen van hem horen, maar ook in kleine praktische dingen in het leven. Oftewel, hoe maak je je geloof praktisch? Bestaat de spiritualiteit van de afwaskwast? Of word ik wel heel banaal als ik dat zo zeg? Adrian Pless schrijft ergens: God is in werkelijkheid zo alledaags als je je maar kunt voorstellen. Hij heeft de wereld gemaakt en woont er. Op een veel breder en minder gewijde manier dan de kerken vaak doen. Een van de meest effectieve misleidingen van de duivel, en dat zit er diep in bij veel christenen, is dat bepaalde terreinen van het leven geestelijk zijn en andere niet. En voeg daarbij de subtiele dwaalleer dat het werk van de Heilige Geest volkomen buiten ons omgaat, en je hebt iets dat bedroevend vaak voorkomt. Een verlamd christen. Nee, als de Geest in ons werkt, gaat dat nooit buiten ons om. Daar is iets voor nodig dat Jezus zo hoog aansloeg. Namelijk gehoorzaamheid. Doen wat je moet doen. En dat kan ontzettend moeilijk zijn. Maar het is wel een essentieel kenmerk van toewijding. God gehoorzamen in alles. Maar ook hem zien in alles. Als je bijvoorbeeld 's ochtends naar je werk rijdt en je ziet de kleuren, het water, de lichtval, dan kan je denken: God, wat bent u goed. Je kunt ook denken: de weerman heeft weer gelijk gekregen. Nog erger, je denkt helemaal niks. Of je bent vooral bezig met waar je helemaal geen zin in hebt vandaag. Toewijding kent twee bewegingen. Je uitstrekken naar meer van Christus in je leven, steeds meer op Christus gaan lijken, steeds meer willen worden als hij. En breken met wat in je leven wel bestaat, maar niet van Christus is. En je weet zelf waarschijnlijk drommels goed wat dat is. Leuk voorbeeld hiervan is de volgende anekdote. Een jongetje ziet een beeldhouwer aan het werk, die met hamer en beitel aan de slag is met een groot brok marmer. En die jongen die heeft geen idee wat die kunstenaar aan het creëren is. Weken later komt hij weer langs het atelier en hij ziet een enorm en prachtig marmeren paard staan. En hij vraagt aan de beroemde beeldhouwer: meneer, hoe wist u dat er een paard in het marmer zat? En de kunstenaar antwoordt: nou, dat was niet zo ingewikkeld. Ik hak alles weg wat niet paard is. En dan houd ik vanzelf een paard over. Afhakken wat niet paard is. Alles weghakken wat niet Christus in jou is. Probeer met dit beeld in je achterhoofd vandaag de volgende Bijbelteksten mee te nemen in wat je bezighoudt. Galaten zegt: met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. En in 2 Korinthe 5: en hij, Jezus, is voor alle gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en opgewekt. In dat proces van toewijding is het nodig dat de beeldhouwer zijn gang kan gaan in je leven. Hij hakt, hij schaaft en veilt. En dan kan het zomaar zijn dat jouw moeilijkheden Gods mogelijkheden zijn. Toewijding is doen wat je gezegd hebt te zullen doen, lang nadat de stemming waarin je het gezegd hebt voorbij is.

0: Again, Christ Our Hope in Life and Death. Daarvoor nieuwe muziek van Irma Die. Ik heb het afgelopen vrijdag bij jou gehoord, Tim.
1: Ja.
0: Het nieuwe lied van Irma Die, Gebed om Koonte, kwam dan bij jou in première brengen.
1: Ja, klopt. Je hebt goed geluisterd, Juri. Heel fijn. Ja. En mooi dat hij hier dan zijn weg mag vinden.
0: Zeker weten. Ik dacht, die wil ik ook een keertje draaien dan. Goed, zometeen de blessings vanaf 9 uur. Heb je nog gasten? Heb je nog andere leuke...
1: Ja, de uitzending zit vol mooie mensen, vol mooie muziek.
0: Ja.
1: En de rijdende rechter die mag vandaag gewoon lekker een dagje thuis blijven. Want wij gooien in Kamperveen geen rottigheid over de schutting. Wij gooien daar blessings bij elkaar over de schutting.
0: Ja.
1: Dus kom maar op met die eerste blessing.
0: Heel goed. De eerste blessing van de dag.
1: Jessica Koersen. Ja, in plaats van de mensen van het kadaster om die erfgrens nog eens uit te meten... kun jij rekenen op bezoek van 10 blessings. De buren in actie. En ja, zit je nou te luisteren. En gun jij jouw buren, gun jij jouw collega's, familie, vrienden... ook een blessing vandaag, kom dan eventjes op de lijn. Stuur een appje naar de studio met je verzoek... met een persoonlijke boodschap die we daarbij mogen doorgeven namens jou. Als het kan, dan komen we deze uitzending nog voor je in actie.
0: Heel goed, dat was je uitspraak?
1: Ja, daar zal je mee moeten doen, het is bindend.
2: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger... uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
4: A1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
4: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
12: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 9 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zware Russische luchtaanvallen op verschillende delen van Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen. Bijna 100 mensen raakten gewond. Onder meer de hoofdstad Kiev werd getroffen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Sinds gisteravond zou Oekraïne zijn bestookt met meer dan 70 raketten en 650 drones. In het Noord-Hollandse Weidenes is een restaurant in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand stonden racistische leuzen gekalkt. De brand brak vanochtend vroeg uit en is onder controle, maar de brandweer is nog uren bezig met blussen. Om die reden is de N506 afgesloten. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Het zit er nu 100 dagen en nog maar een vijfde van de Nederlanders is er positief over, tegen een derde bij de start. Voornaamste bezwaar is dat het kabinet nog steeds niet echt iets heeft bereikt. D66-kiezers blijven voorlopig loyaal. En dan nog het weer van Weer Online. Na een droge start volgen al snel buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken, met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Langzaam maar zeker worden de files korter. Het drukste moment van de spits is geweest. Op een aantal wegen staat het nog vast. Bijvoorbeeld op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht. Daar heb je een kwartier oponthoud door een pechgeval. De afrit is dicht. Keren kan bij af- en oprit Alblasserdam. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je bij Rotterdam Feyenoord nog 10 minuten vertraging. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je tussen het Harde en Zwolle-Zuid 20 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle.
1: Bedankt, ANWB. De zender die schakelt weer over op blessingsmodus. Maar eerst ons dagelijks luisteronderzoek. Even heel kort, wie ben je? Waar luister je? En wat houdt jou op dit moment bezig? Je luisterstatus, je kunt hem doorgeven met een appje naar de studio. En het is natuurlijk heel erg leuk als je hem even persoonlijk voor ons inspreekt.
18: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
19: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
18: Hoe dan?
19: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciëns, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
22: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
22: Odido. Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
24: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
25: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
24: Ja, voor maar 6,99.
26: Fans van voordeel.
24: Aldi.
27: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
28: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup, in de benen naar...
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
31: Fans van voordeel.
30: Aldi.
32: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
33: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
14: Blessings.
34: Met Tim Hendricks.
14: Het christelijke radiostation.

0: We zijn vertrokken met King of Kings. Heel Song Worship hier bij Groot Nieuws Radio. En Willem, goedemorgen. Je deelt je laatste status. Je zegt: met de selectiekar rijd ik door mijn aardappelen op zoek naar een zieke aardappel. Ondertussen genieten van de muziek. Groet aan de luisteraars van de gemeente De Bron in Marknesse. Nou, bij deze. We krijgen een goedemorgen van de familie van der Mel. We genieten en luisteren op Tenerife. Zo, nou, goede tijd daar met elkaar, jongens. Lydia die laat weten, ik ga zo dadelijk heerlijk aardbeien plukken. Ook al regent het, echt genieten. Ik wens jullie een gezegende uitzending. Inge zegt, morgen Tim, in de auto op weg naar mijn werk. Helaas gaat de brug hier voor mijn neus open, dus dat is eventjes geduld hebben. Jeanette die staat volgens mij ook in de file.
1: Nou, ik sta rustig in de file. En wil vanuit hier, de file 28, alle vissers weer heel veel succes wensen die weer starten met de bouw van Gods huis. Tim, jij een hele fijne dag en een goede uitzending. We spreken elkaar. Hoi.
0: Ja, leuk dat je erbij bent. En dan de status van Willem Redijk die zegt: met de maaiboot in de polders van Dordrecht aan het varen. En Ad is onderweg in Duitsland naar Duisburg-Laden voor Simpelveld en dan door naar Charloes. Wie ook bent, waar je ook luistert, wat je status ook is, dit zijn ze, de blessings van dinsdag 2 juni in het jaar 2026. En ik zei het eerder al, de rijdende rechter hoeft hier niet aan de pas te komen. Dit is een kwestie blessings. We mogen een blessing bezorgen van buurvrouw Gerry bij Jessica. Gerry van Weijen stuurt ons naar Jessica Koersen. Kamperveen, daar mogen we zijn. Want lieve Jessica, van harte gefeliciteerd met jouw 40ste verjaardag. Wat een mooie leeftijd. God zegen voor jou, ook met het lied dat vandaag voor jou op Groot Nieuws Radio klinkt. Een hele mooie verjaardag, komende zaterdag. En heel veel liefs van je buurvrouw, Gerry. Jessica, dit is Op en Top Vrouw met een zegenlied voor je.

Jessica van harte met een mooi zegenlied voor je hier op Grootnieuws Radio. Deze morgen namens je buurvrouw Gerry. En Jan Bouwman vraagt een plaat aan voor Alberta van de Hengel. Want, zegt Jan, ik wil graag deze blessing doorgeven aan Alberta uit de Goede Herderkerk. Ze heeft haar kuitbeen gebroken, moet geopereerd worden. Bij deze, Alberta, ik wens jou een goed herstel. En deze is voor jou. Wordt bemoedigd door Phil Wickham en What an Awesome God. God.

0: Guide.
1: Goedemorgen. Wil je Prijs Adonai, opwekking 638, als blessing spelen vandaag? We hadden gisteren een mooie avond. Dit is Kees Verwij uit Boskoop. Maya en ik hadden met onze hele Bijbelgroep een prachtige avond met een barbecue, lief en leed delen, een gebed met elkaar uitspreken. En we hebben alweer zin in het nieuwe seizoen na de zomervakantie. God zegen. Hoi hoi.

0: Prijs Adonai, de opwekking bent hier bij Grootnieuws Radio. En Gert-Jan rijdt lekker door de frisse regen. Eens even kijken. Marleen, hoe is het met jou?
1: Ja, goedemorgen. Hier Marleen vanuit Dordrecht. De radio staat weer aan. Ik hoop vandaag mijn verjaardag te vieren. En wens jullie ook allemaal een mooie dag. Groetjes.
0: Ja, gefeliciteerd Marleen. Fijn dat je erbij bent vandaag bij deze Blessings. En we gaan naar Katwijk met het volgende lied speciaal voor Jody aangevraagd. En ja, we gaan dit lied op meerdere plekken bezorgen. Maar je mag weten, Jody, dat die speciaal voor jou is. Een boodschap van Matthijs. Matthijs Hogerdijk zegt, lieve, lieve Jody. Matthijs hier. Ik vraag dit nummer voor jou aan, het lied Waar zou ik zijn zonder jou van Christian Verwoerd. Omdat ik dankbaar ben voor wat jij allemaal voor me doet en wat jij voor mij betekent. Je hebt mij uit een hele moeilijke periode geholpen waarin ik weinig kleur zag. Nu jij eenmaal in mijn leven bent, is er weer kleur en vreugde. En ik wil jou zo bedanken voor alles wat je doet. En ik wil je zeggen dat ik zielsveel van je hou. Waar zou ik zijn zonder jou? Ja, dikke kus van mij, zegt Matthijs. En het lied voor je, Waar zou ik zijn zonder jou, Jody? Deze plaat mogen we ook draaien voor Bart uit Gorkum. Want Karin is zo blij met je, zegt mijn allerliefste Bart. Al ruim 17 jaar samen. Eerst als vrienden en nu sinds 11 jaar mag ik mij jouw vrouw noemen. Wat jij allemaal voor mij doet is met geen pen te beschrijven. Je wist dat er zorg op jouw schouders zou komen vanwege mijn slechte gezondheid. En toch koos je voor mij. Nu vraag ik een keer een blessing voor jou aan. Om je te laten weten dat ik heel erg veel van jou hou. Ik ben intens dankbaar voor alles wat jij voor me doet. En ik hou van je. Liefs, je vrouwtje Karin. En ook voor jou Bart. Deze plaat, de boodschap van morgen.
2: Waar

0: Blessings.
1: Voor een muzikaal geluksmoment aan het begin van je dag. Trakteer jezelf en anderen op je favoriete nummers.
0: Vraag nu een nummer aan.
1: En maak de wereld een beetje mooier met jouw muzikale blessing.
0: Grootnieuwsradio.nl/blessings.
2: Ja, je bent weer lekker bezig met de blessings voor morgen. Dankjewel dat we weer een team mogen zijn zo. En we hebben een missie. We gaan naar Veendam voor Arjan ten Brinke. Arjan, goedemorgen. Ja, het is mooi. Het is wat. 50 jaar, hé. Goeiedag. Ja, Henk, Hilda, Michelle en Thijs hier met een blessing voor je. Zeggen, lieve Arjan, 50 jaar een mijlpaal die niet alleen iets zegt over de tijd die voorbijgevlogen is, maar vooral ook over wie je bent geworden. De tweede helft mag nu beginnen, maar wat ons betreft begint er vooral een nieuwe fase vol diepgang, rust en mooie momenten. Een vriend is iemand die je verleden begrijpt, in je toekomst gelooft en je accepteert zoals je bent. En dat is precies wat wij in onze waardevolle vriendschap herkennen. En daarom speciaal voor jou een van je lievelingsnummers, I Wonder As I Wonder van Simon Korowski. Arjan, van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal op nog vele jaren van vriendschap, muziek en betekenisvolle momenten. Henk, Hilda, Michelle en Thijs. En dit is hem. I Wonder As I Wonder. Hier voor jou, Arjan, op Grootnieuws Radio.

0: Ja, dan veren er toch een paar luisteraars op als dit nummer voorbij komt. En Arjan vooral, Arjan ten Brinke uit Veendam. Van harte met je 50ste verjaardag, man. En je hebt de blessing ontvangen, laat je al weten. Ik krijg hier al een appje binnen met een fotootje met zicht op de tuin. Bedankt voor deze mooie blessing. Ik geniet ervan in de tuin. Leuk, deze is aangekomen. Missie geslaagd. En een hele mooie dag vandaag, Arjan. Ja, we vieren mee, we leven met elkaar mee. Dat is wat vrienden doen. En Judith, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, over vrienden gesproken. De volgende blessing heeft met vriendschap te maken, toch?
1: Zeker, zeker.
0: Nou, vertel, wat mogen we draaien en voor wie?
1: Nou, ik zou heel graag het lied 10.000 redenen voor dankbaarheid aanvragen voor mijn hele lieve vriendin Leonie de Winter. Ja. Want ik ben zo dankbaar dat zij de afgelopen jaren in mijn leven is gekomen. En ze is echt een verrijking voor mij en mijn gezin.
0: Ah, wat...
1: En daarom dit lied voor haar.
0: Ah, wat mooi, wat mooi. Gaaf dat de vriendschap zoveel waard is. Kan je daar ook een concreet voorbeeld bij noemen? Hoe gaat dat dan in het dagelijks leven?
1: Nou, we helpen elkaar waar nodig en... Ja, we hebben het ook gewoon gezellig met elkaar. En we hebben ook mooie gesprekken die ook soms wel echt de diepte ingaan. Dus en ze heeft het ook niet zo makkelijk gehad het afgelopen half jaar. En daarom gun ik haar gewoon echt het allerbeste. En proberen we ook te kijken, die gesprekken hebben we ook, naar de dingen waar we wel ook dankbaar voor mogen zijn. En dat zijn soms hele kleine dingen en dat zijn we met elkaar.
0: Fantastisch. Ik ga de plaat draaien. Laatste woorden, Judith, voor jou. Ja, je mag haar toespreken.
1: Lieve Leonie, ik ben ontzettend blij dat jij mijn vriendin bent. En ik hoop dat we dat nog heel lang blijven.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook voor hem genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

Deze was speciaal voor Marianne Spek uit Ermelo. Want je zegt, goedemorgen, vandaag ben ik 60 jaar geworden... en ik zou het zo leuk vinden om Joy te horen. Het waren geen gemakkelijke jaren, maar het beste moet nog komen. Een gezegende dag voor iedereen. En dat wens ik jou ook toe, Marianne. En een gezegend nieuw jaar, 60. Mooi om dat vandaag, vanochtend hier ook zo met elkaar even te vieren. Ja, vandaag trouwt onze dochter Charlotte met haar grote liefde Michael. En we bidden ze Gods zegen toe op hun leven samen. Dat zeggen Johan en Anneke Akershoek. Wauw, een mooie dag met elkaar, jongens. Speciaal. Maria die schakelt ook in, laat even weten. Ik en oma Maria, en zo mogen we haar wel noemen. En Owen, 3 jaar, luisteren ook weer mee. Net als elke week, lekker aan het rommelen binnen, want het regent. Maar we gaan zo naar de wasstraat met de auto. En dat vond Owen wel een goed idee. Ja, de wasstraat, dat was natuurlijk een heel avontuur, dat herken ik wel. Dan gaan we met Antoinette de Vries en Rianne Dekker op Blessingspad. We gaan een blessing bezorgen, draaien voor Ina van Heiningen. Want Ina, gisteren was je jarig. Gisteren 1 juni. En dus een mooie plaat voor jou op de radio. Traditiegetrouw. Antoinette en Rianne zeggen, lieve Ina, met dit nummer van wie anders dan Martin Brand willen we je graag van harte feliciteren met je verjaardag. Jaren geleden troffen wij elkaar regelmatig bij concerten van Martin Brand, bij de theatertours van Martijn Bewalda of bij activiteiten van Groot Nieuws Radio. Nu is dat iets minder, maar via de muziek op onze verjaardagen en via Groot Nieuws Radio blijven we toch met elkaar verbonden. We wensen je gezondheid, liefde en Gods zegen toe in jouw nieuwe levensjaar. Ina, blessing voor jou. En deze plaat, Martin Brand zingt Heer, laat mij vol zijn. En dat doet hij op verzoek van Antoinette en Rianne.

0: Gerrit zegt bijzonder dit nummer. Met de gevouwen handen. Ja, we mogen elkaar inspireren door al die mooie muziek die we hier met elkaar delen. Het is mooi. Het is in het nieuws niet altijd zo vrolijk. Meestal niet eigenlijk. Maar we mogen hier in dit uur mogen eventjes de schijnwerpers zetten op al die dingen die mooi en goed zijn. En ja, heerlijke inspirerende muziek. Verbindende blessings voor elkaar. Het was weer genieten, mensen. We hebben nog één laatste plaat te draaien, maar eerst eventjes naar Thijs. Want Thijs is er klaar voor. Zometeen Thijs en Jorieke. Even het thema alvast, Thijs. Dat is leuk. Dan weten we al een klein beetje wat er komt.
1: Ja, even speciaal voor onze podcastluisteraar. Dat is leuk. Afgelopen maandag kwam er een aflevering online met Sander Wuister over profetie. Mm-hmm. En vandaag kun je deel 2 horen. Dus mocht je die nou maandag gehoord hebben, je denkt, hey, ik wil daar meer van weten. Ja, dan zit je gebakken. We gaan een beetje voortborduren op dat gesprek. Want hoe ga je profetie nou toepassen in jouw kerk, in jouw gemeente, als het nog niet zo gangbaar is? En er kunnen eigenlijk verschillende redenen voor zijn. Die gaan we allemaal langslopen. En hoe kun je het op een gezonde manier toch invulling aan geven?
0: Dat is zometeen bij Thijs en Jorieke. En laat mij dan hier het lied draaien voor Aardblij Leven uit Benthuizen. Want, lieve pa, laat Janneke weten, je dochter. Lieve pa, vorige week ben je met pensioen gegaan en je keek er naar uit. Al die jaren hard gewerkt en nu is het tijd om tot rust te komen. En het lied dat je nu gaat horen, dat vond ik er mooi bij passen. We weten niet hoe de toekomst zal gaan. Maar God is erbij en gaat met jullie mee, ook in deze nieuwe fase. Heel veel liefs van je dochter, Janneke. En de blessing voor jouw aardblij leven uit Benthuizen. Jokke Buis zingt wat de toekomst brengen mogen. Oh.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers, 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
4: Heijn. Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, 2e artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
12: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
13: Boost yourself.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rusland heeft vannacht zware luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Het ging om 650 drones en meer dan 70 raketten. Vooral de regio rond de hoofdstad Kiev werd bestookt. Er vielen zeker 9 doden en bijna 100 gewonden, onder wie kinderen. In Kiev stortte een flatgebouw deels in. Er is nog veel onduidelijkheid over de steekpartij gisteravond in Heerhugowaard, waarbij 1 dode en 2 gewonden vielen. Zo is nog niet bekend wie de slachtoffers zijn. Ook wordt de aanleiding van het incident in een bedrijfsgebouw nog onderzocht. De politie hoopt daarover later vandaag meer te kunnen zeggen. President Trump heeft de Israëlische premier Netanyahu aan de telefoon knettergek genoemd. Het gesprek ging over de Israëlische luchtaanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump stelt dat Netanyahu zonder zijn hulp al lang in de gevangenis had gezeten. Iedereen haat je nu, zou hij ook nog hebben gezegd. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. De files worden nu heel snel korter, de meeste zijn al opgelost. Het verkeer kan wel last hebben van stevige buien. En wat opvalt is de N220 in het Westland. Die is in beide richtingen dicht tussen Westerlee en Schravenzande door een ongeluk. De A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je bij Zwolle 10 minuten in de file. Komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle. En op de A27 sta je nog 10 minuten vast van Breda naar Utrecht bij Lexmond. Het is ook nog druk in het westen op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. De vertraging is daar nog een kwartier.
7: Zometeen
18: Thijs en Jorieke.
19: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
20: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
21: Kozijnshop.
4: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
21: Kozijnshop.
22: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
23: Wij zijn Lume, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
24: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
25: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
26: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
25: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
27: Goedemorgen!
28: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
29: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
30: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
29: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
30: Wat doe ik aan?
29: Shop nu bij Zalando.
31: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
32: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
33: Thijs en Jorieke, het christelijke radiostation.

0: Chris Tomlin en I Will Follow.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik ben, al zeg ik het zelf, Thijs, best wel levensveranderend bezig op dit moment.
2: Oké, ja. Vertel.
0: Ja, nu ben je benieuwd. Ja, oké. Okay, dus misschien klinkt dat een beetje groot.
2: Je bent weer ergens trots op.
0: Ja. Nee, ik ben helemaal niet trots op zelfs.
2: Oh.
0: Nee, ik heb vorige week een schaduwkant van mezelf gedeeld. Dit vind ik zeker daarbij horen.
2: Moeten we hier een rubriek van maken? Dat je elke week onze eigen zin meeneemt?
0: Ja, in de schaduwkant van mezelf? Ja, nou, daar kunnen we een heel jaar mee vullen. Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Maar ongeveer een jaar geleden vertelde Anne van Olst ons, van de EVG's Hogeschool, dat we allemaal verslaafd zijn aan ons telefoon.
2: Ja.
0: En dat erkennen, hè, dat moet je eerst erkennen. Dat geeft een mogelijkheid om er wat aan te doen. Weet je het nog?
2: Ja, ik weet het nog heel goed.
0: Dat is een jaar geleden. Is dat bij jou veel veranderd sindsdien?
2: Nee.
0: Ja, je bent nog steeds verslaafd?
2: Nog net zo verslaafd, ja.
0: Nou, ik dus ook. Terwijl ik het wel heel inspirerend vond, maar het is gewoon heel hardnekkig. Ja, en ik ben er gewoon heel erg klaar mee, merk ik. Want, ja, want...
2: Nee, ik zit te denken, heb je hem weggedaan?
0: Nee, dat kan niet.
2: Oh, nou.
0: Ja, nou... Nou ja, nee, dat niet.
2: Maar je bent er klaar mee?
0: Ik ben er klaar mee, want ik voel me best wel vaak best wel overprikkeld. Toen dacht ik, ja, dat kan ik wel zeggen. En dan allerlei dingen daar de schuld van geven. Maar ja, als je heel veel op je telefoon zit, of genees heel veel, maar veel. Ja, dat zijn ook allemaal prikkels.
2: Ja.
0: Ja, dus daar heb ik invloed op. Die kan ik natuurlijk gewoon uitbannen eigenlijk. Alleen mijn brein is gewoon zo slim dat het toch altijd weer op een manier zit ik er weer mee. Zit ik weer in dat ding? Zit ik weer een van in een fuik?
2: Maar wat heb je al geprobeerd?
0: Ik ga het even aan je uit. Ik heb 5 dingen aangepast. Dan wel ben ik aan het ontdekken.
2: Ja.
0: Dus misschien heb je dat mee. En als mensen nog meer tips hebben, graag.
2: Ja. En sinds wanneer is dit?
0: Ja, het is een beetje van de afgelopen weken.
2: Okay.
0: Nog niet heel echt. Je hebt toch 3-4 weken. Dus het is allemaal nog een beetje vers. Ik heb een horloge gekocht. Maar die doet het nog niet, maar die heb ik wel gekocht. Ik dacht, ik kijk heel vaak voor de tijd op mijn telefoon. En dan zie je opeens appjes, dingen en dan ben je opeens een half uur verder.
2: Dus je hebt je hebt geen smartwatch gekocht.
0: Nee, dat zou een beetje dom zijn.
2: Dan wordt het alleen maar erg. Nee, even checken. Okay.
0: Nee, gewoon een analoge horloge voor de tijd.
2: En hoezo doet hij het nog niet?
0: Ja, ik had hem gekocht, maar hij doet het niet. Dus ik heb waarschijnlijk weer een of andere...
2: Oh ja. Ergens uit het Verre Oosten gehaald.
0: Nee. Nee, hij is niet van Temu of weet ik van wat.
2: Oké, je hebt een horloge. Ja, hij doet het nog niet.
0: Hij doet nog niet, maar het begin is er. En ik had altijd in een podcast gehoord van een soort hobbyman. Dat je dat in het oog hebt. Dus stel, s'avonds liggen de kids op bed. Ik heb het huis klaar. Dan ben ik eigenlijk helemaal afgedraaid. Dan ga je snel op je telefoon of tv. Dan moet ik dus een mand hebben. Dus daar heb ik ook echt wat dingen voor gekocht. En iedereen die had ik al, die wil ik daarin doen, op die plek.
2: Ja.
0: Een soort kleurboek. Ik ben helemaal niet van het kleur, maar ik dacht, ga toch meedoen met die hype, met die alcoholstiften kleuren.
2: Een paar bolle wol.
0: Nee, dat kan ik echt niet. Ik ben helemaal niet creatief. Puzzelboekjes heb ik gedaan.
2: Ja.
0: Dus ik doe nu over het slapen gaan, maar ik ben weer aan het sudokuën.
2: Oh, kijk.
0: Ik ben echt niet heel goed, daar kom ik achter, maar ik vind het wel heel leuk.
2: Ja.
0: Alleen mag ik van mezelf ook niet slapen voordat ik dan weer een paar extra heb.
2: Een soort nieuwe lat.
0: Maar goed, dat je dus eerst, voordat je dus een scherm pakt, eerst denkt, ga ik nu even wat uit dat hobbymandje pakken. Maar die wil ik nog groter maken, dat hobbymandje.
2: Ja.
0: Ik ben niet echt van de hobby's, dus...
2: Nee, precies.
0: Dat dus. Mijn telefoon, kijk eens even.
2: Oh.
0: Ik doe hem op zwart-wit.
2: Ja, ik vind het nou een foto van je geliefde. Een beetje uit of er...
0: Klopt, of die heen is gegaan. Ja. Maar ik dacht, iemand gaf die tip. Ik heb hem op zwart-wit. Dus dat is helemaal niet... Dat pakt niet.
2: Oh, oké, want kleur trekt ons meer. Dus je hebt een hele kleurrijke hobbymand heb je nu.
0: Maar
2: een zwart-witte telefoon.
0: Oké,
2: jongens.
0: Ik heb mezelf toegestaan dat ik niet altijd bereikbaar hoef te zijn. Ik dacht altijd, ja, maar voor school. Ik moet altijd bereikbaar zijn. Ja, als het heel belangrijk is, dan bellen ze wel. Of van mij ben jij zelfs nog een contactpersoon. Dan bellen ze jou wel.
2: Bellen ze mij?
0: Dat weet je, dat heb ik jou gezegd. Oh. Want ik ben heel vaak met jou.
2: Dus ik moet wel bereikbaar zijn.
0: Je hebt dan mijn man, mijn moeder, ik en jij.
2: Oh wauw, dat wist ik niet meer.
0: Dus stel, ik ben, mijn man is niet bereikbaar, ik ben niet bereikbaar, mijn moeder is niet bereikbaar. Jawel, ik heb het aan jou, met jou over gehad hoor. Ik zeg, ik ben toch heel vaak bij jou als ik werk.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja, nou, dan bellen ze jou, want ik hoef niet altijd bereikbaar te zijn. En appjes via de computer beantwoorden, niet altijd via telefoon.
2: Ja. Maar en wat werkt het beste van deze tips?
0: Nou, dat ga ik ondervinden.
2: Nou, het is nog zo ver.
0: Het is allemaal in de testfase. Testfase. Dus mochten mensen meer ideeën hebben voor dit levensveranderende experiment.
2: Ja.
0: Graag. Voor deze verslaafde.
2: Ga je ons dan af en toe even een updateje geven? Ja. Want ik vind het wel leuk om deze reis een beetje te volgen.
0: Ja, maar en je mag vooral de inspiratie ervan nemen. Want jij bent ook verslaafd.
2: Ja. precies.
0: Ja? Ja. Dus voor alle verslaafden onder ons, en dat is dus eigenlijk iedereen, hoorden we vorig jaar.
2: Maar het mooie is natuurlijk wel, jij hebt nu dus interne motivatie. Die voel ik dus nog niet. Dus ik ga eerst even kijken of het bij jou werkt, wat het uitwerkt. Of je er een leuke persoon van wordt. En als dat zo is, dan ga ik misschien meedoen.
0: Ja, ik hoop meer rust. Ja. Ik hoop meer rust, minder overprikkeld. We gaan het meemaken. Hey, verder vandaag met Sander Wuister praten we verder over profetie in de gemeente. Hoe ga je ermee om als mensen hongerig zijn naar Gods stem, maar anderen juist teleurgesteld, voorzichtig of zelfs allergisch zijn geworden voor profetische woorden? Een paar weken geleden hebben we het hierover gehad en dit is een follow-up.
2: Een follow-up. Het kan zijn dat je net afgelopen maandag de podcast hebt geluisterd. Ja, dan zit je helemaal goed, want dat was het eerste deel. Maar we zijn heel erg benieuwd naar jouw reactie, jouw vragen, jouw ervaringen. Die kun je allemaal kwijt in onze WhatsApp.

0: Ann-Michel en Maaike van Putten en Veilig in mijn armen. Nou, ik vind alle bemoedigingen doen mij al goed. Ja. Kijk, daarom is het ook gewoon goed om te zeggen van... Hallo, ik ben Jurieke, ik ben verslaafd.
1: Ja,
0: ik doe mijn best.
1: Ik zit in een praatgroep.
0: Ik zit in een praatgroep met...
1: Een appgroepje.
0: Ja, en veel zeggen natuurlijk, doe je geluid uit. Nou, ik zou je zeggen, ik heb mijn geluid nog nooit in mijn leven aangehad. Dus ik neem ook nooit meteen op als iemand belt. Dat zie ik dan altijd pas...
1: Nou, en veel gehoorde suggestie is in ieder geval allemaal apps verwijderen. Maar dat heb je denk ik ook al gedaan.
0: Ja, weet je, dat heb ik gedaan. En dan dat zeg ik, mijn brein vindt wel wegen. Dan ga ik opeens via de browser, kom ik er ook. Dan doe ik zelfs uitloggen, alles. En opeens zit ik er toch weer op.
1: Ja,
0: het is... ik ben niet de enige hierin. Hè. Dat wil ik even, het is een grote ding. Maar dus ik verwijder de apps en toch zit ik er opeens via... Alle wegen leiden naar Rome.
1: Maar jij bent natuurlijk ook iemand... jij kunt wel met bepaalde principes goed leven. He, dus bijvoorbeeld iemand die zegt... bij mij is het gewoon na 8 uur 's avonds gaat hij weg... en pas de volgende ochtend pak ik hem weer.
0: Ja.
1: Zou dat voor jou werken?
0: Het zou werken, maar ik ben 's avonds zwak. Oh. Ik ben heel moe 's avonds. En je weet, als je moe bent...
1: Ja, dan moet je slapen.
0: Ja, maar dat kan niet altijd. Klopt. Dan wordt het zwak.
1: Ja.
0: Maar ik dan althans. Maar soms wil ik dus heel gedisciplineerd bezig zijn. Maar ik heb ook wel weer een soort rebel in mij... die daar dan weer zo gereinigd van wordt... om zo heel gedisciplineerd bezig te zijn. Ja, het is heel complex.
1: Ook wel iemand die zegt, ja, bij mij werkt het goed om hem dan ook echt ver weg te leggen. Want je kunt wel denken, ik heb een doosje, maar als dat doosje dan in het zicht staat, dan heb je hem zo gepakt.
0: Ja.
1: Stel dat je hem boven weg gaat leggen, dat je echt denkt, ik moet 2 trappen op voordat ik hem weer te pakken heb. Ik denk dat dat wel een...
0: Dat doe ik ook vaak, dan leg ik hem gewoon ergens random neer.
1: Ja, maar dat doe je met al je spullen. Dat is volgens mij niet een bewuste keuze.
0: Soms vind ik het dan niet, dan doe ik hem inderdaad bewust even echt goed wegleggen. Dat werkt heel goed.
1: Ja.
0: Maar het is gewoon, het trekt gewoon aan je. Ja. En bij mij werkt dus ook wel een motivatie. Omdat ik daar gewoon natuurlijk meer over, daar hoor je natuurlijk veel meer over. Ik denk, ik wil ook eigenlijk niet dat een paar van die techmensen een soort die macht over mij hebben. Dus die motivatie zit ik ook een beetje voer te geven.
1: Ja.
0: Dat werkt bij mij soms ook goed. Dat denk ik, wil ik nou dat zo'n type nu zorgt dat ik hier heel onrustig aan het leven ben? Nee, dat wil ik niet.
1: Nee.
0: Ik wil niet dat hij die invloed op mij heeft.
1: Er is een vijand die probeert jou te pakken en dat wil jij niet. Dat is mooi. Dat is heel goed. Zijn er nog suggesties binnengekomen voor haken, borduren,
0: journalen? Ja, maar dat kan
1: journalen?
0: Ik dus echt niet.
1: Ja, maar dat hoeft toch nog niet te kunnen? Journalen, bijteksten overschrijven.
0: Ja, maar je weet dat ik dat helemaal niet kan.
1: Nee,
0: dat ben ik niet.
1: Je maakt even een gebaar met je handen.
0: Oh ja, nee.
1: De fijne motoriek is afwezig.
0: Nee, die is niet aanwezig.
1: Misschien de Japanse versie.
0: Ik ging weer kleuren. Toen dacht ik, het ziet ook echt niet uit als een kleur.
1: Je bent meer van zo'n rage room, weet je. Als een kamer waar je dan een paar spullen in zet die je helemaal mag slopen.
0: Ja, dat ben ik van.
1: Misschien is dat de hobby die je nodig hebt.
0: Ja, dure
1: dan denk
0: hobby.
1: Je, dit zijn de tech-mensen die mij proberen te pakken te nemen.
0: Ja, nou, dan ga ik.
1: Nou, oké, los.
0: Jij je vaas kapot. En misschien is dat ook. Dat gewoon,
1: Sla je gewoon je scherm kapot.
0: Lijkt me oprecht wel echt heel leuk om een keer te doen. Kijken hoeveel woede er toch eigenlijk in je zit.
1: Ik ga dit eens even uitzoeken.
0: Ik ben bijna jarig.

0: breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Francesco en He's Alive. Goede tips komen nog binnen. Een tap-out. Vind ik ook, dat is ook een soort app. Dan nog rigoureuzer is dat. Ja, we gaan er gewoon mee door, Thijs. En het valt wel bij mij ook wel in de categorie. Mijn jaarthema is natuurlijk voelen. Kijk, je telefoon, dat is natuurlijk echt een coping, heb ik jou daar.
1: Ja.
0: Dus ik dacht ook voor die laatste. De laatste nog half jaar.
1: Zeg, je bent nog,
0: nog voor een half jaar met het jaarthema werkt het denk ik daar ook beter bij. Omdat het gewoon een coping is. Maar ja, dan vind ik waarschijnlijk mezelf kennen wel een andere coping. Maar daar komen we later dan weer op terug.
1: En ik wacht gewoon even tot jij het ideale antwoord hebt gevonden op dit complexe vraagstuk. En dan ga ik daarvan meegenieten.
0: Ja, graag gedaan.
2: Thijs en Jorieke.
3: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Met Sander Wuister spraken we eerder over zijn boek Woorden vol kracht en over de vraag hoe profetie weer een normale plek kan krijgen in ons gelovige leven. Vandaag bouwen we daarop voort, want als profetie bedoeld is om op te bouwen, te bemoedigen en te troosten, hoe kan het dan dat het in veel gemeenten tegelijk spannend, onbekend of zelfs pijnlijk beladen is? We praten over drie soorten kerken, over teleurstelling en honger, over leiderschap en over de vraag hoe je op een volwassen en veilige manier ruimte maakt voor profetie. Sander, welkom weer.
4: Dankjewel.
0: Heel erg fijn dat je vandaag weer bij ons bent. Ja, we geven vandaag dus een vervolg aan het gesprek dat we een paar weken terug hadden over jouw boek Woorden vol kracht. Het gesprek staat inmiddels op onze podcast, maar omdat niet iedereen het gehoord heeft, beginnen we even met een kleine samenvatting. Altijd goed om weer even een opfrisser te hebben. Want jij hebt een missie om profetie weer normaal te maken in de gemeente. Waarom heeft dat zo je hart?
4: Ja, omdat als je naar de Bijbel kijkt, dan staat er 1 Korinthe 14, jaag naar de liefde. Dat mogen we allemaal doen. En streef naar geestelijke gaven, in het bijzonder profetie. Dus van alle gaven die er zijn, zegt Paulus vooral, streef naar profetie. Omdat ik profetisch ben en veel profetische woorden spreek, zie ik de kracht van profetie. En dan denk ik, ja, maar waarom is dit niet normaal? Dus,
0: en wat is normaal?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ik gebruik bewust het woord normaal, want profetie is eigenlijk bovennatuurlijk. En het kan heel bijzonder zijn. Mensen kunnen zich voordoen als hoe, ik heb iets heel bijzonders en ik ben heel speciaal. Nou, daar hou ik niet zo van. Ik heb zoiets, doe maar normaal. Dus dat is één uitleg van normaal. En tegelijkertijd geloof ik dat juist de lokale kerk de plek mag zijn waar profetie normaal mag worden. Dus waarbij mensen niet zeggen hoe spooky, maar waar mensen zeggen, hey, dit is een plek waar je opgebouwd wordt, waar je bemoedigd wordt en waar je van tijd tot tijd woorden van God mag ontvangen. Die je natuurlijk moet toetsen, maar waarin door mensen heen God tot je wil spreken.
0: Tegelijk is profetie voor veel mensen dus helemaal niet normaal, maar juist spannend. En waar komt die spanning vandaan?
4: Nou ja, ik denk als je claimt ik spreek namens God, dan trek je een grote broek aan en heb je het over een grote autoriteit. En ik denk dat een deel van de spanning ook komt van het beeld wat we hebben van profetie uit het Oude Testament, wat vooral veroordelend is of waar heel veel oordeel zit. Dus ja, dat is niet zo leuk. En dus denken mensen van nou, straks ziet God dingen van mij of straks is hij boos op mij. En hoewel profetie ook correctie kan geven, zegt Paulus, de tekst die je net aanhaalde, 1 Korinthe 14, vers 3, het bouwt op, het bemoedigt en het troost.
0: Ja, terwijl als mensen vanuit het Oude Testament kunnen denken, oh, nu gaat God worden al mijn nare kanten exposed.
4: Ja, klopt. En in het Oude Testament, mensen zeggen vaak, hoe kan het nou dat profetie in het Oude Testament zo anders is dan het Nieuwe Testament? Daar hebben we vorige keer ook kort over gehad. En dat komt eigenlijk omdat het een heel ander verbond was. En omdat de Heilige Geest nog niet in de mensen woonde. En dat is eigenlijk het allergrootste verschil.
0: Paulus roept zijn lezers op om te streven naar de gaven van de Geest, maar vooral dus die van de profetie. Waarom ligt hij die er zo uit?
4: Ja, ik stel die vraag heel vaak in trainingen die ik geef. En zelf is mijn antwoord omdat God een God van relatie is. En dus ik zeg het wel zo, dan zeg ik tegen een groep, ik ben een heel serieuze man, hè, dan zeg ik tegen de groep, ja, ik ben al 27 jaar getrouwd met Tineke en we hebben nog nooit een woord gewisseld. En dan kijken ze me aan en denken, maakt hij nou een grapje of is het echt?
0: Ja.
4: Ik zei, dat zou toch raar zijn. En wij zijn de bruid van Christus. En natuurlijk willen bruid en bruidegom met elkaar spreken. En God wil persoonlijk tot je spreken. Dat noem ik altijd Gods stem verstaan. Maar hij wil ook door anderen tot ons spreken. Dus het spreken van God gaat over relatie. Gaat over veel meer dan dat. Maar dat is denk ik de essentie. Hij wil in een relatie met ons zijn. En profetie kan daar een belangrijke plek in hebben.
0: En waarom gebruikt u dan in dat profetie? Waarom niet gewoon puur dat je zelf Gods stem verstaat? Waarom moet dat via een ander?
4: Ja, dat is een goede vraag. Nou, geestelijke gaven zijn eigenlijk gereedschappen die jij krijgt, of die we allemaal krijgen, waarmee we een ander mogen dienen. De Bijbel zegt in 1 Korinther 12 dat de kerk een lichaam is waarin iedereen een functie heeft. Natuurlijk mogen we ook Gods stem verstaan voor onszelf. Maar ik zou ook kunnen vragen, maar waarom is het niet zo dat we niet al het onderwijs uit de Bijbel zelf kunnen halen? En waarom moeten we dat van anderen leren? Nou, ik denk dat het ons helpt in nederigheid als we dingen van en dat het vreugde geeft als we in verbinding, als we alles zelf zouden kunnen, dan zouden we geen lichaam meer zijn, maar gewoon losse organen.
0: Nou, dus dan bedoeld, is het geen gemeenschap.
4: Nee, we zijn bedoeld, en dat is niet alleen profetie, maar dat is met alle gaven zo. Ze zijn bedoeld om elkaar toe te rusten. En dus vind ik het heerlijk, mensen die een gaaf van dienen hebben. Ik vind het heerlijk om af en toe gediend te worden. Dan staan er lekkere broodjes klaar. Of ik vind het heerlijk als mensen goed onderwijs geven. Daar kan ik echt van genieten. En zo mag ik andere mensen weer dienen met mijn gaven. En zo kunnen we elkaar helpen.
0: Wat is voor jou echt de definitie van profetie?
4: Ja, de definitie pak ik meestal de Bijbelse definitie. En dat is die vind je in 2 Petrus 1 vers 21. En ik ben een beta, dus ik zeg altijd dat is 2-1-2-1.
0: Ja.
4: En daar staat dat mensen, dat profetie geen mensenwerk is. Dat niet uit mensen voortkomt. Maar het is het spreken van God door mensen heen via de Heilige Geest. Dus dat is eigenlijk de definitie van profetie. God spreekt. En gebruik daar mensen voor. En de manier hoe God spreekt is door de Heilige Geest.
0: En dat is, zeg je, de nadruk in het Nieuwe Testament ligt daar meer dus op bemoedigen, troosten, opbouwen.
4: Voor de gaven ja. En ik sluit niet uit dat profetische woorden je ook af en toe kunnen corrigeren. Ik vind zelf Romeinen 2 vers 4 heel mooi. Het is Gods goedheid die ons tot inkeer brengt. Dus als we tot inkeer gebracht worden, is het nooit vanwege dat God een boze God is die zegt, jongen. Maar het is een God die vanuit zijn goedheid zegt, hé, maar ik ben echt het allerbeste wat je kan overkomen. Jezus is echt het allerbeste wat je kan overkomen.
0: Ja, dus het is het is liefdevol.
4: Het is absoluut liefdevol. En dat is met alle gaven zo. En daarom vind ik het zo mooi dat 1 Korinther 13 tussen de twee hoofdstukken over gaven instaan. En Paulus noemt dat de hogere weg. Eigenlijk is elke gave niet profetie, maar elke gave nutteloos zonder liefde. En dus mag je elke gave gebruiken met liefde. En daarom zegt Paulus, jaag naar liefde. Dat is het eerste en grote gebod. En streef naar geestelijke gaven, namelijk met die liefde.
0: Het is dus niet veroordelend.
4: Het is absoluut niet veroordelend. En het is heel makkelijk om dat te zien als je Johannes 3 vers 17 leest. Vers 16 kennen we allemaal. Maar in vers 17 staat dat Jezus niet naar de wereld kwam om de wereld te veroordelen. Nou, Jezus is de grootste profeet van het Oude en Nieuwe Testament. Als hij niet kwam om te veroordelen, waarom zouden wij dat wel doen?
0: Je zegt vaak dat nuchterheid rondom profetie belangrijk is. Wat bedoel je met nuchter blijven?
4: Met nuchter blijven bedoel ik een aantal dingen. Pomp jezelf niet te veel op. Dus natuurlijk is het bijzonder als God door je spreekt. Maar je zou kunnen denken, oh, nu ben ik een heel speciaal iemand. Nou, je bent sowieso een heel speciaal iemand. Dus dat is het goede nieuws. En daar heb je je gaven niet voor nodig. En ik probeer altijd te kijken met de ogen van genade. Dus hoe profetisch ik ben of hoe profetisch iemand is pure genade van God. Ik zeg altijd, ik heb mezelf niet zo gemaakt. God heeft het mij gegeven. Dus waarom zou ik me op laten voorstaan? En met nuchter bedoel ik ook, hoewel ik genoeg voorbeelden heb dat de woorden zeer accuraat zijn, toetsen vooral. En word niet gelijk zo opgesweept dat je denkt, oh, Sander of een andere profetische persoon heeft iets gezegd. Dus het is automatisch van God. Blijf erin nuchter en kijk, is het voor mij en is het voor nu?
0: Kan nuchterheid juist helpen om profetie dus minder spannend te maken?
4: Absoluut, absoluut. Hoe minder jij claimt, en nou ga ik namens God spreken. Maar, en hoe meer je de regie eigenlijk teruggeeft aan degene die de profetische woorden ontvangt, hoe eenvoudiger je het maakt. En ik zeg het altijd zo, als profetische woorden echt van de Heilige Geest zijn, dan zal die het hart van de ander ook wel overtuigen. Nu of op een later moment. En dat maakt het dus, ik kan me voorstellen dat je denkt, oh, nu ga ik profiteren als degene die profiteert. En nu moet het wel kloppen. Ik ben er altijd heel relaxed over. Heel vaak klopt het. Misschien klopt het soms niet en het kan allerlei oorzaken hebben. Dan zeg ik altijd, ik ben aan het leren. Ik ben aan het leren om Gods stem beter voor je te verstaan. En dus omdat ik me niet veroordeeld daarin voel, kan ik één, de woorden zonder oordeel brengen. En twee, kan ik ook relaxed zijn mocht een keertje misgaan.
0: Je schreef ergens dat...

0: daar zeg je niks over, zal die iets in jouw hart bewerken. En je moet een kerk leren of een groep leren, hoe ga je om met profetische woorden op een nuchtere manier. Zonder dat je afdoet aan de kracht van profetie. Maar niet elke profetische uiting is niet alles wat onder het mom van profetie gezegd wordt, hoeft direct van de Heilige Geest te komen.
1: Nee, daar gaan we ook zeker dit gesprek nog verder over praten. Jij ziet als je in kerk komt ook eigenlijk een beetje drie groepen hoe er met profetie omgegaan wordt. Daar gaan we over praten na Sela en de wind steekt op.

0: Met Sander Wuister praten we verder over profetie in de gemeente. Hoe ga je ermee om als mensen hongerig zijn naar Gods stem, maar anderen juist teleurgesteld, voorzichtig of zelfs allergisch zijn geworden voor profetische woorden? Sander, jij ziet als je in kerk komt grofweg drie groepen. Kun je die schetsen?
1: Ja. Er is één groep die enthousiast is over profetie en die gebruiken profetie in meerdere of mindere mate. Dat is de makkelijkste groep. Mm-hmm. Er zijn mensen die profetie helemaal niet kennen en nooit mee opgegroeid zijn, geen flauw idee hebben dat dat vandaag de dag kan. Dus dat is de tweede groep. Mm-hmm. En er zijn mensen die profetie maar al te goed kennen en denken bedankt maar bedankt. Ik ben erin teleurgesteld of er is gemanipuleerd. Dit willen we niet meer.
0: We gaan ze even langs. Dus de eerste groep zegt, we kennen profetie, we zien de waarde daarvoor in. Hoe ziet zo'n gemeente eruit?
1: Dat kan op verschillende manieren. In mijn boek leg ik uit dat je profetie in een lokale gemeente in ieder geval op twee manieren vorm kan geven. En dat is door persoonlijke profetische woorden. En dat kan door een profetisch team zijn. Of dat kan gewoon mensen in de kerk die profetisch zijn en af en toe naar de dienst naar mensen toe gaan en profetische indrukken doorgeven. En dat kan voor de richting van de kerk. Dus je kunt ook profetische indruk krijgen voor je kerk. En zeggen, hey joh, ik heb het idee dat we als kerk dit en dit moeten doen. En als dat woorden zijn waarvan mensen laten merken, hey, dit is uitgekomen, dan is dat enorm bemoedigend. Mm-hmm. Of als het woorden zijn waarvan mensen zeggen, hey, maar dit is precies wat ik niet nodig heb, dat is enorm bemoedigend.
0: En is het dit meestal wat je meer in een Pinkster of evangelische context ziet, of zie je dit breder?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel dat inderdaad evangelische gemeenten en Pinkster gemeenten dat je dat daar meer ziet. Maar vergis je niet elke evangelische of Pinkster gemeente heeft dit. Dus ik ken genoeg Pinkster gemeentes of evangelische gemeentes waarin ze het of niet kennen of, en dan kom je bij die andere groep, maar al te goed kennen en denken bedankt maar bedankt.
0: Wanneer is profetie in zo'n gemeente echt een soort gezond ingebed?
1: Ik denk als mensen het niet zat worden. Dat is misschien een heel gek criterium. Ja. Maar eigenlijk profetische woorden. Op een bepaalde manier krijg je daar niet genoeg van. Je hoeft niet echt elke dag of elke week zelfs te hebben. Of zelfs elke maand. Maar als je ziet, hey, maar dit is echt Gods spreken. En het geeft ook een bepaald ontzag voor God. Of je raakt onder de indruk van het spreken van God door mensen heen. Dus niet onder de indruk mm-hmm. van de mensen, maar ik denk dat dat dingen zijn waarvan mensen denken, wauw, dit is heel bijzonder. God komt dichtbij.
0: En dat gebeurt eigenlijk als profetie op een zuivere manier functioneert.
1: Eigenlijk is dat wat je merkt, dat mensen ervaren, God komt dichtbij. Hij is betrokken op onze situatie. Hij wist de dingen al vooruit. En dat is heel bemoedigend.
0: Kun je een voorbeeld geven van wat een eenvoudig profetisch woord in iemands leven kan doen?
1: Ja. Bij profetische woorden weet ik heel vaak dingen over mensen. Dus een tijdje geleden gaf ik een persoonsbeschrijving van iemand. Ik zeg, jij bent zo'n persoon, je bent heel creatief, je hebt 1000 gedachten op een dag, et cetera, et cetera. En deze persoon, ik ontmoette hem een paar maanden later, zei, ik durf nu eindelijk mezelf te zijn. Dus ik ben zo, maar ik dacht, zo mag ik niet zijn. En maar door dit profetisch woord dacht ik, ja, zie je, ik mag gewoon zijn zoals ik ben.
0: Zo ben ik gewoon gemaakt.
1: Zo ben ik gemaakt. En die bevestiging maakt dat hij eindelijk zichzelf kon accepteren zoals hij was. Mm. Nou, dat is gewoon prachtig.
0: Heel mooi. De tweede groep, we kennen het eigenlijk niet, dus we doen er ook niets mee. Hoe vaak kom je die houding tegen?
1: Die kom ik in veel wat meer traditionele kerken tegen. En dat snap ik ook wel. Ik kom zelf oorspronkelijk uit een traditionele kerk. En als je opgroeit met het idee van geestelijke gaven waren de startversterkers van de kerk. En die zijn niet meer voor vandaag, want de Bijbel is af. Dan is er ook totaal geen behoefte om te zoeken naar die gaven. En heb je ook geen flauw idee dat die gaven er zijn.
0: Het vooral onbekendheid of zit er ook voorzichtigheid onder?
1: Nou, tegenwoordig kun je natuurlijk heel veel filmpjes zien van excessen. Dus als je gaat zoeken op geestelijke gaven, een bepaalde geestelijke gaven en kritiek. Nou, dan kom je allerlei filmpjes tegen waarin mensen iets laten zien. Vaak een snapshot, wat volledig uit context is. En dus zeggen mensen, zie je wel, dit is heel gek. Dus dat hoeven we niet. Ik denk ook dat we komen, en dat is al een tijdje geleden, uit een vrij rationele cultuur. Het modernisme. En dat gaven zijn bovennatuurlijk en dat drijft ook een beetje. Wat je ziet is dat er steeds meer mensen in aanraking komen met die gaven of met Gods stem verstaan. En denken, hé, maar dit is toch eigenlijk wel heel mooi.
0: Kunnen mensen in zulke kerken wel degelijk Gods stem verstaan, maar noemen ze het gewoon niet profetie?
1: Ja, ik zeg altijd, jullie doen het al lang.
0: Ja.
1: Ja, want hier in deze gemeente zitten ook mensen die een bijbeltekst lezen en denken, nou, ik moet nu echt denken aan tante Jannie. Ik moet deze tekst naar tante Jannie sturen. En ze sturen die tekst, schrijven netjes op een kaart, sturen naar tante Jannie en tante Jannie krijgt die kaart en denkt, oh, nou, dat is nou zo bijzonder. Vanochtend las ik mijn bijbel, precies die tekst, en nu krijg ik een kaart met die tekst.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja, leuk hè, dat is de Heilige Geest die jou helpt en dat is gewoon een stukje van het profetische. Dat is Gods stem verstaan voor een ander.
0: Ja, zo nuchter is het dus.
1: Zo eenvoudig is het.
2: Zijn dat ook
1: dus
2: de mensen?
1: Het is niet zo ingewikkeld.
2: Ja, maar zijn dat dan ook de mensen waar je denkt, als je dat dus gaat voeden en je gaat daar het onderwijs bij brengen, dan bloeit dat open?
1: Ja. En dat is het mooie. Weet je, ik kom in sommige traditionele kerken waar mensen echt van Jezus houden, heel goed weten wie de Vader is, gezond en stevig zijn. En dan is het eigenlijk heel makkelijk om die Heilige Geest activatie als het ware te doen van die gaven. Mm. Omdat hun karakter al heel stevig is. Dus er zijn mensen die soms in een paar weken tijd merken, wow, ik ben heel profetisch. Er zijn ook genoeg mensen die ik tegenkom, tegen wie ik zeg, je bent niet gek, je bent gewoon profetisch, die heel hard huilen en eindelijk snappen wat er met hun aan de hand is. Dus ook in traditionele kerken zijn mensen die profetisch zijn, maar constant denken, hoe werkt dat? Want dit ken ik, niemand kan mij hierin verder helpen.
0: Dan nog, voordat we er even uit moeten, de derde groep. Hè? We kennen het maar al te goed en bedankt, maar nee, bedankt. Zit daar vaak teleurstelling en pijn achter?
1: Er zit heel vaak teleurstelling en pijn achter. Er is gemanipuleerd met profetische woorden. Er zijn grote dingen beloofd die niet uitkwamen. Of de woorden waren te algemeen. Als je alleen maar algemeen, ja, ik zie voor jou een regenboog, ik zie voor jou, een kolibrie. Ja, weet je, dank je wel. Maar wat, als dit het spreken van God is, dan zie ik daar niet de meerwaarde van in. Dus ja.
0: Je vertelde over een man van rond de 70 die eigenlijk een soort test had voor jou. Van laat maar iets heel specifieks over mij zeggen wat hij niet kan weten. Wat zegt zo'n reactie jou?
1: Nou, dat zei hij niet van tevoren, had hij tegen de Heer gezegd. Ik vond het wel heel mooi, want ik profiteerde over hem, liefdevolle woorden. En plotseling stopte ik en ik zei, ik ben nu even in je hoofd en ik zie allemaal getalletjes. Ik zeg, volgens mij kun je heel goed hoofdrekenen en hou je gewoon van getallen. En daarna ging ik weer verder. Het was even een soort van klein uitstapje. En ik maakte nog wel een link mee wat hij dan met die getallen mocht doen. En hij zei later, ik had inderdaad tegen de Heer gezegd, laat hem iets specifiek zeggen wat hij niet kan weten. Ik ben jarenlang wiskunde en natuurkunde docent geweest. Dus ik heb alles met getallen. Dus ik werd op mijn nummer gezet. Dat vond ik zo'n mooie uitspraak.
0: Wat mooi, ja. En soms kan dat dus helpen om een teleurstelling.
1: En dat gebeurde in dit geval. Hij zei, ik heb weer nieuwe hoop gekregen voor het profetische. Omdat ik het op een heel zuivere manier heb geproefd.
0: We gaan het volgende uur met elkaar verder in gesprek. We hebben het ook over volwassen en onvolwassen gevers en ontvangers. Over veiligheid. Want dat is natuurlijk wel, die laatste groep, die is natuurlijk ook natuurlijk heel erg aanwezig. Omdat er gewoon heel veel ook verkeerd kan gaan. Ook in de gemeente. Dus hoe breng je dus daar veiligheid? Daar gaan we onder andere over in gesprek. Hoe kan je dus ruimte creëren in de kerk voor profetie? Zonder dus de manipulatie. Ik vind het heel mooi, jij zegt, profetie moet vrijheid geven,
1: ja,
0: en orde.
1: Absoluut.
0: En geen angst en chaos. Wat je natuurlijk wel ook in gemeenten ziet gebeuren. Daar gaan we het volgende uur over in gesprek.
2: En misschien herken je wel in een van die drie profielen die Sander schetste over die kerken. En denk je, ja, ik zit in zo'n kerk. Ja, deel dat dan vooral met ons. Welk verlangen ligt eronder? Of wat heb je misschien meegemaakt waardoor er een drempel is gekomen voor de profetie? Je weet ons wel te vinden via grootnieuwsradio.nl/Thijs en Ulrike. Of door een appje te sturen naar de studio.
0: Blijf erbij. Graag tot zo.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voeten naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
16: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
16: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
17: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
18: Sorry, maar het is WK!
19: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Odido. Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
22: Groot Nieuws Radio.
23: Het christelijke radiostation.
22: Het ANP-nieuws van 11 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rijkswaterstaat waarschuwt het verkeer voor gevaarlijke situaties tijdens de avondspits. Door zware buien met hagel en windstoten kunnen in het hele land wateroverlast en lange files ontstaan. De buien trekken van zuidwest naar noordoost en worden steeds zwaarder. Het KNMI heeft voor het hele land code geel uitgeroepen. 65 asielzoekers die vannacht niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden, hebben in een sporthal in Tweede Exloërmond geslapen. Ze zijn vanmorgen teruggebracht. Het Drentse dorp biedt tijdelijk nachtopvang aan, net als eerder onder meer Stadskanaal en Warfum. Na donderdag moet er weer een nieuwe plek worden gevonden. Medewerkers van anonieme hulplijnen hebben veel last van zogeheten fakers, meldt het programma Zembla. Ze houden de lijn bezet met verzonnen verhalen of vallen de hulpverleners lastig met seksgesprekken. Die hebben daar last van. De vervelende telefoontjes zorgen volgens de onderzoekers voor stress en minder plezier in het werk. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar. Met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Grootnieuws Radio Verkeer.
25: ANWB. Veel files staan er niet. Het verkeer moet wel rekening houden met regenbuien.
0: En op de A12, daar staat wel file van Arnhem naar de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens door controles. De vertraging is 10 minuten.
1: Zometeen
2: meer Thijs en Jorieke.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
25: Dit is echt nice.
26: Hola, le pongo dos cervezas.
27: Hola, señor. Sí, twee bier.
25: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
26: Por favor.
27: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
28: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
29: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
30: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
29: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
31: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
32: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
33: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
34: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
35: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
36: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
37: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias-belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
38: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
39: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
40: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor, voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
41: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
42: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation. Groot.

0: Katie, Nicole, in Jesus' name.
1: Thijs en Jorieke.
0: Goedemorgen, welkom terug.
2: Heel leuk dat je erbij bent.
0: Met Sander Wuister spraken we eerder over zijn boek Woorden vol kracht en over de vraag hoe profetie weer een normale plek kan krijgen in ons gelovig leven. Nou, vandaag bouwen we daarop lekker voort, want als profetie bedoeld is om op te bouwen, te bemoedigen en te troosten, hoe kan het dan dat in veel gemeenten tegelijk spannend, onbekend of zelfs pijnlijk beladen is? Nou, we spraken al over de drie een beetje soorten kerken. We hebben het nog over teleurstelling, over honger, over leiderschap en over de vraag hoe je op een volwassen en veilige manier ruimte maakt voor profetie.
2: Kom, mooie reacties binnen. Jan Willem die zegt, ja, ik zit vooral in zo'n traditionele hoek van de kerk en profetie vind ik een spannend iets, maar aan de andere kant wil ik er ook wel meer van weten. Het is nog wel een grijs gebied, dus fijn dat deze uitzending gemaakt wordt. Iemand anders die zegt, ja, wat gaaf deze uitzending, voor mij een enorme bevestiging. Ik stuur mensen vaak een bericht, een lied of een tekst, omdat ik opeens aan ze moet denken terwijl ik dat dan zie. En ze zeggen dan vaak, dit is precies wat ik nodig had. Maar ik had zelf nog nooit de link gelegd dat daar ook een profetische gave onder kan zetten. Dank jullie wel. Wat bijzonder om Gods stem te mogen doorgeven.
0: Ja, Sander, jij zegt profetie moet vrijheid geven en orde.
3: Vrijheid en vertrouwen, zeg ik.
0: Vrijheid en vertrouwen. Ja. Ja, ik las ook in je boek dat het orde, dat het geen chaos teweeg moet brengen.
3: Ja, klopt. Ja, nou, ik zeg vrijheid en vertrouwen omdat ik was ooit in Amerika en toen las ik Efeze 3 vers 12 in de NIV-vertaling. En daar staan de woorden freedom and confidence. Dus dat is altijd... maar het klopt, profetie is uiteindelijk bedoeld om orde te brengen. Omdat ik geloof dat God niet een God is van wanorde, maar van vrede. Dat is grappig, maar profetische woorden kunnen ook heel erg schuren. Dus als je tegen iemand zegt die helemaal niet van spreken houdt, ik zie je spreken, dan schuurt dat natuurlijk aan alle kanten. Mm-hmm. Ja, ik ga echt niet spreken. Maar profetische woorden hoeven niet altijd te gaan over het hier en nu. Soms zijn profetische woorden, en ik noem dat in mijn boek profetische druk. Soms geven woorden druk. Maar druk is nodig om iets in beweging te zetten. Als ik een zware kast wil verplaatsen, zal ik eerst tegenaan moeten drukken voordat die uiteindelijk in beweging gaat. En profetische woorden kunnen die druk geven. Maar zullen uiteindelijk, zuivere profetische woorden, daar moet ik er wel bij zeggen, zullen uiteindelijk iets van ordening brengen. Want dat is gewoon het hart van God.
0: We hadden net over die groepen van de derde groep van bedankt, maar nee, bedankt. Er zit vaak pijn en teleurstelling zit daar achter. Hoe voorkom je dat mensen opnieuw druk gaan ervaren?
3: Ja, dat is een heel goede vraag. Hoe relaxter je bent over profetie en hoe meer je het ziet als een uitnodiging in plaats van een verplichting, hoe makkelijker het voor mensen wordt. Mensen willen zuiverheid proeven. Dat is heel vaak wat ik merk. Mensen willen weten, één, is dit Bijbels? En twee, vertrouw ik de persoon? Want profetie gaat over je hart en is daarmee heel erg kwetsbaar. Dus je gaat niet iedereen zomaar toegang geven tot je hart en daar allemaal dingen laten inspreken. En dat snap ik ook. Dus de Bijbel zegt dat je hart moet bewaken boven alle dingen. En dat betekent niet dat je Jan een alleman zo op je hart hoeft laten inspreken.
0: Dus hoe meer vrijheid, hoe meer uitnodiging.
3: Eigenlijk wel. Eigenlijk hebben die mensen uitnodiging nodig in plaats van uitdaging. Ze zijn in het verleden misschien heel erg uitgedaagd en teleurgesteld. Maar ze hebben die uitnodiging nodig waarin ze voelen, je mag komen. Ik zeg ook altijd tegen mensen, joh, ik profiteer genoeg in mijn leven. Ik hoef niet per se over jou te profiteren. Maar als je het zelf wil, als je het mooi vindt, neem het stapje. En als je het spannend vindt, kom met z'n tweeën naar voren. Het maakt niet uit, weet je wel. Help elkaar.
2: Ik kan me ook voorstellen dat mensen zich misschien schuldig kunnen voelen. Dat ze denken, God wil misschien iets tegen me zeggen, maar ik sta er niet voor open.
3: Ja, die reactie heb ik niet zo heel vaak gehoord. Dat ze zich schuldig voelen. Heel vaak vinden ze het eerder echt spannend. Dan denken ze echt van, ik weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Dat is denk ik meer. Ze weten niet wat er gaat gebeuren. Of ze voelen aan de binnenkant, ja, ik worstel zo met bijvoorbeeld wie God is. En hoe kijkt hij dan naar mij? En heel vaak als je dan tegen mensen zegt hoe Jezus naar ze kijkt en hoeveel genade er is van hem voor jou, dan zie je ook heel vaak dat er tranen komen, omdat dat eigenlijk is wat we allemaal nodig hebben om te horen.
0: Jij traint heel veel gemeenten, hè? Want we gaan het ook dit uur nog hebben. Hoe krijg je dit nou dan in de gemeenten, in al die drie verschillende kerken eigenlijk? Jij komt het liefst door de voordeur de kerk binnen. Wat bedoel je daarmee?
3: Ja, mooi hè. Als ik in kerk kom, wil ik eerst met leiders gepraat hebben voordat ik in de gemeente aan de slag ga. Dus ik ga niet op een clandestine manier achterin een hoekje met een groepje van 20 man een training doen. Als er iemand is uit de gemeente die zegt, hey, ik zou heel graag willen dat je bij ons een training geeft, zeg ik prima, maar breng me eerst met je leiders in contact. En voor een evangelische of pinkste gemeente is dat heel normaal. En ik merk dat dat voor sommige gereformeerde kerken wat minder normaal is. Omdat ze denken, nou ja, goed, als een groepje dit wil in de gemeente, prima. Ik probeer altijd daarin een klein beetje een compromis te vinden. Dus ik vind het, als leiders dan niet per se de noodzaak zien om met mij te praten, zeg ik dan, nou, zorg er in ieder geval voor dat een paar van de raad dan wel meedoen met de training. Zodat je in ieder geval ziet wat er gebeurt in je gemeente. Want het is een geestelijk werk wat je doet. Maar ik vind dat super belangrijk. Niet ik heb de leiding over een gemeente, maar dat hebben lokale leiders. En ik wil ze eigenlijk eren in hun positie.
0: Waarom helpt het ook als leiders zeggen, wij vertrouwen deze persoon, wij hebben hem uitgenodigd, dit wordt door ons gedragen?
3: Dat helpt denk ik voor de mensen die weerstand hebben. Of de mensen die denken, als het goed is, hebben leiders heel goed in de gaten, dit is waar wij als gemeente staan. En misschien is niet elke gemeente, als we over nu praten, in de positie dat ze zeggen, nou, we hebben nu echt profetie nodig. Dus als mensen nog heel erg moeten groeien in wie ze zijn in Christus, is dat misschien een veel betere onderwerp om mee aan de slag te gaan. En dan ga je er later mee aan de slag. Maar het moment dat leiders die echt hard voor de gemeente hebben zeggen, hé, maar dit lijkt ons een goed idee, zal het ook meer vertrouwen geven bij de gemeente. En er is ook nog een heel andere lading en dat is, leiders hebben de sleutels van de gemeente gekregen. Dus als ik met goedkeuring van leiderschap in die gemeente ben, dan is daar ook een geestelijke autoriteit die met mij meebeweegt of die zegt, ga maar.
0: En wat als leiders zeggen, maar hier willen we niet aan beginnen?
3: Dan beginnen we er niet aan. Ja, daar ben ik heel eenvoudig in.
0: Dat moet je gewoon respecteren.
3: Nee, er kunnen allerlei redenen zijn, valide redenen zijn waarom ze, weet je, dat het een Bijbelse opdracht is, betekent niet dat ik elke voordeur hoef in te rammen en zeggen, het moet nu en het moet meteen. Ik snap heel goed als leiders zeggen, joh, weet je, we zitten nog midden in dit en dit helingsproces. Dit is niet op dit moment de goede. Ik snap dat.
0: Maar stel je bent zelf iemand met veel verlangen naar profetie, maar je zit in een kerk waar weinig ruimte is. Hoe geef je die rol dan goed vorm?
3: Ja, dat is heel lastig. Ja. Leiders realiseren zich niet als zij bijvoorbeeld letterlijk zouden zeggen, wij zijn tegen profetie, wat de meest extreme vorm is.
0: Ja.
3: Dat ze echt iets afsluiten in de gemeente. Dat is een autoriteit die God hun heeft gegeven. Dus als zij zeggen, we willen de Heilige Geest ruimte geven, dan draai je de kraan open voor de gemeente. En als ze zeggen, nou, de Heilige Geest vinden we veel te spannend, dat doen we niet, dan sluit ze iets. En daar heb je dus als gemeentelid, of je nou profetisch bent of niet, heb je daar op een bepaalde manier last van. In die zin dat je niet echt de ruimte krijgt om te bewegen. Als je echt heel profetisch bent en je leiders van je gemeente heel hard zeggen, wij willen dit niet, dan heb je twee keuzes. Of je blijft en je zegt, ik ga als een soort van pionier hier aan de slag. Ik ken die mensen. Of je gaat weg en je gaat naar een andere kerk. Dat zijn volgens mij de twee keuzes die je hebt.
0: En je kan misschien als enthousiasteling ook een soort bruggenbouwer zijn.
3: Ja, klopt. Je kunt zeker ik moet lachen, want ik ken ook van die enthousiastelingen waarvan de gemeente denkt, oh, daar heb je haar weer, of daar heb je hem weer, weet je wel?
0: Ja, dan word je ook gewoon lekker geframed.
3: Ja, dus je kunt een bruggenbouwer zijn. Voor mij ben je een bruggenbouwer naar de leiding toe. Dus dan kijk ik even uit mijn eigen perspectief. Als ik even vanuit de perspectief van de enthousiasteling kijk, je kunt een pioniersfunctie hebben en mensen voeden met, hey, moet je deze uitzending van Groot Nieuws Radio eens luisteren, of kijk naar deze podcast, of lees dit boek eens. Dat kan. En je kunt ook best heel praktisch op een huiskring af en toe een godstemverstaan oefening doen, of zelfs profetische oefening doen. En dat is niet heel gek of heel spannend. Als je dat gewoon goed duidelijk neerzet. Je kunt in je omgeving kun je op zich best wel wat doen zonder dat je gelijk zegt van, oh, maar hier moet de kerkraad achter staan of de leiding van de gemeente.
0: Maar hoe voorkom je dan dat je jezelf als een soort profetische voorhoede gaat zien en de rest van de kerk als achterblijver? Zo, nou, ik heb het licht gezien,
3: ja,
0: en jullie nog niet.
3: Ja, klopt. Ja, die uitdaging is er altijd. Ik heb dat gezien bij mensen die er soms jaren over doen om een ontdekking te doen. En dan moeten mensen in een paar weken diezelfde ontdekking doen, los van profetie, maar in een paar weken doen de ontdekking doen die zij net gedaan hebben. Ik snap het enthousiasme. Ten diepste hoop ik dat mensen de gemeente willen dienen. En dat betekent ook dat je naar mensen kijkt door de ogen van genade. En ik probeer altijd naar mensen te kijken door de ogen van mijn eigen proces. Dus mij heeft ook gewoon jaren... Ik vond de Heilige Geest in het begin ook gewoon heel erg spannend. Dus ik snap als mensen de Heilige Geest een beetje spannend vinden. Want ja, wat doet hij nou? En is toch een beetje onberekenbaar of vaag? Of hoe kennen we die nou? Mm-hmm. Maar gun mensen alsjeblieft hun proces. Ga niet...
0: Het enthousiasme kan soms ook wel echt een risico zijn, toch?
3: Dat je
0: er overheen walst.
3: Ja, en gras groeit niet sneller als je daar gaat trekken. Dus... Dus
0: zeg je dan? Hè? Want jij doet van die cursussen natuurlijk. Komt ook niet de hele gemeente komt daar. Dan geef je die trainingen. En dan zijn mensen dus vol vuur. Komen ze er, ja, dan willen ze natuurlijk het liefst natuurlijk. Hadden wij het vorige week ook over als mensen naar opwekken zijn geweest. Die hebben woehoe, het liefst weer gewoon meteen. Daar gaan we met de hele gemeente.
3: Ja.
0: Wat raad jij altijd mensen aan die bij jou een training hebben gedaan?
3: Een van de redenen waarom ik in kerken train met goedkeuring van leiderschap is dat je dus niet dat effect krijgt wat je na een conferentie kan hebben. Wij zijn heel enthousiast en we komen terug in een gemeente die soort van niet dat enthousiasme deelt.
0: Mm-hmm.
3: Je hebt 20, 30 mensen getraind waarvan in ieder geval een deel hier echt enthousiast over is geworden. En ik zeg meestal, vorm een prophetic community. Ga oefenen op elkaar, hou het warm, praat erover. En je kunt ook af en toe mensen uitnodigen. Van, hey joh, we zijn aan het oefenen in profetie. Op die en die avond kun je langskomen. Als je een bemoediging wil, of als je een profetisch woord wil. Het hoeft allemaal niet zo heel erg spannend.
0: Nuchter.
3: Ja. Maar de beste manier om van gaven te proeven is ze in de praktijk te zien. En dan ervan te proeven en te denken, smaakt dit lekker of smaakt het niet lekker?
0: Hmm.
3: En ja. Ik denk, als de Heilige Geest er doorheen werkt, dan gaat het lekker smaken.
0: We praten zo met elkaar door ook over, dat schrijf je in je boek ook over volwassen gevers en ontvangers of onvolwassen gevers en ontvangers. Dan gebeurt daar natuurlijk ook wel veel in de dynamiek en misschien ook wel in waar de pijn kan komen te zitten. Je schrijft over in het boek Woorden vol Kracht. Ik dacht opeens, we kunnen nog exemplaren weggeven.
2: We hebben er twee liggen. Ja. Dit is de tweede uitzending die we erover maken. Dan hebben we het boek toch echt wel uitgespeeld.
0: Ja,
2: laten we het lekker, lekker verspreiden. Reageer even als je denkt, ja, ik wil hier inderdaad meer van weten. Triggert iets. Ik zou meer kennis kunnen gebruiken over dit onderwerp. En dan gaan we zo meteen twee exemplaren verloten.

0: Eline en Alba, met Sander Wuijsen praten we verder over profetie in de gemeente. Hoe ga je ermee om als mensen hongerig zijn naar Gods stem, maar anderen juist teleurgesteld, voorzichtig of zelfs allergisch zijn geworden voor profetische woorden? Ja, Sander, als een gemeente met profetie aan de slag wil, zeg jij dat volwassen gevers belangrijk zijn. Klopt. Waarom en wat versta je onder volwassen?
1: Ja, als ik het heb over volwassen, heb ik het over de mate van karakter. Dus we hebben de Heilige Geest, die geeft je gaaf van de geest, waaronder de gaaf van profetie, maar is ook degene die werkt aan de vrucht van de geest. En je kunt instantaan profetisch worden, of profetisch geboren zijn, maar tegelijkertijd heb je discipelschap, wat je steeds meer gaat laten lijken op Jezus. En nederigheid en liefde en vrede zijn allemaal elementen daarvan die belangrijk zijn in het geven van profetische woorden. En die voorkomen dat je trots of arrogant gaat worden van kijk mij nou met mijn fantastische gaven.
0: En is dat dus een hele mate van karakter, zeg jij?
1: Eigenlijk, dat is hoe ik volwassenheid zie, is een mate van karakter, hoe je op Jezus lijkt. Ja.
0: Het heeft niet te maken met hoe accuraat je bent.
1: Dat kan ook. Dat zou ook nog een andere mate van volwassenheid kunnen zijn. Maar ik bedoel hem hier eigenlijk vooral als karakter. Ja.
0: Moet iemand helemaal zuiver zijn om profetische woorden te kunnen doorgeven?
1: Ja, het is een heel goede vraag. Niemand is helemaal zuiver, behalve God alleen. Dus het korte antwoord is nee.
0: Een halve heilige dan?
1: Gelukkig zegt Paulus in zijn brief aan de heilige van. Hè, dus heilige ben je niet op grond van je daden. Het is wel belangrijk dat je een bepaalde mate hebt van integriteit. Of als er bijvoorbeeld grove zonden in je leven zijn en je gaat profiteren, mm-hmm. dan kan het een enorm conflict geven. Ik kreeg pas de vraag van iemand uit een ander land en die zei, waarom neemt God de gaven niet weg van die mensen die profiteren, maar ondertussen echt een enorme zooi van hun leven hebben gemaakt?
0: Ja.
1: En het antwoord is, God is een God van genade. En het is bij hem niet voor wat hoort wat. Dus hij geeft geestelijke gaven als genade. En in principe neemt hij dat niet weg, want hij is een God van genade. En wij denken, als hij zou zeggen, als je er niet meer goed mee omgaat, neem ik het weg, dan zou niemand een enige geestelijke gave hebben. Want waar moet hij de threshold hebben? Waar is dan een ondergrens? Dus gelukkig doet hij dat niet en is hij een God van genade. Maar dat kan wel een bron van teleurstelling zijn.
0: Ja, want wat is het gevaar als iemand wel een gave heeft, maar weinig volwassenheid?
1: Dan kan je heel makkelijk trots worden. En kan je heel makkelijk denken, haha, ik ben iemand vanwege mijn gave.
0: De ego komt omhoog.
1: Ja, en als je weet wie je bent in Christus, dan weet je, ik ben iemand omdat Jezus van me houdt. Ik ben waardevol omdat Christus voor mij gestorven is en betaald heeft en weer is opgestaan. En dat is eigenlijk de primaire reden waarom ik waardevol ben. En dat ik daarbij geestelijke gaven krijg is fantastisch. En die mag ik ook lekker gebruiken. Daarmee eer ik God zelfs. Maar in iedereen, en het is los van profetie, elke geestelijke gave heeft de neiging, daarin zit de verleiding om te zeggen, ik ben iemand vanwege de gave of de bediening die God mij gegeven heeft.
0: Dat is gewoon omdat ons ego gewoon groot is.
1: Ja, omdat we allemaal uit die prestatiecultuur horen van, ik ben iemand voor wat ik doe, in plaats van, ik ben iemand om wie ik ben. Ja.
0: En daar kun je de gave zeer goed voor gebruiken. Maar als het bovennatuurlijk is, dan kan je een halve god worden eigenlijk.
1: Ja, klopt. En dan denkt iedereen, wat ben jij een fantastisch persoon.
0: En waarschijnlijk ook op een voetstuk zetten, die moet wel heel zuiver op de graad zijn.
1: Ja. En dit is denk ik de grootste uitdaging voor mensen in een gave, mensen met een bediening. Hoe blijf je de gever ontmoeten in plaats van alleen maar met de gave bezig zijn? Dat is de grote uitdaging.
0: En dan de ontvangers. Hoeveel maakt het uit of de ontvangers wel of niet volwassen zijn?
1: Een volwassen ontvanger, zeg ik in mijn boek, geeft de minste problemen. Dat is een beetje negatief uitgelegd. Maar die kunnen het beste profetische woorden toetsen. Dus zelfs als er woorden worden gegeven waarvan je denkt van, hallo, dit kun je zo niet zeggen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, ik zie een geest van fariseerschap in je leven. Tegen iemand die gewoon trouw de Heer dient. Ja, dat is niet zo vaak. Of als dat wel zo is, dan zeg je dat niet zo.
0: Mm-hmm.
1: En dat is niet leuk om te horen. Maar heel vaak, als volwassen ontvanger kun je zelf Gods stem verstaan. En weet je vaak veel beter, ja, maar je hoeft niet van de wap te raken. Ik weet niet of ik dat de vorige keer gezegd heb, maar vroeger bij de bank gingen ze echt geld tellen en deden ze een paar valse briefjes in. En als je op een gegeven moment merkt, zei hé, maar dit zijn de valse briefjes. Dus als je veel met Jezus bezig bent, het echte geld, dan merk je vanzelf als een profetisch woord komt, je denkt van hé, dit voelt anders. Dit is niet hoe God naar mij kijkt. Dus voor volwassen mensen is het makkelijker om onderscheid te maken tussen hey, dit is een zuivere profetie of dit is geen zuivere profetie. Mensen die net tot geloof zijn gekomen en voor het eerst profetische woorden ontvangen, kunnen daar heel erg van onder de indruk zijn. En zeker als die richtinggevend zijn, dat kan ze heel erg helpen als het zuivere woorden zijn. En als het geen zuivere woorden zijn, dan hebben ze hulp nodig van mensen om te onderscheiden hoe ga je hiermee om.
0: En dan voel je al een onvolwassen gever met een onvolwassen ontvanger.
1: Dat is een proces wat begeleiding nodig heeft.
0: Ja, maar ook dus waarschijnlijk vaak veel pijn en ellende heeft veroorzaakt.
1: Dat heeft vaak, niet altijd, maar dat kan echt ook te maken met het karakter.
0: Maar niemand noemt van zichzelf, ja nee, ik ben onvolwassen.
1: Nee, maar als je net tot geloof gekomen bent en erachter komt dat je profetisch bent, dan is het wijs om ook aandacht te besteden aan karaktergroei. En je kunt mentorschap of discipelschap. Je kunt meelopen bij mensen die meer ervaren zijn. Of soms heb je het even nodig om niet in je gaven te bewegen, maar eerst aandacht te besteden aan je eigen persoonlijke geestelijke hygiëne. In de zin van weten wie je bent in Christus. Ja.
0: Veel pijn ontstaat, hè? Dus je noemt het al eens als er manipulatie wordt gebruikt. Wanneer zien we dat gebeuren? Wanneer is het echt iets manipulatief?
1: Manipulatie is op het moment dat jij een keuze geeft tussen twee dingen wat eigenlijk geen keuze is. Bijvoorbeeld, jij moet jeugdleider worden, anders gaat de zegen van God van je leven. Nou, dat is niemand wil de zegen van God van zijn leven. Dus dan zou de conclusie moeten zijn, ja, dan moet ik wel jeugdleider worden. Want het is eigenlijk een... En dat is één voorbeeld hoe mensen kunnen manipuleren. Maar vaak wordt er een onechte keuze en wordt er dus geen vrijheid gegeven. En het is zo belangrijk dat een woord in vrijheid gegeven wordt en in vrijheid ontvangen wordt.
0: Dan kan je ook een soort van je eigen wil wordt dan eigenlijk opgelegd.
1: Er wordt je een wil opgelegd waarbij je eigenlijk het een gevangenis wordt, waarbij je nog maar één kant op kan.
0: Is het ook nog qua taal? God zegt dit, God zegt dat.
1: Dat kan. Mensen die manipulatief zijn kunnen op allerlei manieren. Dus dat kan. Ik ken ook mensen die heel zuiver zijn. Die beginnen met zo spreekt de Heer. Dus dat is niet per se dat ik zeg als iemand daarmee begint, dan valt hij voor mij af. Ik gebruik het zelf niet. Ik vind het een heel... Het helpt mensen niet om profetische woorden te ontvangen.
0: Nee.
1: Dus ik gebruik het zelf meestal niet. Zeker niet als beginzin.
0: Wel minder om te toetsen. Je denkt, ja, maar zo spreekt de Heer.
1: Ja, klopt. Ja, en in sommige culturen is dat gewoon het spreken. Omdat het een beetje lijkt op profetie in het Oude Testament. En dan nemen ze dat over. Maar het maakt het minder makkelijk om de woorden in vrijheid te ontvangen. Want ze denken, ja, de Heer heeft gesproken dat.
0: Is het een dunne grens, dat manipulatieve en het zuiveren?
1: Ik weet niet of het een dunne grens is. Ik ben zelf redelijk gevoelig voor manipulatie. En ik voel vaak haarfijn aan of ik een woord in vrijheid krijg. Of dat mensen me gewoon in een hokje willen duwen. En vaak voel je veroordeling of iets wat daaronder zit in profetische woorden. Misschien voor de onervaren ontvanger kan het... Laat ik het zo zeggen. Als je profetische woorden hebt ontvangen die heel... bemoedigend waren en je gaat naar voren voor een profetisch woord en je krijgt in één keer een heel veroordelend of manipulatief woord, dat kan echt teleurstelling geven. Omdat het gewoon zo ingaat tegen wat je eigenlijk verwachtte te krijgen.
0: En daarom zeg je ook altijd, blijf het toetsen. Jij traint natuurlijk heel veel teams. Daar bouw je eigenlijk een soort een profetisch team eigenlijk op in een gemeente. Je zegt het beste is wel als het onder leiding dus ook staat van oudsten of voorgangers. Hè, dat het dus echt ingebed is eigenlijk in de hele kerk. Wat zijn soort van de basisregels die je echt vanaf dag 1 moet meegeven?
1: Eigenlijk als ik mijn eigen profetisch team bij mijn bediening selecteer, kijk ik altijd naar mensen of ze niet in eerste instantie profetisch zijn. Dat moet natuurlijk ook wel, anders kun je niet in een profetisch team functioneren. Maar kun je veiligheid bieden? En dat klinkt misschien als een heel flauw woord, veiligheid. Maar profetie is kwetsbaar. En mensen moeten zich veilig voelen om hun hart te openen. Mm-hmm. Als ze dat niet gaan doen, dan gaan de profetische woorden lekker niet landen. Dan zeggen ze, ja, ik hoor je, maar ik hoor je niet. Ik stop lekker broccoli in mijn oren.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat mensen voelen, hey, ik mag hier kwetsbaar zijn. Ik word hier niet veroordeeld. Ik ervaar de woorden over het algemeen als opbouwend. Misschien soms ook als aanscherpend. Maar ik proef de liefde erin. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
0: Dus wat zou jouw advies zijn aan een gemeente die zegt... Oké, we horen dit, we verlangen ernaar... maar we willen het zuiver en veilig doen?
1: Ja, sowieso denk ik... de meeste gemeenten zullen er training voor nodig hebben... om het profetische te laten groeien. Ik denk dat het goed is, met een duur woord, om governance in te bouwen. Iemand die zo'n stukje... Kijk, als je een pastoraal team hebt, dan heeft vaak ook iemand die een bedieningsleider is. En die praat ook met de oudsten. Zoiets zou je voor het profetische net zo goed kunnen doen.
2: We gaan naar een aantal vragen die zijn binnengekomen, Sander. Esther die zegt, wat een mooi onderwerp vandaag. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, als je nou een profetie krijgt waar God doorheen spreekt, is het dan ook nog nodig dat je er zelf voor bidt dat het geprofeteerde gebeurt? Of zal het gebeuren omdat God het gesproken heeft?
1: Ja, het is een heel mooie vraag en een heel terechte vraag. Sommige profetieën gebeuren zonder dat je wat doet. Maar de meeste profetieën zijn eigenlijk werkwoorden. Dus als je richtinggevende woorden krijgt, want daar gaat het hier vaak over, dan is dat vaak een uitnodiging. Ik zeg het vaak zo, een profetie is bemoedigend. En in het woord bemoedigen zit het woord moed. En we hebben moed nodig om een beslissing te nemen. Dus op het moment dat jij denkt, ja, ik zou eigenlijk wel meer een leidinggevende rol willen nemen, maar ik vind het nog heel spannend. En iemand zegt tegen je, ik zie je de leiding nemen, of ik heb het God je een gaaf van leiderschap heeft gegeven, dan geeft dat een stukje moed dat je denkt, oh, zie je het toch wel. En dan ga je het doen. Maar dat vergt wel een actie van jou. Sommige woorden waarvan je denkt van nou, geen idee, die kunnen zo gebeuren. Maar God schakelt gelukkig je eigen wil niet uit.
2: Nee. Andere vraag die binnenkomt. Kan je ook met een bepaald thema naar een profetische persoon toe gaan waar je graag antwoord op wil? Of is het meer gewoon kijken wat er komt?
1: Het liefst doe ik altijd het eerste, maar bij mij kun je ook wel met een thema komen, maar ik doe nooit ja-nee vragen. Ik zeg altijd, die zijn profetisch niet interessant, want ik heb 50% kans om het sowieso goed te hebben.
2: Oh ja.
1: Als mensen zeggen, kun je over mijn bedrijf profiteren of over mijn familie? Maar er zijn thema's waar ik vaak al aanvoel welke kant het gaat. Als iemand zegt, kun je over mijn niet-gelovige zoon profiteren?
2: Ja.
1: Ja, dan voel ik gewoon aan alles. Je wil gewoon heel graag horen dat hij Jezus gaat leren kennen. En dat snap ik. Maar ik ga niet jou vertellen wat jij graag wil horen. Dus ik wil graag vrijheid ervaren als ik een thema hoor. En ik wil niet door de ontvanger gemanipuleerd worden.
2: En wat doe je dan als iemand met zo'n vraag komt?
1: Ik ben er altijd heel eerlijk in. Ik zeg van, nou weet je, ik voel aan alles wat je graag wil horen. Dus ik vind het heel lastig om je over te profiteren.
2: Ja.
1: Ik ben er gewoon heel eerlijk in. Dus ik geef zelf ook grenzen aan wat ik zelf fijn vind. En het wil niet een ander zal het misschien wel doen. Maar ik hou van zuiverheid. Ja.
2: Nog een laatste vraag. We hebben natuurlijk veel gehoord over profiteren voor personen. Maar hoe werkt profiteren voor een gemeente of voor een kerk?
1: Ja, eigenlijk op dezelfde manier. Dus voor mij maakt het niet uit. Alleen zul je dan vaak, natuurlijk in plaats van dat je over een persoon praat, praat je over dingen in de gemeente. Heel praktisch doe ik dat zelf altijd naar de leiders toe. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt, joh, ik zie hier een Alpha-cursus ontstaan. En die kerk was inderdaad ook bezig om daarover na te denken. En dat is een mooie aanmoediging. Ik heb het idee dat de muren van deze kerk open gaan. En dat jullie letterlijk soort van de wijk ingaan. Er kunnen allerlei richtinggevende of woorden zijn. Of dit is een tijd waarin jullie mogen herstellen. Want ik heb het idee dat er heel veel pijnlijke dingen zijn gebeurd. Er kunnen allerlei woorden zijn die leiders richting geven. In dit seizoen mogen we dit doen.
0: We hebben weer veel geleerd vandaag. En uiteraard komt dit gesprek ook op onze podcast. Meer informatie kun je vinden op jouw eigen website, sanderwuister.nl. En je hebt nog een website.
1: Woordenvanleven.nl.
0: Woordenvanleven.nl. Daar vind je veel meer informatie over jou en de bediening die je doet. We hebben weer veel geleerd.
2: Nou, absoluut. Ja, dat is mooi om te zien. En ook fijn dat al die dingen ook bewaard blijven op de podcast. Hè? Want we hebben natuurlijk al verwezen naar het eerste gesprek over dit thema. Maar we hebben er nog veel meer. Volgens mij staan er inmiddels al wel 3 of 4 podcasts online. Dus je kunt daar een hele tijd nog mee vooruit.
0: Ja, en ik vind het heel mooi dat er echt heel veel reacties komen met, hè, maar ik stuur heel vaak al een lied of iets naar iemand. Hè? Dus misschien, misschien heb ik dit wel. Ja, dat is natuurlijk heel mooi. En ook wat jij, daar mag ik zeggen, waar jij dus ook helemaal van gaat stralen, ja. Sander. Heel mooi. Dankjewel weer voor dit moment. Dankjewel. Ja.

0: Lord Ego en Wonder Project en You Lead Me.
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt.
0: Frans Korpershoek, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Ik heb geen idee, wat heb jij meegemaakt? Wat wil je met ons delen?
2: Ja, ik heb wel wat meegemaakt wat ik met jullie wil delen. Ik zit hier namelijk een beetje ongemakkelijk met een liesbreuk. Ken je dat?
0: Nou, het klinkt, we zeggen allebei oeh.
3: Ja, nee, oeh. Er komt toch zo'n... Er moet toch iets in je... Er komt iets uit wat naar binnen moet. Sorry voor deze omschrijving.
2: Dat ik met een soort gekookt ei in mijn broekzak zit. Ja. Een beetje dat idee.
3: Nee, wat wij eigenlijk wilden zeggen, we hebben geen idee, Frans. Vertel ons wat het is.
2: Nou, het is gewoon iets wat je kan overkomen. Het is vooral genetisch dat je daarmee te maken hebt. Dus ik ken het ook al. Ik heb het 10 jaar geleden ook al eerder gehad. Dan moet je dus even aan geopereerd worden. Maar wat doet dat nou? Ik mag niet heel veel inspannen. En wat nou ook zo is, ik heb een rugklacht die vaak terugkomt als ik mijn buikspieren niet zo aanspan. Dus wat gebeurt er? Door die liesbreuk heb ik ook meer rugpijn. Ja. En ik zou volgende week de Mud Race lopen voor International Justice Mission. Zo lekker door de modder. Maar die heb ik dus af moeten zeggen.
0: En je bent zo... Je bent helemaal van sporten. Je bent echt een fit boy. Dus dit is echt niet fijn.
2: Ja, ik ga van 3 keer in de week calisthenics ga ik nu naar 0 keer in de week. En dat is dus nu al een maand gaande. En waarschijnlijk als ik volgende week geopereerd ben, dan kan ik weer een maand niet sporten. Dus ik word er wel een beetje chagrijnig van.
0: Ja, precies. Wat doet dat inderdaad met je?

0: Nou, ja, wat het fijne ervan is, ik ben dus niet zo heel goed om mezelf stil te zetten. Maar blijkbaar kiest het leven daar wel eens voor om mij gewoon stil te zetten. Dus ik zit nu echt letterlijk stil te zitten achter een computer, maar wat werk te doen omdat ik dan nog van nut ben. Maar ja, dat is eigenlijk ook wel weer waardevol.
1: Hey Frans, ik begrijp dat jij kunt de mutwees niet lopen. Dat je een vraag wilde stellen aan Jorieke hierover om dit te compenseren.
0: Ja, ik heb dus nog een ticket. Dat lijkt me heerlijk om jou door de mond te zien.
1: Ja, mij ook, ja. Ik wil je graag sponsoren.
2: Oh, nee, ik zou daar zo, daar moet je zo voor trainen eerst.
1: Jawel, joh.
2: Ja, lekker doen.
0: Nee, Jorieke, de mutrace. Ik loop hem normaal met 5 collega's dan. En dat zijn allemaal vrouwen. En dat is allemaal natuurlijk heel erg prima. Maar we maken er echt een feestje van.
1: Ja, joh.
0: Gewoon huppelend naar elk obstakel en dan lachen om de moddervlekken en het kruipen erdoor. En vooral geen race van maken, maar gewoon een mooi teambuilding moment. Weet je, elkaar over
2: hoor je
0: die bal.
2: Thijs?
0: Dat is hartstikke leuk.
1: Gewoon zonder telefoon, gewoon lekker door de modder kruipen.
2: Ja, maar Thijs, ik hoorde, het is vooral een teambuilding dus.
1: Ik heb het al een keer gedaan.
2: Ja, maar toen
1: haakte jij af.
2: Ja, toen was ik zwanger van mijn eerste. Dan kan ik geen mutrace lopen.
1: Ik zie hier een stukje leiding in, hoor. Ja. Ja. Oké, stuur dat ticket maar op, Frans.
2: Waar gaat het over?
3: De moraal van dit verhaal.
0: Nou, niet alles wat je moet loslaten is verlies. Soms maakt loslaten ruimte voor iets wat belangrijker is.

0: Kees Kreinoord en dezelfde Jezus. Hij is er vrijdag ook bij, hè?
1: Gezelligheid. Ja, hij mocht de Ronduit Praiseband samenstellen, zoiets.
0: Ja, toch?
1: Maar ik wist helemaal niet dat hij daarin zat, joh.
0: Ja. Hmm. Ja, anders, jawel.
1: Maar ja, wie ga je dan kiezen? Ik ben benieuwd wie die gekozen heeft.
0: Volgens mij ligt... ik weet niet of de...
1: Ik ben niet gebeld.
0: Nee? Terwijl je wel hebt geshined in de, in de rond het Praiseband. Want wij zijn erbij, hè, jongens, op de Jongerendag.
1: Het grootste worship concert. / reunie van de 50ste, denk ik.
0: En dan gaan we allemaal leuke mensen spreken. En dat ga je dan volgende week allemaal weer terug horen. Dus daar hebben we heel veel zin in. Wie bij de eerste Jongerendag ook al aanwezig kon zijn, dat is natuurlijk onze collega Daan.
2: Makkelijk, hè?
0: Leuk, hè?
2: Samen met Jan van den Bos ben ik begonnen.
0: Ja, precies. Ja. Jij was er al bij.
3: Dilemma van Daan.
2: Ja, zeg. Jorieke, het volgende. Je moet kiezen, hè?
0: Waarom moet ik de hele tijd jouw dilemma's doen?
1: Nou, dat is leuk.
2: Thijs.
1: Ja.
2: Thijs. Met jou is leuk, hè? Nou, zeg het eens, Jorieke. Hallo.
1: Daar zit hij. Kijk hem eens aan. Niet zo onbeleefd.
2: Een beetje een wegtrekkertje.
0: Nou, kijk,
2: ga je even meedoen aan die mutrace, Jorieke? Of zeg je, weet je, ik maak 199 uur radio.
1: Oh!
2: Dan heb je een wereldrecord te pakken.
1: Is dat een wereldrecord?
0: 199 uur radio?
1: Ja, dit uur ging 8. Ook prima.
2: Ja. Ja.
1: Dan, je mag af en toe slapen tussendoor.
2: Dus mutrace of die...
0: Nou, 100% een mutrace. 199 wat zei je?
2: Nee. 8 dagen.
1: Ja, samen, is gezellig.
0: Oh nee, jongen, ik moet nog steeds bijkomen van die 13 uur, jongens. Okay, dat zit nog helemaal in mijn systeem.
2: Nou, we hebben
0: precies. Maar dan is het volgende week, hè?
1: Ja, bij sponsor, hoor. Ja.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
1: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: helemaal los bij Ethos.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 12 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Esma Lala, die nu voor GroenLinks PvdA in de Tweede Kamer zit, geeft haar Kamerlidmaatschap op en wordt wethouder in Amsterdam. Ze krijgt daar de portefeuille onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk. De Amsterdamse fractie is blij met haar komst, omdat Lala al veel heeft gedaan voor kansengelijkheid. Geert Wilders wil een Kamerdebat over het fors gedaalde vertrouwen in het kabinet. Aanleiding is het RTL-onderzoek. Dat laat zien dat nog maar een vijfde van de kiezers positief is over de ploeg van premier Jette, die er nu 100 dagen zit. Of het ook echt tot een debat komt, is de vraag. Wilders zou de hele oppositie achter zich moeten krijgen. De Nederlandse boete voor Volkswagen in het dieselschandaal wordt geschrapt. Dat heeft het college van beroep besloten. Volkswagen kreeg hier een boete van €450.000 voor misleiding met schommeldiesels. Maar in Duitsland moest het concern ook al €1 miljard betalen. En 2 boetes voor hetzelfde vergrijp binnen de EU mag niet. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar, met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Veel files staan er niet, maar er staan wel files door Duitse grenscontroles. Op de A1 vanuit Hengelo, de A7 vanuit Groningen heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grenzen. Op de A12 vanuit Arnhem is de vertraging tussen Zevenaar en de grens 25 minuten.
12: Goedemiddag. Over een paar minuten hoor je hier een lied over de toekomst, die misschien nog lang op zich laat wachten. Maar ja, misschien ook wel niet.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
1: lekker. Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
6: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop.
8: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn Lumen.nl/join.
6: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
11: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
15: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
16: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
16: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
19: De Lunchroom.
20: Met Daan Hartgers.
19: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom
1: met Daan Hartgers.
2: Hartelijk dinsdagmiddag allemaal. Gezellig dat jullie er weer zijn. Sommigen komen hier uit de buurt, zijn hier te voet. Anderen met de fiets. Er staan een paar fat bikes hier. Buurtbusje staat geparkeerd. Zal wel door het weer komen, veel auto's ook. Nou, hoe je hier ook bent, met welk vervoersmiddel dan ook. Ik heb straks slecht nieuws. Nee, dat is niet leuk, maar dan is het er maar uit. En dan ben je in ieder geval straks gewaarschuwd. Nu eerst maar eens verder met goed nieuws en hoopvol nieuws. En wel van Matthew West, Good.

0: Laat niet alleen mijn lied voor u zijn, hè, dus mijn woorden, maar vooral toch ook mijn daden, mijn handel en mijn wandel. Nou, mijn hele leven, dat zongen de mannen van Casting Crowns live song. Het is 11:15.
1: De dagtekst.
0: En daar is het dan tijd voor. Elke dag rond dit tijdstip, de dagtekst van vandaag komt uit Johannes 12, vers 26, waar staat: wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Johannes 12, vers 26, de dagtekst van vandaag.

0: Dat zong Jeremy Camp, daarvoor Sela met Huis van Vrede. Even kijken. Zijn we al klaar, jongens? 5 minuten? 5 minuutjes nog. 5 minuten nog, dan krijg je hem voorgeschoteld. De muzikale lunchkaart.
1: Bent u nog altijd wie u was? Bent u nog dezelfde? Bent u nog mijn houvast?

0: We willen het nog wel eens over vroeger hebben, hè, toen alles beter was en zo. Misschien ook wel in de tijd van de Bijbel. In dit lied van zojuist werd de vraag gesteld of God toen en nu nog steeds dezelfde is. Lef zong dat. Bent u nog altijd wie u was? Nou, ja dus. En aansluitend hoorde je Hope Darst met Mighty Name of Jesus. Het is 1:30. En dus tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten stevige regen- en onweersbuien over het land. Met in het noordoosten kans op veel neerslag, hagel ook en windstoten. Maximaal 17 tot 18 graden vandaag. Morgen dan wisselen zon en bewolking elkaar af. Geregeld buien, lokaal met onweer, dan rond de 20 graden.
1: De lunchkaart.
0: Ligt hier voor me. Is hard aan gewerkt zojuist weer. Elke dag een keuzemenu. Nou, ik laat je gelijk maar even horen. Wat wil je straks helemaal horen hier in onze lunchroom? Is dat A? Of is dat B?
1: Menu A.
0: Hard fought hallelujah. Staak de strijd. En deze.
2: Staak de strijd.

0: En hij kan nu besteld worden.
1: Ja. Daan Hartgers.
0: En dat gebeurt dan ook onmiddellijk. Nou, zeg het maar, lunchroom vrienden en vriendinnen. Wat gaat het worden straks? A of B? En waarom A of B? Zet dat er even bij. Dus A of B, zeg het maar.
2: De lunchroom.
0: Goedemiddag.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App

0: Je hoorde zojuist de Psalm Project. Zo'n 12,5 jaar zijn ze bij elkaar geweest. Hebben die prachtige psalmen opgenomen. En een groot deel van die muzikanten heeft vorig jaar een doorstart gemaakt. En wel met Laudate. Je hoorde zojuist van hen Psalm 25. En aansluitend You Are Good. Het is 12:15 precies. En dan krijg je altijd de uitslag van de muzikale lunchkaart. Massaal is er gestemd. En dit is de uitslag geworden.
1: De lunchkaart.
0: Met A. Door Arend, Klaas, Loes, Dinant, Kees, Christa en Gerrit. Alfred die stemde met name vanwege het nagerecht. Door Brandon Lake. Simone vanwege het hoofdgerecht. Door Martijn Buwalda. Carola is het ermee eens en vele anderen. En Marijn vanwege dit voorgerecht van Rebecca St. James.
2: Darling,

0: was het nagerecht van Brandon Lake. Hoofdgerecht, Martijn Bualda, voorgerecht. Rebecca St. James, dank voor het stemmen allemaal. Gewaardeerd weer. Morgen 12:30, nieuwe kaart.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
3: Kessie, Keno, lekker lang uit liggen. Kessie, want alleen deze week strandwakers en amandoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Odido. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Berlijn is een tram ontspoord en daarbij zijn 20 mensen gewond geraakt, meldt Bild. Bij het nemen van een bocht vloog de tram uit de rails. Een van de rijtuigen werd door een elektriciteitsmast opengereten. Van de gewonden zijn 3 er slecht aan toe. Het tramverkeer in Berlijn is voor een deel ontregeld. De identiteit van de slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Heer Hugo Waard is nog altijd niet bekend, zegt de politie. Bij een bedrijfspand viel een dode en raakten 2 mensen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. De burgemeester noemt het schokkend en heftig wat er is gebeurd en leeft mee met alle betrokkenen. In een drugsonderzoek heeft de politie vorige week 7 mensen opgepakt. Ze worden verdacht van het handelen in drugs en het bezitten van drugs en wapens. Ze zitten nog vast. De politie deed invallen op 9 locaties verspreid over het land en onderschepte afgelopen weekend een drugstransport naar het buitenland. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en vooral in het midden, oosten en noorden kunnen die heftig uitpakken met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. Er staan niet veel files, maar op een paar wegen heb je wel enkele minuten vertraging. Zoals op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen. Door rommel op de weg sta je 5 minuten in de file. 2 rijstroken zijn dicht. De N302 van Kootwijk naar Harderwijk is helemaal dicht bij Garderen, want daar ligt olie op de weg. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je voor de grens een kwartiertijdverlies door controles.
8: Geen idee of je het gisteren hier gehoord hebt. Toen kwam hier een lied voorbij waarin maar liefst 40 keer het woord halleluja voorbij kwam. Nou, straks hier nog vaker.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot.
11: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciëns, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
13: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon.
10: Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
17: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer... Dus ga snel naar ncoi.nl.
23: De Lunchroom.
24: Met Daan Hartgers.
23: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Brooke Lidgetwood. Ik zei het in het vorige uur al even. Sommigen van jullie komen hier uit de buurt, hè? Te voet naar onze lunchroom. Anderen met de fiets, een paar fatbikes, buurtbusje staat er. Heel veel auto's ook weer. Nou, hoe je hier ook bent, met welk vervoersmiddel dan ook, ik heb nieuws voor je en wel over de verkeersboetes. Die zullen vanaf volgend jaar fors verhoogd worden. Even een paar voorbeelden. Fout parkeren, €130. Verleen je volgend jaar geen voorrang. Haal je rechts in of rij je door rood, €330. Bellen achter het stuur, €450. Dan weet je dat alvast. Hogere verkeersboetes maken het verkeer veiliger. Eens of oneens. Dus hogere verkeersboetes maken het verkeer veiliger. Eens of oneens.

0: Jaira hoorde je in onze lunchroom. Daarvoor, er is een verlosser.
1: De plaat die je raakt.
0: Muziek haalt herinneringen naar boven. Soms zijn dat heel veel herinneringen. Misschien soms wel te veel. Hè? Terugdenkend aan moeilijke en verdrietige tijden. Aan momenten waarop het tegen zat. Sompong kent die tijden. En toch, toch is God trouw gebleven. En daardoor kan ik me blijven verblijden. I smile. Dit lied van Kirk Franklin raakt nog steeds jouw hart.

0: Ik draai dit speciaal voor Sompong. Plaat met goede herinneringen. Een goed advies was dit, hè? Goed medicijn bijna wel. Lachen, smilen. I Smile hoorde je van Kirk Franklin. Daar wordt nogal op gereageerd. Onder andere kreeg net nog een appje binnen van Elise. Heerlijk nummer, zeg. Mogen jullie vaker draaien. Nou, bij deze gedraaid. En ik geef het mee aan onze chef-kok Nando, die altijd voor de muziek zorgt hier in onze lunchroom. Eens even kijken, het is 2:30. Tijd voor het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten stevige regen- en onweersbuien over het land. Met in het noordoosten kans op veel neerslag, hagel, windstoten. Het wordt maximaal 17, 18 graden. Morgen dan wisselen zon en bewolking elkaar af. Er vallen geregeld buien morgen met lokaal wat onweer. Temperatuur ligt dan morgen rond de 20 graden.
1: Daan Hartgers.
0: Verkeersboetes zullen vanaf volgend jaar fors verhoogd worden. Heel fors. Hogere verkeersboetes maken het verkeer veiliger. Eens of oneens, laat het ons maar weten.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: En dat zijn we eens met Paul Balazs. Yes, we believe.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Verkeersboetes zullen volgend jaar fors duurder worden. Verhoogd worden. Fout parkeren €130. Verleen je geen voorrang, haal je rechts in. Rijden door rood, €330. Bellen achter het stuur, €450. Dan weet je dat alvast. Hogere verkeersboetes maken het verkeer veiliger. Eens of oneens. Eens zegt Willy, Verdi, Marga. Heeft onlangs nog een print gehad. Oneens onder andere Gladys, Dennis, Nathanael, Hans, Inge, Bram zegt de hogere boetes zijn alleen maar om de kaas, om de staatskas te spekken. Ze hebben weinig met veiligheid te maken. Langs de snelweg is het het prijsschieten bij een laag risico op ongevallen. Ik zie ze zelf nog nooit bij mij in de straat controleren, waar maar 30 km per uur is toegestaan en waar kleine kinderen zomaar de weg op kunnen rennen. Gerlize, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hogere verkeersboetes maken het verkeer veiliger. Eens of oneens?
2: Nee, daar ben ik echt helemaal mee oneens.
0: Zo.
2: Vanwaar, zo.
0: Ja.
2: Nou, ik vind het eigenlijk zo dat voor rijken is dit dan eigenlijk een mogelijkheid om het eigenlijk af te kopen. Zo van, nou ja, ik betaal af en toe de boete wel. Oh. Want ik heb het geld ervoor, dus ik mag gewoon harder rijden. Ja, maar voor armere mensen, waar ik zelf ook een klein beetje onder val, is de straf gewoon dan bijna niet op te brengen.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat ik het wel mag zeggen dat ik heel keurig rijd dan.
0: Oh, dat wilde ik wel vragen.
2: Ja.
0: Want rij je veel, Gerlize?
2: Nee, dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik niet veel rij. Anders krijg ik commentaar van mijn familie.
0: Oh, ja.
2: Meestal rijdt mijn man, maar die rijdt ook wel heel keurig.
0: Ja. Dus weinig boetes bij jullie in huis?
2: Af en toe komt mijn zoon wel eens thuis met een boete. Maar die rijdt dan ook standaard ietsjes te hard.
0: Oh ja.
2: Maar die zegt dan ook weer van, ja, ik kan het wel missen.
0: Ja.
2: Nou, dus vandaar dat ik zeg, rijke mensen hebben de mogelijkheid om het af te betalen, waardoor ze dus wat agressiever kunnen rijden.
0: Ja, hoe gaan we het dan oplossen, Gerlize?
2: Nou, als ik kijk naar Finland en naar Zwitserland, daar doen ze het bijvoorbeeld naar inkomsten.
0: Mm-hmm.
2: Dus dan kijken ze naar procentueel wat mensen verdienen. Dus mensen die miljonair zijn, krijgen dan gewoon standaard een veel hogere boete dan mensen die weinig inkomen hebben.
0: Ja, die ideeën zijn er wel, begreep ik, las ik. Maar dat is er blijkbaar nog niet door. Maar hoe dan ook, ik kreeg ook reacties. Weet je, hou je nou gewoon aan de snelheid? Hè? Of je nu meer of minder te besteden hebt.

0: hoort er zojuist een lied over de Dove, hè, de duif. Met name in de Bijbel bekend als het beeld voor de Heilige Geest. De trooster, genezer, helper, ons gegeven. We hebben er onlangs nog weer aan gedacht tijdens Pinksteren. Maar hopelijk een kracht die je dagelijks mag ervaren. Aansluitend Sela met U bent mijn schuilplaats hier. Het is alweer 2:10. Hans, goedemiddag.
1: Er zat vanochtend een duif voor mijn auto.
0: Oh.
1: Ja, dus ik dacht niet alleen maar Pinkster aan duif, hoor.
0: Nee, daarom zei ik juist ook
1: ja, in de Bijbel. Ik vind dat in de Bijbel. In de Bijbel, dat was de Heilige Geest. Deze duif was duidelijk niet de Heilige Geest, want deze was echt langzaam.
0: Oh.
1: Dus, maar goed, duiven doen dat altijd. Heb jij dat ook? Dat je er bijna overheen rijdt omdat ze gewoon niet aan de kant gaan?
0: Ja, en dat je dan denkt, moet ik nu gas geven of niet?
1: Ja, en meestal doe ik dat dan toch
0: wel,
1: niet.
0: Wel, toch wel. Niet?
1: Nee, meestal wacht ik even.
0: Oh, toch.
1: Tot ze toch weg zijn. Oké, hey, goedemiddag, Daan.
0: Zeg, Hans. Backstage straks na tweeën.
1: Zeker. Wij gaan. Een gast, Ralf Vermaelen, komt langs. Ja. Want 25 jaar na de vorige hit heeft hij nu met hetzelfde lied weer een hit in de Verenigde Staten. Testify to Love is opnieuw opgenomen door een van de jongens die vroeger in Avalon zat. Dat is nu een knaller van een hit aan het worden. Dus Ralf wordt daar natuurlijk ook leuk blij van. Dus hij komt vanmiddag langs om daar wat meer over te vertellen.
0: Ja, goud van oud dus eigenlijk.
1: Een soort van, maar toch ook. Ja, het leuke is. Nou, dat mag hij zelf vertellen.
0: Ja, dat doen we straks. Zeg, je had gisteren een koor bij jou te gast, hè?
1: Ja, een gedeelte ervan.
0: Hier, heb ik ze weer.
1: Gezellig.
0: Dat is mooi, hè?
1: Ja, je kunt kaart winnen voor dit concert.
0: Oh, ja.
1: 19 juni aanstaande. GrootNieuwsRadio.nl/backstage.
0: Is heel makkelijk. Mooie middag.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
6: A1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het hoge beroep in het liquidatieproces Marengo eist justitie tegen 4 verdachten levenslang. De zaak draait onder meer om 6 moorden in de onderwereld. Er staan 14 verdachten terecht. De strafeis tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt later. Zijn zaak is vertraagd omdat hij al een tijd zonder advocaat zit. Het dodental door de jongste Russische aanvallen op Oekraïne is verdubbeld naar 18. Het aantal gewonden staat nu op 100. Vannacht werden meerdere steden, waaronder Kiev, bestookt met zeker 70 raketten en 650 drones. Het was een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog 4 jaar geleden begon. Bij uit de hand gelopen AZC-protesten gisteravond zijn 3 mensen aangehouden. In de Twentse Vriezenveen ging het om 2 arrestaties, in Wijk bij Duurstede in Utrecht om 1. In allebei de plaatsen gooiden de demonstranten met stenen en vuurwerk naar de politie. Die sluit meer aanhoudingen niet uit. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en vooral in het midden, oosten en noorden kunnen die heftig uitpakken met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB. Er staan een paar korte files door Duitse grenscontroles. Op de A1 vanuit Hengelo is de vertraging 5 minuten voor de grens. De A12 vanuit Arnhem heb je tussen de afrit Beek en de Duitse grens ruim 5 minuten tijdverlies. En er staat file op de N318 van Varsseveld naar Winterswijk. Bij Winterswijk doe je er 20 minuten langer over.
21: Het leek een verhaal uit de vorige eeuw. Een hele grote hit met Testify to Love, maar het is gewoon weer actueel. Hij staat weer heel hoog in hitlijsten. Vandaag ga ik erover in gesprek met Ralf van Manen, een van de schrijvers van het lied. Maar eerst de muziek van Michael W. Smit.
22: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
23: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
24: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
25: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
24: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
25: Wat doe ik aan?
24: Shop nu bij Zalando.
23: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
26: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
27: Vakantie op de Veluwe in een gloednieuwe vakantievilla? Dat kan bij Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
28: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
29: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
30: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
31: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
32: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
33: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
34: Attentie, attentie, alle dames opgelet!
35: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
36: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Backstage
3: met Hans van Vuren.
2: Het christelijke radiostation.

0: Het lijkt wel een opwekkingslied. En de vertaling is dat natuurlijk ook. Dit was Michael W. Smith, You Are Holy.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag op deze dinsdagmiddag. We gaan straks luisteren naar een nieuwe versie van Testify to Love. Hij wordt gezongen door Michael Passons, Ty Herndon en ook Melissa Green doet erin mee. En Michael en Melissa zijn allebei voormalige zangers en zangeres van Avalon. En die hebben daar natuurlijk ooit een wereldhit mee gehad. Ja, en nu staan ze met deze versie ook weer in de hitlijsten. Hoe dat zit en welk verhaal daarbij hoort, dat horen we straks van Ralf Vermanen, een van de schrijvers van het lied. Nu gaan we luisteren naar Voldoende voor Vandaag, de uitvoering van Sharers Music samen met Sharon Kips en Gilbertera.

0: voldoende voor vandaag. Sharon Kipps, Gilbert Tira en vooral ook het koor van Sharers Music.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Twee weken geleden verscheen nieuwe muziek van zangeres Raiska. En zij is weer in het Engels gegaan, heeft een tijdje ook Nederlands gedaan. En ja, het komt zoals het komt. En nu kwam het in het Engels. None Like You.

0: Vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien.
2: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
3: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
4: Waar je inspiratie krijgt.
5: En een lach op je gezicht.
4: Nee, nee. Daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Pijn zien. Jezus, worden Reni en Elisa. Afgelopen zaterdag was ik nog te gast bij hun jubileumtour. Die tour die je viert als ze 25 jaar duur onderweg zijn. Ik ben even heel hard aan het nadenken. Ik heb dit lied ergens gehoord, maar of dat daar was of op de radio, ik weet niet meer. Maar ze hebben heel veel liedjes gezongen. Wordt leuk toegelicht met ook de verhalen die erbij hoorden. En ik sprak veel enthousiaste mensen die dat toch wel heel erg leuk vonden om die verhalen bij de liederen te horen. Dus ga jezelf er even over informeren, want er zit nog een heel aantal jubileumconcerten aan te komen.
1: Backstage Classic.
0: Ja, en dan nu even naar muziek van over de grote plas uit de Verenigde Staten. Muziek van Margaret Beggar, This I Know.
1: Backstage Classic.

This I Know, dat was Margaret Becker. Ik wil even met je in gedachten terug naar de uitzending van gisteren. Want gisteren had ik drie mensen van Gospel Boulevard te gast. Vol enthousiasme vertelden zij over het jubileumconcert. Want Gospel Boulevard is 25 jaar onderweg. En dat wordt gevierd met een groot jubileumconcert in de Basiliek in Veenendaal op 19 juni aanstaande. En we mogen deze week daar een aantal kaarten voor cadeau doen aan iemand die ze graag wil winnen. Ben jij zo iemand? Denk je Gospel Boulevard? 19 juni, ik kan wel, Veenendaal, ik kom eraan. Laat even van je horen. Via onze website, grootnieuwsradio.nl/backstage of even via app. En wie weet ben je straks de gelukkige eigenaar van twee toegangskaartjes. Dit is Mozik Worship.

0: So Will I, we hoorden Hillsong United en daarvoor Wees Verhoogd van Mosaic Worship.
1: De dagtekst.
0: We beginnen even met de dagtekst, die vinden we in Johannes 12. We lezen vers 26. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Johannes 12, vers 26. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Dat is de dagtekst van vandaag. En we zouden ongeveer nu in gesprek zijn met Ralf van Manen, maar die is waarschijnlijk iets opgehouden. Dus we verschuiven een klein beetje in de uitzending en komen nu bij een Voorstel Vrijdag snippet. Nou, niet een snippet, gewoon een nieuw uit Nederland lied. Zo moet ik hem even goed noemen. Het gaat om een nieuw lied dat 2 weken geleden verscheen, maar door de Pinksterconferentie hebben we daar niet helemaal tijd voor gehad. Het is de nieuwe single van Peter en Marie-Sophie. Ik weet, u leeft. Zo heet het lied. En ze schreef me daarover het volgende. Ik weet, u leeft gaat over een blijvende nieuwsgierigheid naar wie God is. Peter wilde graag een lied maken dat omschrijft hoe we hier op aarde nooit alles van Gods liefde kunnen weten, omdat hij zoveel groter is dan wij hier op aarde kunnen bevatten. Pas in de hemel zullen we ervaren hoe groot hij is. En soms weet je dat je in hem gelooft, maar voel je hem niet direct, of merk je pas achteraf hoe hij gewerkt heeft. We bezingen het ook in de bridge. En ik houd me vast aan wat ik weet als de twijfel de waarheid overschreeuwt. Ja, dan denk ik terug aan waar u mij gedragen heeft en kan ik niet anders zeggen, ik weet, u leeft. Nieuwe muziek van Peter en Marie-Sophie.
2: Nieuw uit Nederland.

Faithfully van Toby Mac en daarvoor Ik weet u leeft van Peter en Marie Sophie. In het volgende uur gaan wij kennis maken met een nieuwe versie van Testify to Love. En ik zei het al, we hebben een afspraak met Ralf van Manen en die afspraak die is iets verzet. Die doen we straks en dan krijgen we een toelichting op deze nieuwe versie. Want wat is daar aan de hand en wat gaat Ralf zelf met deze arrangement doen? Want daar zit iets bijzonders aan, maar dat mag hij zelf vertellen. Dit is nieuwe muziek van de Opwekking Band, Jezus, uw naam, lied 914.

0: veilige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
7: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Levensveranderende operaties en trainingen. Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker.
13: Je voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Egbert Strikt.
15: 10 tenders, alsjeblieft.
16: Ja, dat is dan €8.
15: Hè? 8? Oké. Okay.
17: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
18: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
19: Klopt, minstens 2 dagen per week.
18: En jij?
19: Ik meestal maar 1 keer per maand.
18: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
19: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
18: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
20: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
21: Grootnieuws Radio.
22: Het christelijke radiostation.
21: Het ANP-nieuws van 3 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn 2 mensen opgepakt voor de steekpartij gisteravond in Heer Hugo Waard. Daar vielen een dode en 2 gewonden. De verdachten komen uit Zaandam en Velsen. Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij. Zo weet de politie nog niet wie de persoon is die is doodgestoken. Oud-directeur Donald Pols van Milieudefensie geeft toe dat hij eerder iets had moeten doen met zijn extreemrechtse verleden. NRC onthulde het en daarom heeft Tata Steelm ontslagen op zijn eerste werkdag. Pols zegt dat het allemaal erg lang geleden is, voordat hij bekend werd, en dat hij niet wist aan wie hij uitleg had moeten geven. Oppositieleider Klaver wil dat het kabinet het regeerakkoord openbreekt. De bezuinigingen hebben geen draagvlak en dat zorgt ervoor dat het vertrouwen is gekelderd, zegt Klaver tegen RTL. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in het kabinet Jetten. Bij de start was dat toch 1 op de 3. En dan nu het weer van Weer Online. De buien die overtrekken kunnen vooral in het midden, oosten en noorden heftig uitpakken met veel regen, onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond trekken de buien naar het noordoosten weg. Morgen is het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Grootnieuws Radio Verkeer.
0: ANWB.
1: Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A7 Groningen richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 5 minuten vertraging. En de N211 Hoek van Holland richting Den Haag Zuid. Bij de werkzaamheden bij Wateringseveld staat 3 kilometer file op precies te zijn met 20 minuten vertraging.
2: Nog een paar minuten geduld, dan hoor je de nieuwe versie van Testify to Love. Eerst gaan we luisteren naar Halleluja voor de Eeuwige van Sela.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
24: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
25: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
24: Ja, voor maar 6,99.
26: Fans van voordeel.
27: Aldi. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
24: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
26: Fans van voordeel.
24: Aldi.
28: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
29: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
30: Boost yourself.
31: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
32: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
33: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
34: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling... en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
21: Backstage.
22: Met Hans van Vuren.
21: Het christelijke radiostation.

0: Halleluja voor de eeuwige, we hoorden Sela.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my naam is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Een hele goedemiddag. Ja, we gaan luisteren naar een nieuwe versie van het lied Testify to Love. Al vanaf dag 1 dat Groot Nieuws Radio startte is het lied van de partij. Dus je zou denken, nou, dat is dus een klassieker. Maar het heeft een nieuw jasje en een nieuw leven gekregen. En Testify to Love, die associëren wij natuurlijk vooral met Ralf van Manen. Ralf, hele goedemiddag.
7: Goedemiddag, Hans.
0: Je hebt een drukke week, hè?
7: Ja, het is even lekker met de voorbereiding bezig voor aanstaande vrijdag natuurlijk. Het reunieconcert van de EO Jongerendag, 50 jaar.
0: Ja.
7: Dus ja, maar hele leuke dingen.
0: Hele leuke dingen. En dan, om toch even dit nieuws erbij te pakken. In de Verenigde Staten hebben ze Testify to Love weer helemaal herontdekt. Wanneer kreeg jij daar lucht van?
7: Ja, eigenlijk via Instagram. En toen ik dat gezien had, toen kreeg ik van Paul Field en van heel veel mensen uit het land die het toch gezien hadden, kreeg ik daar de melding van. Mm. En nou, toen heb ik even contact opgenomen met Michael. Ik ben even zijn achternaam kwijt. Maar,
0: Michael Passons.
7: Ja, het ex-lid van Avalon, die dacht na 30 jaar van laten we dat nog eens opnieuw opnemen. En ja, hij is uit de band, hè? Uit de band Avalon, al heel lang. En ja, dan gebeurt dit. Dat is best bizar eigenlijk, na 30 jaar.
0: Heeft hij uitgelegd waarom hij juist dit lied gekozen heeft voor een remake?
7: Nou, ik denk dat hij... hij heeft dat niet zozeer aan mij uitgelegd, hoor. Maar ik heb hem wel verteld hoe het allemaal tot stand is gekomen, het lied. Want toen ik destijds in... Met de Dove Award-uitreiking in Amerika was, toen werd ik geïnterviewd. Mm-hmm. Toen vroegen ze naar de inspiratie van het liedje.
0: Ja.
7: En ik ben natuurlijk Nederlander, dus ik vertel gewoon precies hoe dat is ontstaan. Dus ik zei, nou ja, ik reed in mijn auto en ik hoorde het liedje Rosanna van Toto. En dat was eigenlijk mijn inspiratie om met de groove van dat liedje eens meteen naar huis te rijden en daar wat op te schrijven. Maar goed, dat is toen niet uitgezonden, want waarschijnlijk paste dat niet helemaal in het format van de christelijke radio van Amerika.
0: Ja, ja, ik knip dit er straks ook uit, hoor. Toto hebben we het natuurlijk niet over.
7: jij knipt er nooit wat uit, volgens mij.
0: Nee hoor, dit laten we gewoon zitten. Nee, want het is toch mooi. En iedereen kent Roxanne van Toto. Dus we snappen wel een beetje wat je daarmee bedoelt.
7: Ja, Rosanna, hè? Want Roxanne is van de politie.
0: Ja, dat is weer een andere, sorry. Ja. Soms zitten mijn klinkers niet helemaal op de goede plek.
7: Dat gebeurt je niet vaak, volgens mij.
0: Nee, dus wat dat betreft. Maar goed, dat heb je aan Michael uitgelegd. Hij heeft daar vorige week dat zelf ook nog eens een keer op de Insta gedeeld. Ondertussen zeg je het al, via social media komt er veel naar buiten. En op de een of andere manier lijkt het wel alsof Testify to Love de social media wel een beetje domineert. Wat kunnen wil je daarover zeggen?
7: Nou, wat ik erover wil zeggen, en maakt niet zo uit, maar wat ik erover zie, is dat het heel erg landt nu bij de queer community. Mm-hmm. Omdat, Michael, is, moet ik even een beetje achtergrondinformatie. Hij is uit de band gezet omdat hij gay was.
0: Ja.
7: Toen hebben we heel lang, ik wist dat helemaal niet, hoor, want mensen komen en gaan dus vaker met bandjes. Maar dat komt nu ook helemaal naar buiten. En ik denk, het feit dat hij dit liedje opnam met die boodschap erbij, dat heel erg omarmd wordt door heel veel mensen die ook een dergelijke ervaring hebben gehad binnen een kerk bijvoorbeeld. Of andere groeperingen waar ze bij horen, waardoor ze zich buitengesloten voelen. En dat wordt nu heel erg omarmd op de een of andere manier.
0: Ja.
7: Maar dat dreigt, dat loopt wel heel erg uit de hand. Ik denk dat dat ook wel een olievlek wordt. Als dat in Amerika zo is, dan zal dat ook wel weer overzees gaan gebeuren.
0: Ja.
7: Dat is een hele grote club.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Ja, zonder dat we daar nou hele discussies over hoeven hebben. Inderdaad, je geeft al aan Michael Passons. Is homoseksueel uit Avalon gezet. En komt nu met dat verhaal naar buiten. En denkt, ik maak een eigen versie van Testify to Love. Die bij me past. En allerlei mensen vinden daar wat van. De een zegt, dat had je niet moeten doen. Je bevlekt Testify to Love. Anderen zeggen, dat lied ging sowieso al te weinig over God. Allerlei meningen buitelen over elkaar heen. Voel jij daar pijn van? Dat mensen opeens een mening hebben over dat wat jij zelf 25 jaar geleden maakte?
7: Oh nee, niet echt. Want als ik kijk naar wat voor een reis één zo'n liedje kan maken, dat is natuurlijk sowieso al bizar. En ja, mensen hebben altijd wel een mening. Dus als je daarmee moet, als je daar afhankelijk van wordt, dan is het niet zo goed voor niemand, denk ik.
0: Nee.
7: Dat raakt mij niet in die zin. Even kijken, dan moet ik even terug naar jouw vraag. Oh ja, voel jij daar pijn van? Nee, daar voel ik geen pijn van.
0: Nee. Maar andere aspecten wel?
7: Nee, niet echt. Omdat ik denk van, een lied reist, gaat zijn eigen weg. En ik denk dat het nog steeds goed kan zijn voor iemand die ernaar luistert.
0: Ja.
7: Weet je wel? Dus die feit is, de intentie waarmee wij het lied schreven destijds, dat was sowieso in de eerste instantie dus al inspiratiebron was Total, wat ik zei. Hmm. Alleen omdat ik toen het tekst wel van Paul vond. Want die tekst die was al min of meer af. Alleen die paste nog niet helemaal op mijn muziek. Dus er is nog wat aan gesleuteld. Maar de inhoud, die boodschap, die blijft onveranderd voor mij.
0: Ja. Nou, dat is dan het lied. En je zegt het ook, het hele verhaal en de controverse die zich nu ontwikkelt gaat misschien wel wereldwijd. Mogelijk is dit ook een mooie aanleiding om over homoseksualiteit in de kerk dat gesprek goed te voeren. Maar goed, dat kijken we wel even aan hoe dat gaat. Wat vind je ondertussen van zijn versie? Want die is echt ook wel weer wat anders.
7: Ja, die is wat rechter. Maar ik vind hem dermate goed dat wij die vrijdag in die versie ook. Kijk, de structuur is precies hetzelfde. Hè? Dus daar is niks aan veranderd. Alleen een arrangement kunt natuurlijk heel veel kanten mee op.
0: Ja.
7: En daar waar bij ons vaak een shuffle was, is het nu gewoon een rechte versie. En die gaan we dus spelen vrijdag.
0: Ja, met de Rond de Prees Band?
7: Ja, de Rond de Prees Band die speelt, zeg maar, dat is niet volledig mijn band, maar heel veel, een stuk of 3-4 leden daarvan zitten ook in mijn band. Oh, okay.
0: En die versie gaan jullie doen, maar er zit in zijn versie natuurlijk ook wel iets meer koor dan in de vorige, dat ik me in de vorige herinner. Ga je ook extra zangers inzetten hierbij?
7: Nee, we hebben geen. Ik heb alleen Kees en Suus daarbij. Dus daar verandert weinig aan.
0: Nee.
7: Dus het is niet. Er komen geen engelenkoren bij, zeg maar.
0: Nee. Nou, wat dat betreft wel. Wel boeiend. Even de rest van de maand bekijken. Want de EUO Jongerendag Reunieconcert is vrijdag aanstaande. Als ik me goed herinner, heb je nog een soloconcert later deze maand?
7: Nee, de 12 juni. Nee, dat is dus. Wij hebben. Ik dacht op een gegeven ogenblik naar het concert toe. Het is niet zo handig dat dat een week na die jongerendag is.
0: Oh, oké. Okay.
7: Dus dat heb ik maar even geparkeerd. Dat gaat dan volgend jaar ergens plaatsvinden.
0: Hmm.
7: En ik heb in het najaar ook nog 4 concerten. En dat begon ook al te lopen. Dus de dingen gingen een beetje te veel door elkaar.
0: Ja.
7: Dus toen dacht ik, nou, dan gaan we daar maar even mee wachten.
0: Oké, okay, dus de focus ligt nu echt even lekker op vrijdag.
7: Ja, en ik hoop dat het koor waar jij het over had, dat het stadion is. Dat zou natuurlijk prachtig zijn.
0: Dat zou wel heel passend zijn. Ja. Nou, we gaan het ontdekken. Ik wens je voor vrijdag in ieder geval heel veel vreugde. Ja, en ondertussen ja, toch ook gefeliciteerd. Want een lied dat gewoon opnieuw, dat hebben we nog niet eens benoemd. Hij staat gewoon weer op 1 in de Verenigde Staten.
7: Ja, dat verzin je niet. En zeker niet de manier waarop alles is gelopen. Dat kun je ook niet. Als je dat zou bedenken, dan zou je zeggen, nou, dat loopt zo niet. Maar nee. het loopt toch weer op een zeer bijzondere manier dit.
0: Ja, ja. Nou ja, goed. Gewoon een lied waar je nooit meer vanaf komt. En dat hoeft ook gelukkig niet. Zo is het.
7: Daarom.
0: Hey, Ralf, dankjewel en succes met alle voorbereidingen.
7: Dankjewel. Oké, Hans.
0: Wij gaan luisteren naar deze versie van Michael Passons. Hij zingt het samen met Ty Herndon, Testify to Love. En er is ook een gastrol voor zangeres, ook ex-Avalon, Melissa Green.

Fade, Oh You Lord, hoorde One Sonic Society en voor een nieuwe versie van Testify to Love. Met onder meer Michael Passons, voormalig lid van Avalon. Ja, en dan nieuws over Cela. Ik heb Cela natuurlijk net gedraaid, maar in de minuten daarna kwam er breaking news naar buiten, om het even zo enthousiast te noemen. Maar toch, het is wel even een dingetje. Ik lees het gewoon even voor. Drummer Peter neemt afscheid van Cela. Een bijzonder hoofdstuk loopt ten einde. Na 16 jaar heeft Peter Dijkstra besloten om afscheid te nemen van Cela. Hij vertelt, na een prachtige periode bij Cela is het tijd voor een nieuwe fase. Al is het vertrek met pijn in het hart. Ik kijk met ontzettend veel dankbaarheid terug op alles wat we als team hebben kunnen doen. Het schrijven van liederen, de concerten, de podcast, het samen optrekken en zoveel meer. Tegelijk kijk ik uit naar nieuwe uitdagingen en naar een nieuwe manier om van betekenis te zijn. Waar en hoe precies, dat ga ik de komende tijd ontdekken. We zijn Peter ontzettend dankbaar, zegt Cela, voor de jarenlange inzet voor de missie van Cela. Zijn muzikale vakmanschap, creativiteit, theologische diepgang en de vele liederen waarin hij heeft bijgedragen zijn van grote waarde geweest. Ja, dan even praktisch. Peter blijft nog betrokken bij Cela tot en met de kersttour van 2026. Daarna zullen zij een nieuwe drummer verwelkomen. En ben jij een goede drummer of ken jij iemand die een goede opvolger van Peter zou kunnen zijn? Dan mag je mailen naar info@cela.nl. Ja, dat is, laten we even bezinken. Peter Dijkstra weg bij Cela over een half jaar. Daar komen we ongetwijfeld nog wel over te spreken. Dit is Lauren Daigle.

0: nieuwe muziek van Irma Dee, Gebed om Kalmte. Is nu een paar dagen oud. Een lied waar we gewoon maar even aan gaan wennen. En binnenkort is ze trouwens de gast. Volgende week woensdag de gast hier in Backstage. Maar daarover later meer. Want laten we eerst eens even naar de actualiteit van dit moment. Anne Michel stond tijdens de Pinkse Conventie nog een aantal keer op verschillende podia tijdens die conferentie. En nu heeft ze alweer allerlei plannen. Want komend weekend is ze samen met Harmony of Grace in Barendrecht. Anne Michel, een hele goedemiddag.
1: Hele goedemiddag allemaal.
0: Ja, een beetje bekomen van de Pinkse Conventie?
1: Ja, we zijn nog aan het nazingen. Dus,
0: nazingen?
1: Ja,
0: ja, want je mocht wel een aantal keer, geloof ik, hè? Of overdrijf ik?
1: Nee. Ik heb over 3 dagen heen verspreid mocht ik 4 keer zingen.
0: Oh, kijk.
1: Ja.
0: En was dat vooral ook eigen repertoire?
1: Ook eigen repertoire. En bij de jongeren gewoon echt de worship leiden. En dat was echt fantastisch.
0: Ja?
1: Ja, voor
0: mensen die daar niet bij waren of dachten dat ze op het volwassen terrein moesten zijn, kun je ons meenemen naar dat jongere terrein. Wat gebeurt daar dat jij daar nu nog van aan het nazingen bent?
1: Nou, het jongere terrein, daar gebeurt er zoveel. Je voelt gewoon echt God bewegen en je ziet gewoon hoe harten geraakt worden. En ik denk dat het gewoon niet in woorden uit te drukken is. Daarmee doe je het eigenlijk wel tekort. Maar God is zo aan het bewegen onder de jongeren. En ze komen met zoveel honger en verlangen om God te ontmoeten. Nou ja, ze zingen ook echt, geef me Jezus. En dat is wat ze willen.
0: Ja.
1: Dus dat is heel vet. Ja,
0: ja. Nou, en daar ben je dus nu nog even van het nazingen. Ondertussen moet je over een paar dagen naar Barendrecht. Kun je dan in diezelfde vibe door? Of vraagt dit wel een andere aanpak?
1: Nou, aanbidding is aanbidding, hè. Als je het nou met de orkest doet of met 20.000 jongeren, het blijft. Voor mij is het gewoon, ik zing altijd vanuit mijn hart naar God. Dus voor mij is het eigenlijk hetzelfde. Als er 1 persoon in de zaal zit of 15.000, het gaat me om die ene voor wie ik zing. En niet per se wie er voor me zit of wat voor vorm het ook is. Met gitaar of met een groot orkest. Maar toevallig aanstaande zaterdag wel met een heel mooi orkest en een koor.
0: Ja, nou ja. Zijn die 15.000, die waren natuurlijk in Biddinghuizen. En nou hopen we natuurlijk niet dat die ene, dat het concert van komend weekend is. Maar goed, laten we er geen grap over maken. Harmony of Grace is een samenwerking die je ook afgelopen kerst hebt gebruikt. Wat is het tussen jullie dat lekker klikt? Want wat anders zou je het niet nog een keer doen.
1: Ik denk, normaliter zing ik met tracks, met multitracks. Dan hoor je zeg maar van allerlei instrumenten. En het mooie hiervan is dat alles wat je normaliter hoort op een cd wordt hier gewoon live gespeeld. Nou, dat komt echt op zo'n andere manier binnen. Ja, het is gewoon, het is een voorproefje van hoe de hemel klinkt, denk ik.
0: Jij denkt dat daar ook een vet orkest zit?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja.
1: Het zou heel jammer zijn als het niet zo zou zijn.
0: Ja, even een zijspoor. Maar welk instrument speel jij zelf eigenlijk?
1: Ik speel piano, maar niet zo goed dat ik mezelf helemaal kan begeleiden.
0: Nee, maar als je naar zo'n orkest kijkt, zit er dan ook een instrument bij dat je denkt, oh, dat zou ik ook wel echt willen kunnen?
1: Ik hou van cello. Ik ben echt gek op cello en violen. Maar ik moet je eerlijk zeggen, als je die instrumenten los van elkaar hoort, dan denk je, ach, ja, dan vergeet ik soms te zingen. Dan denk ik, oh ja, ik moet zingen. Maar,
0: is dat je gebeurd afgelopen kerst?
1: Nee, niet tijdens de kerst zelf, maar tijdens de oefeningen. Dan denk ik, oh ja, wacht even, ik moet nu zingen. En dan raak ik het helemaal, nemen ze me even mee.
0: Nou ja, maar dat is ook het mooie van muziek. Dat het dan in dat geval ook even voor jezelf even niet over jezelf gaat. Wat bij worship toch al niet het geval is.
1: Nee, absoluut.
0: Ja, ik ga je even de woorden niet in de mond leggen, want anders dan. Ik weet dan hoe dat gaat. Hey, maar neem ons eens even mee naar het repertoire, want dit is ongetwijfeld iets anders. Want je gaat geen kerstliederen zingen. Wat gaan jullie doen?
1: Nou, er komen ongetwijfeld nummers voorbij die we ook al in de kerk zingen, zoals I Speak Jesus of Goodness of God. Dat zijn 2 nummers die we sowieso gaan doen. Maar om het dan te horen met zo'n orkest, dat is gewoon. Het is gewoon zo anders. Het is kippenvel krijg ik gewoon ervan. Er komen ook andere nummers voorbij die je misschien niet zo goed kent. Dus ik wil niet te veel weggeven, maar het wordt gewoon echt bijzonder. Ik ervaar gewoon elke keer als ik ze hoor spelen en als we dan samen zingen, dat het gewoon echt heel bijzonder is.
0: Ja, je zegt ik wil er niet te veel over zeggen, dus ik ga er ook niet te veel aan pulken. Maar heb je het dan ook over liederen uit jouw eigen repertoire?
1: Nee, dit keer zing ik niet liederen uit mijn eigen repertoire. Maar in november gaan we weer zoiets hebben. In oktober, november, in het najaar gaan we dat weer doen. En dan ga ik wel weer wat nummers van mijn eigen repertoire eraan toevoegen.
0: Ja, en als je dan zegt weer zoiets, is dat dan weer met Harmony of Grace?
1: Dat is weer met Harmony of Grace.

0: Ja.
1: Ah, oké. Okay. Ja, ik zie jou in de komende jaren gewoon standaard met een orkest op je
0: bagagedrager. Ja. Als je eenmaal met een orkest hebt gespeeld, wil je ook niet anders.
1: Nee, het voelde ook een beetje koud bij dat jongerentrein dat je zei, jongens, leuk hier allemaal, maar waar is mijn orkest?
0: Nee, dat ook niet.
1: Nee. Dit was toch ook weer anders. Maar goed, laten we alle gekheid op een stokje. Zaterdag aanstaande gaat het gebeuren in Barendrecht. Om daar misschien toch heel even woorden aan te geven. Oorspronkelijk stonden er 2 concerten gepland. Maar ik hoor dat juni dusdanig drukke maand is qua concerten, dat het wijs was om dat even wat dingen te schuiven.
0: Om het dan even uit te stellen, ja, dat klopt. En ik ben blij dat ik tenminste nog eentje kan doen. En die is wel goed verkocht. Maar we hopen natuurlijk dat er nog meer mensen komen genieten met ons van deze avond. Hmm. Die van zondag gaat dan niet door. Maar wat in het vat is, verzuurt niet. En we gaan het gewoon verplaatsen naar november.
1: Ja.
0: Dus,
1: nou, dat klinkt als plannen. Hebben jullie de generale repetitie hiervan al gehad?
0: Ja, die hebben we gehad. Ja. En dat was echt kippenvel. Ja, ik vind het echt. Want ja, ik kan niet anders zeggen dan. Je moet het echt meemaken, dus.
1: Kijk.
0: Ja.
1: Ja, ik hoef je niet eens te vragen om een beetje enthousiast te doen over je concert. Je bent het gewoon.
0: Ja, dat is ook zo. Het is gewoon zo uniek om aanbidding met een orkest te doen. Ja, het klinkt gewoon echt hemels.
1: Ja. Hey, nou, even een meer persoonlijke noot.
0: Ja.
1: Staat komend weekend een concertje, zegt in het najaar. Daartussen zit natuurlijk de zomer. Is de zomer echt even om bij te komen van het jaar? Of gebruik jij de zomer ook voor andere muzikale activiteiten?
0: Nee, de zomer neem ik echt de tijd om met mijn gezin echt even bij te komen, om te aarden. Om echt even aan de voeten van Heer te zitten, dat doe ik sowieso altijd al. Maar om echt even te zitten in de stilte en op te laden en nieuwe visie te ontvangen voor hoe je komende half jaar. Ik doe het halfjaarlijks, dat ik dan even mag zitten met de Heer en dan hem vraag van, oké, hoe mag het eruit gaan zien voor het komende half jaar?
1: Ja.
0: En dan zetten we echt alles even on hold. Even geen optredens. Ik ga wel met Zera Worship meedoen en die leidt dan weer het nieuwe jaar in.
1: Het festival.
0: Ja. Zera Festival, ja.
1: Oké, okay. Ja.
0: Dus,
1: nou, mooi. Dat geeft mij gelijk ook kaders. Dat betekent dat ik niet te veel over het komende half jaar hoef te vragen. Want daarvoor ga je eerst deze zomer aan de voeten van Jezus zitten. Dus dat is goed.
0: Ja.
1: Hey, en voor komende zaterdag wens ik je gewoon heel veel plezier. En je zei het al, er kunnen nog mensen bij. Die mogen zichzelf even informeren op eventsforchrist.nl.
0: Ja.
1: 6 juni aanstaande in Barendrecht. En ik hoop dat het gezellig druk wordt.
0: Ja, dat hoop ik ook. Ik wilde nog wel 2 mensen verrassen met 2 weggeefkaarten. Ik weet even niet of ze naar jou kunnen appen of als ik ze mijn contactadres heb.
1: Ze kunnen hier wel even naartoe appen, dan heb ik het weer naar jou. Dus
0: als jullie je meest inspirerende, bijzondere of hartverwarmende reden naar Hans appen, dan kun je 2 kaarten winnen voor aanstaande zaterdag. En vergeet niet je naam en mailadres te vermelden.
1: Kijk. Helemaal compleet. Even naar de app, even naar de studio van Groot Nieuws Radio. Laat even weten dat je erbij wil zijn. 6 juni aanstaande in Barendrecht. Al-Michel en Harmony of Grace. Ga van mij horen wie er gaat winnen. En wij spreken elkaar later weer.
0: Heel erg fijn. Dankjewel.
1: En wij gaan luisteren naar een lied dat ze niet gaat zingen. Dit is namelijk een lied van zichzelf. I Won't Be Silent.

0: dan breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: That's What Jesus Does, We The Kingdom, in de tijd dat Franny Cash er nog bij zong. Ja, en daarvoor muziek van Anne Michel. En ik kan Karin van harte feliciteren. Karin, jij hebt 2 toegangskaartjes gewonnen voor dat concert van Anne Michel in Harmony of Grace, zaterdag aanstaande in Barendrecht. Nou had ik aan het begin van deze uitzending ook gezegd dat we nog een aantal winnaars mochten bekendmaken van de kaartenactie met Gospel Boulevard. Dat concert is op 19 juni aanstaande in de Basiliek in Veenendaal. En die kaarten gaan onder meer naar Berry van den Berg en Jiska Verhul. Van harte gefeliciteerd. Jullie krijgen elk 2 kaartjes. Dus zorg dat je een leuk iemand meeneemt. Dat gezegd hebbende, morgen in de uitzending een leuk gesprek met Christiane Hoorda. Dus daar kijken we erg naar uit. En nu nog 1 backstage classic uit de jaren 70. Deliverance met Face the Lady. Straks veel plezier bij de dag van vandaag.
1: Backstage Classic.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
7: Heijn. Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 4 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Als Kanye West bij zijn concerten iets roept dat strafbaar is, wordt er meteen ingegrepen, zegt staatssecretaris Van Brugge van Justitie. Jay, zoals hij zichzelf nu noemt, staat zaterdag en maandag in het Gelredome. Hij ligt onder vuur omdat hij meerdere keren antisemitische dingen heeft geroepen. Donald Pols, die overstapte van Milieudefensie naar Tata Steel, is eerder gechanteerd met zijn extreemrechtse verleden, dat zegt hij tegen NRC. De daders wilden dat hij zou stoppen met zijn klimaatrechtszaken, maar Pols is niet gezwicht. Vandaag werd hij bij Tata Steel ontslagen vanwege zijn verleden. Het is niet gelukt om een vliegtuigbom te laten ontploffen in het Zeeuwse Breskens. Die werd 2 maanden geleden gevonden en zou vandaag onschadelijk worden gemaakt. Maar hij was leeg. En dat hebben de bomexperts nog nooit meegemaakt. 200 mensen moesten hun huis uit. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zijn er ook buien, maar er is ook ruimte voor de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
16: Het is al vroeg druk op de weg. Dat heeft ongetwijfeld te maken ook met het slechte weer. Veel vertraging zien we nu op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Bij Deventer is een ongeluk gebeurd. Er zijn er zelfs 3 rijstroken dicht. De vertraging is al opgelopen tot 1 uur. Omrijden kan via Zwolle over de A50, de A28 en de N35. Dan de A7, Zaanstad Hoorn. Bij Hoorn 20 kilometer. Dat is voor Hoorn, beter gezegd. Staat 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Dat kost 20 minuten. A27, Utrecht-Gorkum. Voor Lexmond een kwartier oponthoud. En nog altijd een vrachtwagen met pech op de A59 van Den Bosch. Richting knooppunt Zonzeel. Die staat bij Drunenwest. En de rechterrijstrook is dicht. Vertraging 1/2 uur.
17: Terwijl de flinke onweersbuien over het land trekken, gewoon een nieuwe middagshow op je radio met heel veel mooie muziek. Zometeen bijvoorbeeld Run to the Father van Matt Marr. En daar zit best wel vaak die twee woorden, again and again, dit. Again and again, and again and again. Komt heel vaak terug in dat lied, maar dat is bewust gedaan om aan te geven dat we niet één keer, maar echt steeds opnieuw bij onze hemelse vader mogen terugkomen. Run to the Father, hoor zo.
18: Oh, heerlijk hier, hè?
19: Ja, eindelijk even niks.
20: Het is echt nice.
21: Hola, le pongo dos cervezas.
22: Hola, señor. Sí, 2 bier.
20: Voor mij?
18: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
21: Por favor.
22: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
23: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
24: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
25: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
26: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
27: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
28: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
29: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
30: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
31: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
32: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
33: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
34: Klopt, minstens 2 dagen per week.
33: En jij?
34: Ik meestal maar 1 keer per maand.
33: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
34: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: De dag van vandaag.
14: Met Laurens van der Kraats.
13: Het christelijk.

0: middagshow is begonnen. Met de stem van Matt Marr op je radio. Run to the Father. En daarmee is het 10 minuten over 4.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Welkom bij een nieuwe middagshow op de dag van code geel. Onweersbuien misschien ook wel bij jou op dit moment over het land aan het trekken. Ja, weinig zon vandaag, maar er is wel zonnenieuws. Want ik kwam vandaag tegen dat er een nieuw bedrijf is. En het heet Zonnedimmer. En wat zij doen, ik vond het wel bijzonder. Als het flink zonnig is, dan kunnen zij namelijk jouw zonnepanelen tijdelijk dimmen of uitzetten om dan het stroomnet te ontlasten. En wat er dan gebeurt, is dat je dan ook nog een vergoeding voor krijgt. Misschien heb je ook zonnepanelen op je dak lichten. Nou, het kan heel goed zijn dat jij een brief gaat krijgen. 55.000 huishoudens die gaan een brief krijgen van het bedrijf. Allemaal op plekken waar het stroomnet te vol zit. En dan de vraag dus of je daar aan mee wil doen. Ja, ik vind het echt oprecht de omgekeerde wereld. Ik bedoel, eerst moeten we in heel Nederland aan de zonnepanelen. En nu moeten ze dus weer uit.
2: Maar dat is het plan. Nu ga jij dus een beetje kritisch zitten doen hier. Ik vind het dus best wel slim eigenlijk. Als het dit dus zou helpen om ruimte op het stroomnet te maken. Ik vind het ook wel sympathiek. Krijg je nog een bedrag voor? Weet ze ook al veel wat...
0: Is een beetje gekkigheid toch? Ik vind het heel raar. Ik bedoel, eerst moeten er massaal die dingen op het dak liggen en dan nu ineens moeten ze juist weer uit, weet je. Ja, ik vind dat heel raar.
2: Ja, ik vind het wel mooi.
0: Je hebt zonnepanelen op het dak liggen, of niet?
2: Ja, precies. Ik zou zeggen, neem er ook een paar.
0: Ik zit eigenlijk nog steeds te wachten tot het zonnedimmer mij nog even een mailtje gaat sturen, want ik doe al jaren niks aan terugleveren. Dus ik

Anna Eva. Van de zonnepanelen naar degene die ervoor zorgt dat de zon überhaupt opgaat. En ook al zien we hem vandaag niet zoveel door de wolken, de zon die is er nog steeds. Hè? Dit is Anna Eva en Zon.

Hey, prijs de Heer voor een nieuwe dag. De zorgen van gisteren zijn verdwenen met de nacht. Ik hoor de vogels zingen in lofzang, want u bent altijd trouw, net als de zonsopgang. Vaak was ik te bang voor die hoge golven, maar nu stap ik uit de boot door in u te geloven. Alle zegeningen, waar moet ik beginnen? Glinsteringen, alle mooie dingen. Ben liever één dag bij u dan duizend.

0: Afro King en Country Yoda Relate.
1: 1 uit 1008.
0: Toch wel grappig. De boodschap van dit lied wat ik vandaag ga draaien in de 1 uit 1008 is: het moet minder om mij draaien en meer om God. Maar toch tel ik in dit lied 4 keer my, 18 keer me en 35 keer het woord I. Dus dat zijn dan samen 57 woorden die over onszelf gaan. Dus als je alleen zou tellen, dan zou je denken: nou, dit lied gaat eigenlijk vooral over mij. Maar juist die woorden worden steeds gebruikt om eigenlijk iets anders te zeggen. Het komt uit Galaten. Niet langer ik, maar Christus in mij. En dat is de boodschap van dit lied. 2 jaar na zijn hit 10.000 Reasons kwam deze uit. Ik heb het over Matt Redman op plek 897 in de top 1008. No longer I.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan niet.

0: Lef en Herder van mijn hart. En terwijl het lied op de radio was, werd het ondertussen 4:30. En het is tijd voor de overvloed van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet niet meer samenwerkt met politici die oproepen tot geweld tegen vluchtelingen of de extreemrechtse omvolkingstheorie steunen. Dat zijn de fracties van Marcus Sauer en Forum voor Democratie. Als Kanye West bij zijn concerten in Arnhem iets roept dat niet mag, gaat het licht aan en wordt het concert gestopt, belooft staatssecretaris Van Brugge. Kamerleden wilden dat van haar horen, omdat jij behoorlijk antisemitisch uit de hoek kan komen. En in Ter Apel schuilen tientallen asielzoekers en medewerkers van het Rode Kruis in een sporthal voor het onweer, meldt RTV Noord. Het Rode Kruis wil dat asielzoekers altijd binnen kunnen wachten bij slecht weer.
0: Dat het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Over weer gesproken inderdaad, een flinke omslag. Vanavond ook nog stevige buien met onweer. Later in de avond wordt het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen breekt de zon steeds vaker door. Hier en daar valt nog een buitje en het wordt dan maximaal 20 graden. Goed op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Het is een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. En het heeft vooral te maken met het slechte weer en de vele regen die verspreid over het land valt. Wat opvalt daarbij is de A1 om te beginnen Amersfoort richting Hengelo. Bij Deventer gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar er staat nog altijd wel 8 kilometer met ruim 3 kwartier op onthoud. Een vrachtwagen met pech gestrand op de A12 van Den Haag naar Utrecht, de hoogte van de Meren. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. Kwartier vertraging op de A15, Rotterdam richting Gorkum, bij Hardingsveld-Giessendam. En er staat er zo'n 11 kilometer file, werd zoals gezegd een kwartier op onthoud. A27, Utrecht-Gorkum. Bij Noorderloos heb je een kleine 20 minuten extra reistijd nodig. En tenslotte is het erg druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor Westervoort staat 5 kilometer file. Er staat daar een auto met pech en de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is bijna een half uur.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Nu muziek van Philip David Wickham. Ja, David ook als zijn doopnaam. Dus ja, misschien dat het toch wel een beetje een naam zat, hè, met die psalmdichter. Je hoort hem met What an Awesome God.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Meredith Andrews, Sarah Reason, Chris McLarney en Make Room.
1: Mijn woord van vandaag is brandweerexamen.
2: Tegeningen.
3: Misselijk.
4: Woord van vandaag.
0: En ruimte maken we ook op de pagina van vandaag voor jouw woord. Het woord dat jouw dag typeert. Misschien werk je in het onderwijs en is dit een woord wat voor jou ook wel terugkomt de afgelopen tijd waar je mee te maken hebt. Want steeds meer basisscholen komen geld tekort voor schoolreisjes. En dat terwijl juist de kwetsbare kinderen veel baat hebben bij een dagje uit, schrijft nu.nl. Scholen zijn steeds vaker afhankelijk van steunfondsen. En vanavond in Breda instappen, morgenochtend wakker worden in Milaan. Het kan, want vanaf eind dit jaar gaat er 3 keer per week een rechtstreekse slaaptrein rijden van Nederland naar Italië. Ja, ik vind het wel een heel leuk idee. Ik zat alleen wel een tijd terug al een keer überhaupt naar slaaptreinprijzen te kijken. En ik vond dat nog wel wat tegenvallen, die prijzen. Maar ik vind het wel goed dat het er meer gaat komen. Het wordt steeds interessanter. En dan heel ander nieuws. Want de tijd van 6, 7 of meer kinderen per gezin. Ja, dat wordt ook in de Bijbelgordel steeds zeldzamer. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat ook daar het geboortecijfer terugloopt, schrijft het RD. Alleen in Lopik, Neder, Betuwe en Nunspeet, daar nemen ze de belofte aan Abraham nog iets letterlijker. Want daar steeg het geboortecijfer de laatste 10 jaar nog wel. Ja, als het aan jou aanstaande ligt, Luc, gaat dat cijfer in Harderwijk volgens mij ook nog wel omhoog, hè?
5: Ja, als het aan mijn aanstaande Eline ligt, dan hebben wij straks in ieder geval een heel voetbalelftal. En het liefst met nog wisselspelers erbij.
0: Oh, wat erg. En volgens jou, zit hij een beetje bij de lijn dan?
5: Nou ja, kijk, ik vind 3 ook een heel mooi Bijbels getal.
0: Ja. Wacht de eerste balk van af, ja, dan hoort je nog wel. Ja, geboortecijfer, slaaptrein en schoolreisjes staan allemaal op de pagina van vandaag. Maar ik zie nog een hoop lege ruimte ook. En daar past jouw woord van vandaag bij. Dus ik ben benieuwd. Wat heb jij gedaan vandaag? Wat heb je meegemaakt? Mag iets groots zijn, maar ook iets kleins. Hoe vat je jouw dag samen in 1 woord? Stuur het naar me toe. En wie weet schrijf ik hem zo op de pagina van deze dinsdag 2 juni. Charity Gilroy is al We Need a Miracle. En dit is van de nieuwe groep Laudate met Arjen Vink. En ik geef mijzelf aan u volkomen.

Gil, We Need a Miracle in de middagshow van Groot Nieuws Radio. Waar het 5:10 is geworden en hier allemaal woorden van vandaag binnenkomen. Marijke zegt, voor mij mag je verwachtingsvol opschrijven. Nou, dat ga ik bij deze doen. Zo. Ze schrijft, mijn schoondochter en zoon zijn 39 weken zwanger en ik word dan voor de eerste keer oma. Ah, dat is inderdaad een mijlpaal, mooi moment. En mooi op te lezen hoe je zo aan het meeleven bent, Marijke. Ja, heel veel sterkte nog met de laatste loodjes met jullie allemaal. Vooral natuurlijk voor de schoondochter. En Martin, die zegt, herhaling cursus over vervoer van gevaarlijke stoffen over water. Hij zegt, ik werk als schipper op een bunkerboot waarmee ik diesel vervoer. Nou, dat klinkt inderdaad als een serieuze verantwoordelijkheid. En ja, belangrijk dat dat gevaar natuurlijk vermeden wordt en het veilig gebeurt. Goed bezig, Martin. Fijn dat het allemaal gelukt is. En Margriet zegt, zomers, hier 12 graden, dus t-shirt weer. Als je van, t-shirt weer met 12 graden. Oh, als je van -20 komt, is het hier ineens 20.

0: graden, dan is het toch wel weer lekker warm. Ah, groetjes uit het noorden van Noorwegen. Ja, dan zijn het inderdaad wel serieuze verschillen. Arianne, wat is jouw woord van vandaag?
1: Tassenjagen.
0: Tassenjagen. Dat moet je even uitleggen. Waar gaat het over?
1: Nou, er is een stichting Because We Carry en die doen in heel Nederland tassen. Die roepen de mensen op, verzamel mee voor tassen.
0: Ja.
1: En ik ben ook zo'n inzamelpunt op Goede Oogvlakke. Dus ik had al wat donaties gekregen van mensen. Toen kon ik het niet laten om daar gelijk vandaag even her en der wat tassen voor te gaan scoren.
0: Ja, het is dus rugzakjes die verzameld worden, een gevulde rugzak. En voor wie is dat bedoeld?
1: Het is, ze verzamelen 7000, ze hebben 7000 tassen nodig om alle kinderen die in AZC's leven en noodopvangen leven van een tas te voorzien. Dus een tas met leerzame dingen en ook wat speeldingen om hen een lach te bezorgen en blij te maken. En stel nou dat er echt mega veel tassen verzameld worden, dan gaat er ook een hele lading naar de vluchtelingenkamp in Griekenland.
0: Oh, wauw. Dus dat is ook nog een keer een uitbreidingsplan. Hey, en waarom is het nodig? In de zin van, wordt er nog niet goed genoeg gezorgd voor kinderen bijvoorbeeld in AZC, dat dat nodig is?
1: In AZC is het echt karig. En nou, kinderen hebben er zelf niet voor gekozen om daar terecht te komen. En ze zitten vaak in een wachtstand waarvan wij weten dat die echt lang is. Dus daarom wordt er dit verzameld. En ze hebben wel school. Kinderen hebben, als ze hier in Nederland komen, hebben ze onder de 18 sowieso recht op onderwijs.
0: Ja.
1: Maar meestal is het natuurlijk, mogen ouders nog niet werken, of er is nog niet genoeg werk, of het is, ze zijn net alleen hun moeder. Dus dan is er natuurlijk ook niet mogelijkheid om lekker uitgebreid je kinderen te verwennen, zoals wij onze kinderen soms verwennen.
0: Nee, en het is volgens mij ook gewoon een beetje een signaal, toch? Ook van,
1: zeker. Ja.
0: Ja.
1: Wij denken aan jullie en een geschenk om hen een cadeau te geven, een lach te bezorgen.
0: Nou, mooi initiatief. Hey, als er mensen nu luisteren en denken, ik wil wel meedoen hiermee, hoe kan dat?
1: Nou, op Because We Carry, de website, staat een lijst of een kaart waar al de inzamelpunten zijn. En als er een inzamelpunt bij in de buurt is, nou, ga dan een leuke tas, zoals je hem voor jouw kind of kleinkind zou maken en daarin leveren. Maar je mag ook altijd donaties doen. Dan gaan of de inzamelaars aan de slag, of dan wordt het gebruikt voor de transportkosten.
0: Goed bezig. Dankjewel voor jouw woord van vandaag, Arianne. En succes met de actie, hè?
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Doeg.
0: En Bart die is druk bezig, want hij zegt de badkamer die moet eruit voor een nieuwe. En vandaar is ons woord slopen. Nou, succes. Van slopen met een hamer naar hoe dat ook met woorden soms vervelend genoeg kan gebeuren. Dit is De Lize.

0: gebed voor jou in de middag sowieso direct naar 5 uur. Jamie McDonald.
1: Oh God, I'm desperate. Down on my knees.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: A1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
6: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
7: Casino.

0: weervakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 5 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet moet niet meer samenwerken met politici die oproepen tot geweld tegen vluchtelingen of de extreemrechtse omvolkingstheorie steunen. Dat vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Ze hebben het over Forum en de fractie van Ginny Markezoer. Die heeft het kabinet eerder dit jaar een keer aan een meerderheid geholpen. Er is een groot datalek bij meerdere hotels, waarbij zeker 100 hotels en hun gasten getroffen zijn, dat meldt BNR. Mensen die een kamer hebben geboekt, wordt door hackers gevraagd om extra geld over te maken. Het is nog niet duidelijk waar het lek zit en hoeveel mensen erdoor getroffen zijn. Defensie gaat de samenwerking afbouwen met een omstreden Amerikaans softwarebedrijf. Follow the Money meldde dat het bedrijf toegang heeft tot geheime informatie van het leger en de Tweede Kamer vindt dat een veiligheidsrisico. De software is ook omstreden omdat hij met AI doelen selecteert. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zijn er ook buien, maar er is ook ruimte voor de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: De avondspits verloopt tot nu toe erg druk. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. Inmiddels zo'n 750 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging inmiddels 25 minuten. Een auto met pech op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Ter hoogte van Twello. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging ook een half uur. De A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij de Meer staat een vrachtwagen met een lekke band en een kapotte luchtleiding. Dit gaat ook nog wel even duren. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een half uur. En de A27 tenslotte Almere richting Gorkum. Bij Noorderloos 25, althans voor Noorderloos 25 kilometer file rijden. Met bijna 3 kwartier vertraging.
13: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar de middagshow van Grootnieuws Radio met zo onder andere de Rode Draadplaat. En we gaan bellen met iemand vanuit Oekraïne. Iemand die vannacht ook de aanvallen op Kiev heeft meegemaakt.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
17: Bij
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toilet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
20: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
21: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
22: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
24: De dag van vandaag.
25: Met Laurens van der Kraats.
24: Het Christelijke Radio.

0: niet hoor. Zouden ze desperat zijn?
1: Nee, dat denk ik niet.
2: De dag van vandaag.
0: Jamie McDonald en Desperate in de middagshow. Ja, ik zit me een beetje af te vragen, zouden ze bij Cela nu een beetje wanhopig zijn? Want zojuist bekendgemaakt, Peter Dijkstra, de drummer van Cela, vertrekt. Nou. Zojuist bekendgemaakt, hij laat weten dat het tijd is voor een nieuwe fase, een nieuwe manier om van betekenis te zijn. Waar en hoe hij precies dat wil gaan doen, dat gaat hij de komende tijd nog ontdekken. Peter Dijkstra blijft nog betrokken bij Cela tot en met de kersttour van 2026. En dan zullen ze een nieuwe drummer gaan verwelkomen. En dan wordt hier ook in het persbericht gezegd van Ben, of ken jij iemand die Peter zou willen opvolgen? En ja, hier vind ik het wel een beetje spannend worden. Voel je dan vrij om te mailen naar info@cela.nl. Luc Burgler.
3: Ja.
0: Jij drumt.
3: Klopt.
0: Jij bent christen.
3: Klopt.
0: Jij leidt aanbidding in de kerk.
3: Klopt ook.
0: Jij houdt enorm van de muziek van Cela.
3: Uiteraard.
0: Ik word een beetje nerveus van dit nieuws.
3: Oh, joh.
0: Zou je even twee vingers willen verheffen? Gewoon even voor de vorm. Ja. En zou je bij deze even plechtig willen beloven hier niet voor te solliciteren?
3: Oké. Okay. Bij deze beloof ik voor heel Nederland niet zelf te solliciteren.
0: Wat zeg je zelf?
3: Ja, team van Cela, kijk, mochten jullie luisteren, jullie kunnen me natuurlijk wel altijd vragen.

0: Greijer, Kees Kruinhoort en Amanda Lok met Toon ons uw glorie. Een horrornacht, zo wordt de afgelopen nacht in Oekraïne door velen omschreven. Rusland voerde een van de grootste luchtaanvallen van de afgelopen jaren uit. Honderden drones en tientallen raketten werden afgevuurd op verschillende steden. En daarbij kwamen zeker 18 mensen om het leven en raakten meer dan 100 mensen gewond. Nou, iemand die deze nacht van dichtbij meemaakte is de 23-jarige Jens de Boer uit Hattem. Hij reist al jaren regelmatig naar Oekraïne om hulp te bieden, om mensen luisterend oor te geven en hen te bemoedigen. En vannacht was hij er zelf dichtbij in een buitenwijk van Kiev. Ja, Jens, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Goedemiddag, hoi. Wil je ons even meenemen de afgelopen nacht? Waar was je toen de eerste sirenes klonken?
1: Ja, dat is een beetje grappig om te zeggen misschien, maar ik heb dus geen eens een sirene gehoord afgelopen nacht. Zoals je zei, verbleef ik in een buitenwijk van Kiev. En dat was eigenlijk wat verder weggestopt in de bossen, waar de alarmen simpelweg niet te horen zijn. Dus gisteravond rond 8 uur vlogen er 4 drones over ons huis heen. Het huis van mijn vrienden waar ik verbleef. En toen hadden we door dat het nog wel eens menens kon worden. En niks mee bleek minder waar. Vannacht was het de hel op aarde hier in Kiev.
0: Ja, jij kent ook veel mensen in Kiev persoonlijk. Hè? Hoe beleefden zij die nacht?
1: Ja, ik was afgelopen nacht met een stuk of 6, 7 vrienden in dat huis. En we hebben die nacht samen meegemaakt. En het was bizar. De drones, de raketten vlogen over. En omdat we dus in de bossen waren, hadden we ook geen schuilkelder. En ik heb dit soort nachten wel vaker meegemaakt. Maar dan verbleef ik in een schuilkelder of in een metro. En dat voelt toch wat veiliger. Dus we zaten gewoon in een huis en we hadden geen idee wat er allemaal over ons heen vloog en waar het neerkwam.
0: En dan wordt het vervolgens weer ochtend, hè? De zon gaat op, nieuwe dag. Wat voor gesprekken heb je dan met mensen? Merk je dan iets van als je over straat loopt bijvoorbeeld, van wat de impact is van zo'n nacht?
1: Ja, dat merk je zeker. Ik zat vanmorgen in de metro en je ziet gewoon hoe moe de mensen zijn na zo'n nacht. Ik heb zelf nog geen 2 uur kunnen slapen. En dat geldt natuurlijk voor iedereen hier in Kiev. En het gekke is dat je zo'n nacht, je weet dat heel Kiev op dat moment wakker is, onder de grond zit, bang is. Iedereen beleeft zo'n nacht op zijn eigen manier. En 's ochtends loop je op straat of zit je in de metro en dan weet je van elkaar wat er allemaal is gebeurd. Iedereen beleeft het dan weer ook op zijn eigen manier, maar...
0: Ja, en jij bent nu al meer dan 10 keer naar Oekraïne geweest, hè? En ik denk dat veel mensen die nu luisteren ook wel denken, Jens, waarom ga je nu in hemelsnaam naar Kiev toe? Waarom blijf jij gaan?
1: Ja, dat vroeg ik me vannacht ook een beetje af. ik ben inmiddels 15 keer in Oekraïne geweest. Het is nummer 15 en ik ken heel veel mensen hier. Ik heb heel veel vrienden gemaakt en... Als je vrienden hebt en het gaat niet zo goed met ze, dan wil je bij ze zijn en dan wil je dicht bij ze zijn en niet op afstand met ze meeleven. En dat is de reden dat ik steeds weer terug ga. Ik wil bij mijn vrienden zijn, juist nu in deze tijd, ondanks alles en dus ook ondanks nachten zoals deze die regelmatig voorkomen.
0: Ja, je zegt, je gaat dus daar naartoe om dus vrienden te ontmoeten, maar ook om je handen uit de mouw te steken, hè? Want wat doe je daar precies?
1: Ja, ik ben aangesloten bij een stichting. Dat is Stichting Oekraïne Projecten. En wij zijn actief vanuit Zwolle en omgeving. En wij hebben diverse contactpersonen in heel Oekraïne. Voornamelijk verbonden vanuit kerken hier in Oekraïne. En wij doen voornamelijk humanitaire hulpgoederen uitdelen. Bij mensen thuis, maar ook bij militaire ziekenhuizen. Bij vluchtelingenopvanglocaties eigenlijk op allerlei plekken.
0: Ja.
1: En terwijl we die pakketten geven, blijven we even bij de mensen om naar ze te luisteren en om te bidden en bij ze te zijn.
0: Ja, wat ik me wel afvraag, los van dat ik het super gaaf vind dat je dit doet. Je spreekt natuurlijk heel veel mensen en tegelijkertijd lees je ook de berichten. Misschien wel zoals wij dat ook hier in het nieuws lezen over Oekraïne en Rusland. Wat mis jij in die berichtgeving over de oorlog?
1: Dat is een goede vraag. 2 dagen geleden stond ik bij een compleet verwoest appartementencomplex. Vorige week vrijdag was er ook een aanval in Kiev en toen is dat gebouw neergehaald. En ik zag dat er een vrouw, ik denk dat ze rond de 40 was, in het appartementencomplex liep, in haar huis, op zoek naar spullen die overgebleven waren. Het was een heel naar beeld, ze was emotioneel. En toen dacht ik, dit is wat de oorlog is. En het zijn niet de cijfers die we horen in de media, de aanvallen, of de getallen van de raketten of de drones die neerkomen, maar het zijn deze mensen die... Ja, deze mensen leven in de oorlog en we moeten naar hun verhalen luisteren en naar de gevolgen die de oorlog met zich meebrengt. Ja. En ik denk dat we daar wat meer op mogen focussen.
0: En dat doe jij dus zeker. En er gaat ook volgende maand iets bijzonders gebeuren, heb ik begrepen. Jij gaat dan samen met 6 Nederlandse jongeren naar Oekraïne toe. Met, vind ik, een heel mooi doel. Wat gaan jullie precies doen?
1: Ja, dat klopt. Eind juli, begin augustus ben ik hier weer. Inderdaad met 6 anderen. En wij trekken door Oekraïne heen om concerten te geven. Om muziek te maken voor de mensen hier. En dat doen we bij kerken, maar ook bij ziekenhuizen voor militairen en ook bij opvanglocaties voor vluchtelingen. En dat idee is ontstaan tijdens een reis die we vorig jaar al organiseerden, waar we meer praktische dingen deden. Maar we merkten dat het eigenlijk vaak al heel goed is om er gewoon te zijn, om bij de mensen te zijn. En om dan ook het geloof centraal te zetten. En vanuit die gedachte kwam het idee om, ja, om concerten te organiseren, om zo naast de mensen te staan en en het geloof centraal te zetten, juist in deze tijd.
0: Ja, en die gesprekken, die momenten, die heb jij ook al veel beleefd. Wat doet dat met mensen?
1: De meeste mensen hier die ik ontmoet, die kunnen eigenlijk niet geloven dat wij dit werk doen. En dat wij zeker als jonge mensen vanuit een veilig land naar Oekraïne komen om bij ze te zijn en om ze te laten weten dat ze niet alleen zijn. En dat is iets wat mensen eigenlijk niet kunnen beseffen, niet kunnen voorstellen. En daarom is het zo goed dat we er zijn en dat we met elkaar, dat we samen met elkaar als christenen door deze tijd heen gaan.
0: Ja. Dankjewel Jens vanuit Oekraïne in de buurt van Kiev. Heel veel zegen met wat je allemaal verder gaat ondernemen en hou het veilig daar. Ja, ik kan me voorstellen dat je dit verhaal nu hoort en denkt, ik wil ook wel meehelpen. Nou, dat kan. Je kan natuurlijk mee bidden, maar ook financieel bijdragen aan deze actie. Wil je helpen? Stuur dan het woord Oekraïne naar de studio van Groot Nieuws Radio en een stukje een link naar een pagina waar geld ingezameld wordt voor deze muzikale reis die dus Jens samen met 6 andere Nederlandse jongeren gaat maken volgende maand. Dus app even het woord Oekraïne als je die jongens wil gaan helpen.

0: Keith en Kristen Getty. Simple Living. Maakt het 5:30 en we gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Zeker 100 hotels zijn geraakt door een datalek, meldt BNR. Hotelgasten worden door hackers gevraagd om extra geld over te maken. Hoe groot het lek is, is niet bekend. Het lijkt ook in het buitenland te spelen. Milieudefensie wist wel degelijk dat oud-directeur Pols als student bij een extreemrechtse club heeft gezeten. Hij was er eerlijk over, alleen is het niet naar buiten gebracht. Pols zelf zegt dat dat achteraf gezien wel beter was geweest. En in de Giro voor vrouwen heeft Anna van der Breggen de roze leiderstrui veroverd. Ze was de snelste in de tijdrit bergop en versloeg de Zweedse wereldkampioene tijdrijden. Demi Vollering werd derde.
0: Dan naar het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond eerst nog stevige buien met onweer. Later in de avond wordt het droog en het koelt dan af tot een graad of 13. Morgen breekt de zon steeds vaker door. Hier en daar valt nog een bui en het wordt dan maximaal 20 graden. Of het een beetje doorrijdt op de weg, hoor je van de ANWB.
2: De avondspits is in volle gang. In totaal ruim 850 kilometer file. En het zijn vooral veel dagelijkse files die wel wat langer zijn dan gebruikelijk. En dat heeft vooral natuurlijk te maken met het slechte weer. Wat opvalt is om te beginnen de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 20 minuten oponthoud. A12 Den Haag richting Utrecht. Daar stond een kapotte vrachtwagen bij de Meren. Die is inmiddels door. Maar tussen Gouda en Woerden nog altijd 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte valt op de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor Noorderloos 18 kilometer file en de vertraging van ruim een half uur.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: De muzikale verrassing van de dag. Zometeen de rode draadplaat waarin jij mag bepalen wat er op de radio is. Vandaag gaan we linken aan de Opwekking Band met geen andere naam. Naar Gerald Troost en Witte Vlag.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke

0: Gerald Troost in de middagshow met Witte Vlag.
1: De rode draadplaat.
0: The search continues. Naar een nieuwe rode draadplaat. Vrijdag hadden we een lied van Cela te pakken met Geen plek waar u niet bent. Ja, was leuk. Hoor je niet vaak op de radio. En was mooi om eens te draaien. Gisteren gingen we daar weer op door. En toen vroeg Lucas, wat kun je daar weer aan linken? Nou, we gingen toen van geen naar geen. Namelijk naar geen andere naam. Van de Opwekkingband.

0: mooie opbouw altijd.
1: De Rode Draadplaat.
0: Dit is waar we nu zijn gebleven. Geen andere naam van de opwekkingband. En nu? Wat mag het zijn? Misschien een ander lied waarin een naam van Jezus, een naam van God centraal staat? Misschien wel een van de betekenissen? Misschien wil je van naam naar een andere link? Ja, zeg het maar. Welk lied kun jij verbinden aan de opwekkingband met geen andere naam? Ondertussen, op je radio, nieuwe muziek. Je kan ze kennen van Praise. En dit is hun nieuwste. Elevation Worship. Halleluja.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: bewolkt, druilerige dinsdag. Beetje wegdromen met Stuart Townend op de radio. How deep the father's love for us. Het is 6:15 op de dinsdagmiddag. En we zijn op zoek naar een nieuwe rode draadplaat. Te linken aan die van gisteren. En dat was deze. De Opwekking Band met geen andere naam.
1: De rode draadplaat.
0: En wat kun je daar aan vastknopen? Nou, er is weer lekker meegedacht, hoor. Dankjewel als jij ook een suggestie hebt gedaan vandaag. Dan zijn we toch elke dag wel weer afhankelijk van natuurlijk dat er lekker wordt meegedacht. En dat is zeker gebeurd. Hier komen de 3 opties van vandaag. En dan mag je laten weten welke je het liefste wil horen. Wat Henriette betreft gaan we bij de Opwekking Band blijven. Maar wel naar een van hun nieuwste. Van geen andere naam naar Jezus, uw naam.

0: zeg het maar.
1: De rode draadplaat.
0: Wat mag het zijn voor jou? 1, 2 of 3? Nou, jij bepaalt wat er zometeen op je radio is, hè? 1 voor de opwekking band Jezus uw naam. 2 mag je appen voor een nieuw name, Written Down in Glory van Charity Gill. En 3 voor Mosaic Worship en In Eeuwigheid. Ondertussen Cela op je radio. Zojuist bekend geworden dat de drummer Peter Dijkstra gaat stoppen. Ze kunnen gelukkig nog genieten van deze. Met Christus opgestaan.

Sela en met Christus opgestaan op Groot Nieuws Radio. En dan zijn we aangekomen bij de Rode Draadplaat. Wat zal het worden vandaag? Elsa die zegt, ik vind het zo moeilijk om te kiezen. Kunnen jullie er niet een medley van maken? Nee, dat is helaas niet te doen. We kunnen hem ook gewoon helemaal draaien waar jij op gestemd hebt, Elsa. Want hier hebben heel veel mensen op gestemd. En dat eigenlijk ook de meeste. Heerlijk lied, zegt Gerlies. Judith zegt heel graag deze. We gaan van de Opwekking Band, geen andere naam, naar New Name Written Down in Glory. Dit is Charlie Gill.

0: Die had eigenlijk gestemd op 3. Maar hij zegt nu, oef, bij nader inzien ook wel erg blij met nummer 2. De file op de Brienoordbrug wordt hier bijna aangenaam van. Ah, dat is goed nieuws, Dirk. Heel veel sterkte nog in de file. En ik denk dat deze daar zo ook wel bij gaat helpen.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
3: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
4: Kozijnshop.
5: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
7: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
10: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het Rode Kruis gaat stevigere tenten neerzetten bij het AZC in Ter Apel vanwege het slechte weer. Het zijn tenten die ook op festivals worden gebruikt. Vanmiddag moesten asielzoekers nog hals over kop naar een sporthal verkassen. Door het onweer is in het noorden ook op een aantal plekken de avondvierdaagse afgelast. De BBB in de Eerste Kamer wil toch niet dat therapieën die zogenaamd homoseksualiteit kunnen genezen verboden worden. En daarmee wijken ze af van hun eigen standpunt in de Tweede Kamer. Een BBB-senator vindt dat de therapieën vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Het verbod lijkt er wel gewoon te komen, genoeg andere partijen zijn voor. Bij Milieudefensie is oud-directeur Pols eerlijk geweest over zijn verleden bij een extreemrechtse studentenclub. Milieudefensie zegt dat hij er ook afstand van nam. Het is alleen niet naar buiten gebracht en Pols zegt dat met de kennis van nu dat wel beter was geweest. Door de onthulling ging zijn nieuwe baan bij Tata Steel niet door. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Het drukste moment van de drukke dinsdagavondspits ligt alweer even achter ons. Op een aantal plekken nog wel behoorlijke vertraging hoor. In totaal ook nog bijna 600 kilometer file. Dus het is nog lang niet rustig op de weg. Wat opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Die is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een kwartier. A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 20 minuten oponthoud. De A12 is nog altijd druk. Van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn. 11 kilometer file rijden met een half uur vertraging. En de A27 tenslotte Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein rijdt het langzaam over 13 kilometer. En dat kost je 20 minuten.
16: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
17: Ja, het...
4: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
14: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
17: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
18: Sorry, het is WK.
19: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
14: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
23: We denken na over een koophuis.
24: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
23: Bart, met die loopgroep?
24: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
25: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
27: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
28: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis.

Natalie Grant. And I'm gonna praise you. Mary Mary. Said I'm gonna praise you. Jordy Shekels. De dag van vandaag. En toen was de dinsdagavond alweer begonnen. 6:06. En leuk dat je erbij bent. Op dinsdag staat het begin van dit programma, het begin van de avond altijd, in het teken van Pastor Radio. Ja, dat is een anonieme vraag die wordt gesteld en dan beantwoord wordt door CGK-predikant Bram Hofland. Ja, en het heeft vandaag te maken met de zondagsrust. Hoe deel jij die eigenlijk in, die zondag? Is het een dag als alle anderen? Doe je gewoon boodschappen naar de winkels erop uit? Misschien werk je ook wel eens op die dag? Of is het voor jou echt een traditionele rustdag? Ja, dat is heel interessant. En misschien heeft het ook wel effect op hoe je dat met de kinderen doet qua opvoeding. En heeft je kind misschien op een gegeven moment ook wel andere behoeftes dan ja, dat vanuit de opvoeding zeg maar wil. Wil het meer vrijheid daarin of juist meer behoefte aan de rust? Ik heb dat laatste nog niet gehoord trouwens. Maar de vraag van vandaag heeft daarmee te maken. En we gaan zo meteen een antwoord dus van Bram Hofland horen. Nou, Mosaic Worship.

0: St. Cyr en To Save My Life.
1: Pastor Radio.
0: Er is een vraag binnengekomen en hij is als volgt. Onze zoon van 17 die wil graag op zondag naar de sportschool. Hoe kunnen we hiermee omgaan? Want wij hechten ook waarde aan de rustdag. Ik krijg een antwoord van CGK-predikant Bram Hofland.
2: Zondag naar de sportschool. Heb je ook niet eens een dagje rust? Vroeger ging de dominee zaterdagavond al logeren in de plaats waar hij zondagmorgen moest spreken. Dan hoefde hij zondags niet te rijden en maandag dan kon hij weer naar huis. En dan begreep ik dat veel dominees de neiging hadden die zondag zo lang op te blijven bij het logeeradres, dat ze daar zaten en zeiden, oh, het is alweer 12 uur, het is maandag, dan rij ik nou maar weer naar huis. Mijn schoonouders hebben elkaar leren kennen in Leeuwarden. Nienke's moeder die mocht beslist niet schaatsen op zondag. En achter hun huis was de plas dichtgevroren. Wat zag ze daar? Allemaal kinderen, plezier maken, schaatsen. Zelf zat ze binnen, want schaatsen was geen zondagse activiteit. Totdat ze de zoon van de dominee langs zag schaatsen. Mama, nou mag ik toch ook? En later is ze met die zoon ook maar getrouwd. Ik hoorde van een dominee die van gemeenteleden te horen kregen waarom hij dacht op zondag naar de schaats, op de schaatsen naar de kerk te komen. Dat leek toch nergens naar, zeiden de mensen tegen de dominee. En hij citeerde Psalm 84, oude berijming. Ik zal mij buigen op uw eis, naar uw paleis, het hof der hoven. Wat mag nou wel en wat mag nou niet? Dan wou je een verhaaltje vertellen. Er was eens ver weg een land waar de kinderen 7 dagen per week naar school moesten. Moet je je even indenken, hè? 7 dagen van 8:30 tot 16:30, 7 dagen huiswerk, luisteren, leren en zitten. En je wist niet beter, zo was het altijd al geweest. Tot er een minister kwam die veel van kinderen hield. En die minister zei, zo kan het niet langer. Straks denken ze dat je alleen nog maar scholier bent en geen kind. Dat er niks anders is dan leren, leren, leren. En hij maakte een wet. 1 dag per week, geen school, maar tijd voor fijne dingen. Ja, alle kinderen blij natuurlijk. Wat een aardige minister. En iedereen vond het geweldig. Maar na een tijdje gebeurde er iets geks. Mensen begonnen te bekvechten op scholen en in gezinnen. Er werd gezegd, op die ene dag mogen we niet naar school en mogen we niet leren en werken. Dat heeft de minister verboden. Maar wat valt er dan onder? Een boek lezen? Nee, dat is Nederlands leren. Wandelen? Nou, dat is gymnastiek. Knutselen thuis? Nee, dat is handenarbeid. Wat mag er nog wel? Niets. En sommigen zeiden, nou zeg, die minister, dat is ook een dictator met zijn wet, zeg. En hij tast onze vrijheid aan, laat er maar onze eigen gang gaan. En anderen zeiden, nou, pas maar op, want straks word je zwaar gestraft. En de minister zelf, die schudde zijn hoofd. En die ging op zijn vrije dag heerlijk in de tuin werken wat zijn lust en zijn leven was. Maar de voorbijgangers vonden het verschrikkelijk. Wat een slechte minister die zich niet eens zal houden aan zijn eigen wet. En niemand behalve die minister wist nog waarvoor het bedoeld was. De zondag is nou de dag die God ons geeft om te genieten. Niet een extra dag om te werken, maar een extra dag om niks te hoeven. En voor mij is dat een ijsje eten met mijn gezin. Of misschien juist wel eens naar de sportschool in mijn geval. Maar doe je dat de hele week al? Doe nou eens wat anders. Neem de tijd voor het echte. Ik heb een paar richtlijnen om je te helpen. Het zijn mijn richtlijnen overigens. De eerste is, doe iets voor je plezier en niet omdat het moet. Dus lees je een boek omdat het even lekker is of lees je een boek voor school? En als het een opgave is, een plicht, laat het dan op die zondag achterwege. Want je gaat het feest van de zondag toch niet bederven. En het tweede is, doe niet iets wat je al de hele week doet. En stel je voor, je bent gek op gamen en je doet dat tot heel uren de hele week. Laat die PlayStation op zondag nou even uit of beperk het, want er is feest en dan ga je niet de hele dag op je kamer zitten. Kijk, voor mij zou dat juist zijn om juist een spel te spelen op zondag, want ik kom daar nooit aan toe. Dus je ziet dat het geen zwart-wit regels zijn. De derde richtlijn is, zorg dat je adem kunt scheppen, dus rust nou uit. Doe iets wat je ontspannen vindt. Dus je de hele dag afmatten in de sportschool, nou weet ik niet. Maar zorg dat je je oplaadt voor de rest van de week. En de vierde is een feest vieren, doe je niet alleen, maar je doet het met anderen. Familie, gezelligheid. Dus op de zondag ben je niet alleen. En de laatste is, feest vieren doe je nou ook in de kerk, in de gemeente. Daarom heet een kerkdienst ook een viering. Dat is dat we God zoeken om naar hem te luisteren. Om gevuld weer te worden met zijn evangelie, rust, genade. Zondag is een feestdag. Geniet ervan. En geniet ervan met de mensen om je heen.

0: Schrijvers voor gerechtigheid in miljoenen stemmen. Daarmee werd het bijna 6:30 en gaan we naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een huisarts uit Utrecht is veroordeeld voor verkrachting. Hij ging na zijn nachtdienst langs bij een vrouw die had gebeld met een paniekaanval en drogeerde en verkrachtte haar. Hij krijgt 3 jaar cel. Mensen boeken dit jaar later hun vakantie, zeggen reisorganisaties bij de NOS. Het komt doordat vakanties veel duurder zijn geworden en door onzekerheid over de Iran-oorlog. Meer mensen blijven binnen Europa. En in het noorden en oosten is op meerdere plekken de avondvierdaagse afgelast vanwege het onweer, melden de regionale omroepen. Onder meer in Zwolle, Heerenveen en Coevorde gaat het feest niet door.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is nog stevige buien met onweer. Later in de avond wordt het droger. Komt dan af tot een graad of 13 vannacht. Morgen breekt de zon steeds vaker door. Hier en daar valt nog een bui en wordt het maximaal 20 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: De files van de avondspits zijn nu snel aan het oplossen of zijn inmiddels al opgelost. Maar nog altijd zo'n 160 kilometer in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Meidenberg gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging is nog wel een kwartier. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied gebeurde ook een ongeluk. Ook hier is de weg inmiddels vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. Ten slotte valt nog op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer met een kwartier vertraging.
0: Dankjewel. Laurens van der Kraat. We zijn in Brabant met de Doorgeefbijbel, maar bij wie precies gaan we zo meemaken. Een nieuwe tekst gaan we lezen. Eerst Natalie Lane en The Long Way.
3: De dag van vandaag.
4: Het Christelijke Raad.

0: lijkt mee te vallen. Volgens mij is het niet een hele lange afstand die is afgelegd met de doorgeefbijbel. Volgens mij zijn we nog in de buurt van Eindhoven. Je hoorde The Long Way, Natalie Lane.
1: De doorgeefbijbel.
0: Van Esther naar...
2: Hoi, met Inge.
0: Hoi Inge, met Lauwens van de radio.
2: Hi.
0: Hi, goeie avond.
2: Goedenavond.
0: Waar neem jij op dit moment de telefoon op? In welke plaats?
2: In Best.
0: In Best? Oh, dat is ja. In de buurt van Eindhoven ook, hè?
2: Jazeker. Dat zit een beetje bovenop Eindhoven geplakt.
0: Dus we krijgen de doorgeefbijbel op zijn best vandaag.
2: Ja.
0: Mooi. Hé, hoe was je dag vandaag?
2: Ja, goed.
0: Ja, wat heb je gedaan?
2: Ja, ik heb de kinderen naar school gebracht. Ik ben lekker naar de sportschool geweest. En ik heb wat aan het huishouden gedaan.
0: Nou, lekker productieve dag dus. En dat is natuurlijk op zichzelf al een fulltime baan, hè? De kinderen en het hele reilen en zeilen in huis. Doe je daarnaast nog ander werk ook? Of?
2: In principe wel, maar op het moment even niet, tijdelijk. Na de zomervakantie ga ik weer aan de slag. Maar ik heb even een korte pauze genomen.
0: Nou, knap dat je dat hebt gedaan. En dan straks na de zomervakantie ga je dan dingen helemaal anders doen? Of weet je dat nog niet zo goed?
2: Ja, het is nog. Ik ben vrij nieuw in het geloof.
0: Oké. Okay.
2: En het is voor mij nog steeds zoeken naar een balans tussen bezig zijn met aardse zaken en bijvoorbeeld goed voor mijn gezondheid en mijn lichaam zorgen en tijd met de Heer doorbrengen.
0: Oh, ja.
2: Dus dat komt nu allemaal. Daar is gewoon nu ook wat meer ruimte voor. En,
0: om dat te ontdekken, lekker. Ja. Hé, maar wat bijzonder. Je zegt dat je nog vrij nieuw bent in het geloof. Ben ook wel benieuwd welke bijbeltekst jij dan hebt uitgekozen voor vanavond. Zou je die met ons willen delen?
2: Ja, ja. Nou, ik heb gekozen, ik vond het wel moeilijk, maar ik heb gekozen voor Johannes 8, vers 32.
0: Mm-hmm.
2: U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden.
0: Ja.
2: En ik heb dit vers uitgekozen omdat zowel mijn man en als ik, eigenlijk ons hele gezin, heel lang, vooral mijn man en ik, heel lang naar waarheid op zoek zijn geweest. Eigenlijk vanuit een persoonlijke noodzaak. In hoe te dealen met het leven en met trauma's en zaken, innerlijke zaken. En we zijn eigenlijk eerst helemaal aan de verkeerde kant gaan zoeken. Tenminste, we zijn meer in de New Age wereld terechtgekomen en daar ook zelfs jarenlang in werkzaam geweest. Met altijd wel nog steeds de openheid naar en het verlangen om echt de waarheid te leren kennen. We dachten heel lang, er bestaat niet één waarheid en iedereen heeft zijn eigen waarheid. En je mag dan niet aan de waarheid van een ander komen, want iedereen mag zijn eigen waarheid hebben. Maar ondertussen moesten wij ook toegeven dat we in een enorme neerwaartse spiraal zaten. Zowel op praktische zaken als woonsituatie, financiële situatie, maar vooral ook geestelijk. Vooral mijn man heeft die is jarenlang ernstig depressief geweest. En in de laatste jaren zelfs, niet de afgelopen jaren, maar de jaren voordat wij de waarheid leerden kennen, suïcidaal. Wij kregen wel wat hints vanuit onze omgeving van je moet bij Jezus zijn. Maar wij zijn heel lang heel koppig geweest en dachten nee, dat is echt niet voor ons. Totdat wij op een dieptepunt kwamen en op onze knieën zijn gegaan en de Heer Jezus om hulp hebben gevraagd. En op dat moment de waarheid, dus de Heer, hebben leren kennen. En daadwerkelijk radicaal zijn bevrijd.
0: Jongen, wat een verhaal.
2: Dus de korte versie.
0: Ja, dat is nog maar de korte versie. En wat was dat moment dat je inderdaad op de knieën ging en dat die radicale keuze kwam? Was dat een bepaald gesprek, een moment?
2: Ja. Ja, voor mij was dat. Even kijken hoor. Op een nacht in januari 2024, geloof ik. Toen had ik net een nachtelijk gesprek gehad met mijn man, waarin hij weer. Dat was niet de eerste keer, maar hij gaf weer aan dat hij niet lang meer kon volhouden. Hij had een hele sterke innerlijke stem die hem vertelde dat hij niet anders kon dan er een eind aan te maken voor zichzelf. En ik was altijd heel erg van, nou, maar als ik positief blijf en als ik heel erg aan mezelf werk en de beste versie van mezelf word, dan trek ik hem hier wel doorheen. Dus ik had dat allemaal op mijn eigen schouders geladen. Dat was voor mij een enorm juk. En eigenlijk die nacht, nadat hij opnieuw aangaf van ik hou niet langer vol. Ben ik op een gegeven moment letterlijk op mijn knieën gegaan en heb ik voor het eerst wanhoop eigenlijk toegelaten. En toen is er een zaadje ontsproten wat 2 jaar eerder bij mij geplant is door, door een kennis die ook die 2 jaar eerder tot geloof was gekomen. En ik heb toen gewoon letterlijk gezegd, Jezus, help, we hebben u nodig, help. En toen is er echt op dat moment een onverklaarbare rust over mij heen gekomen. En sindsdien ben ik elke dag gaan bidden voor mijn man. En een maand of 2 later is, of nee, 2 weken later is hij, is er een man op zijn pad gekomen die hem het evangelie vertelde. En die hem vertelde dat de enige weg om bevrijd te worden was om zijn leven aan Jezus te geven. En dat 2 maanden later heeft mijn man toen nog met skepsis en al heeft zich laten dopen. Maar het was voor hem ook echt een soort laatste strohalm. En hij had nog enorm last van cognitieve dissonantie, want hij heeft zijn hele leven in hele andere dingen geloofd. Maar hij heeft het wel gedaan. En 3 dagen na zijn doop werd hij 's ochtends wakker. En voelde hij dat die donkere, drukkende deken die eigenlijk al zijn hele volwassen leven op hem lag, voor het eerst weg was. En die is ook sindsdien nooit meer terug geweest. En we hebben echt een nieuw leven gekregen.
0: Wat een verhaal, Inge. Dank je wel voor het delen in de Doorgeefbijbel. Met een mooie tekst uit Johannes 8, vers 32. Dank je wel voor het meedoen. En ik ga je heel veel succes wensen. Een fijne zomerperiode. Laat nog lekker op. En dan na de zomer dus weer een nieuw hoofdstuk in je leven, in jullie leven. Heel veel zegen daarbij. En we gaan morgen horen aan wie jij de Bijbel weer doorgeeft. Dank je wel.
2: Ja, graag gedaan.
0: Mooie avond.
2: Fijne avond. Doei.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de apps.

0: door Jeremia 29. I know the plans I have for you. Je hoorde Project of Love.
1: De Luisterwijzer.
0: Blijf lekker luisteren, zou ik zeggen, want er is nog zoveel te horen. Bijvoorbeeld hier het programma Wens zometeen met Tim Hendricks. Ik ga je zo laten horen wat daar zo al langskomt. Maar je kunt ook iets heel anders aan gaan zetten. Dan ga je bijvoorbeeld naar 7FM, een ander kanaal van ons, waar je weer heel ander soort christelijke muziek hoort. Sayel zit daar zo meteen voor je klaar met Fly Van Music en Blanca. En Jesus is King. Dat zeg ik. En dan op Groot Nieuws Radio non-stop, zometeen op weg naar Emmaus.
2: Zelf zijn wij niet bij het graf geweest.
0: Met Christian van Woerd. En zoals ik zei, hier zometeen het programma Wens met Tim Hendricks en de Verenigde Veluwse Koren. Dit was hem, de middagshow voor deze dinsdag 2 juni. Morgen een Kagoverse editie vanaf 4 uur. En ik heb er nog eentje voor je van King Gabaan. Dit is Vandaag.

0: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
2: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Groot Nieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op meerdere plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het onweer, melden de regionale omroepen. Onder meer in Dokkum, Meppel en Hengelo gaat het niet door. Op sommige plekken kiest de organisatie ervoor om iets later te starten, zodra het onweer voorbij is. Mensen zijn dit jaar afwachtender om een vakantie te boeken, zeggen reisorganisaties bij de NOS. Ze gaan vaker voor een last minute. Het komt doordat vakanties duurder zijn geworden en ook door onzekerheid over de Iran-oorlog. Meer mensen blijven dan ook in Europa. Een huisarts uit Utrecht is veroordeeld voor verkrachting. Een vrouw belde 's nachts in paniek de huisartsenpost terwijl hij nachtdienst had. Hij stelde haar gerust, maar ging na zijn dienst bij haar langs, drogeerde en verkrachtte haar. Hij krijgt 3 jaar cel en mag 5 jaar niet als arts werken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. De laatste files van de avondspits. De meeste op het auto. Bijzondere files staan nog op de A27. Om te beginnen Utrecht richting Gorkum. Bij Knobbert Lunette een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht en dat kost je 5 minuten. En de A28 Amersfoort Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht 3 kilometer met 10 minuten vertraging.
15: Zometeen wens.
16: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
17: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
22: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
23: Wow!
22: Kost je maar 3 minuten.
23: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
22: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
24: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: soep.
1: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
4: Elke avond vanaf 7 uur.
5: De mooiste kerk- en koormuziek.
4: Het christelijke radiostation.

0: Verenigde Velusukoren, onder leiding van Leander van der Steen, zetten de toon vanavond voor Wens met Psalm 150. Looft God, looft Hem overal.
1: Wens.
2: Met Tim Hendricks.
0: Met welk lied wil jij God loven? Met welk lied wil je God danken? Met welk lied wil je een bemoediging doorgeven? Met welk lied krijgt jouw liefde voor God en voor de ander een stem? Vanavond in deze uitzending van Wens, maar misschien ook morgen. Je kunt je plaats doorgeven via grootnieuwsradio.nl/wens en je kan het lied een mooie bestemming geven. Laat van je horen, zoals je vanavond ook doet, met de wensen voor deze dinsdag 2 juni 2026. Laten we vertrekken. En de PCOB, de Protestantse Christelijke Ouderenbond, afdeling Woudenberg, voegt de eerste plaat toe aan de playlist van vandaag. En dat lied zegt: vreugde of blijdschap, droefheid of smart, er is een God die hoort. Ja, heerlijk lied om vanavond ook lekker mee te zingen. En meneer Van Bentum uit Woudenberg doet u mee. We draaien dit lied namelijk speciaal voor uw verjaardag van zaterdag 30 mei. 94 jaar bent u geworden. Het verzoek voor u luidt als volgt. Graag willen wij als PCOB afdeling Woudenberg de heer Van Bentum, trouwe bezoeker van onze contactmiddagen, een mooi lied aanbieden als muzikale felicitatie voor zijn verjaardag. Bovendien alsnog onze hartelijke gelukwensen en Gods onmisbare nabijheid en zegen toegewenst voor het nieuwe levensjaar. Ook hopen wij dat het lied onze andere leden die vanavond naar Wens luisteren mag bemoedigen. Als er sprake is van ziekte, van zorgen, eenzaamheid of verdriet. Er is een God die hoort. Laten we zingen met gezamenlijke koren onder leiding van Evert van de Veen.

0: Mooi hoe de eerste liederen deze uitzending ons bewust maken van Gods aanwezigheid. Alom tegenwoordig. Ja, mooi woord dat dat uitdrukt. En zo begonnen we met Psalm 150. We zongen Looft God, looft Hem overal. Toen zongen we Er is een God die hoort. God hoort in alle omstandigheden. En nu hier met zangvereniging Solilaus Deo Barneveld zongen wij op bergen en in dalen. Ja, overal is God.
1: De dagtekst.
0: Ja, God is dus overal. En dan lezen we deze tekst. Johannes 12, vers 26. Hier zegt Jezus: wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. De tekst van vandaag om ons op te bezinnen. Johannes 12, vers 26. Lees hem vooral ook in de context. Jezus zegt hier: wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. En luister nu naar dit lied van Verlangen. Wees mijn verlangen, Heer van mijn hart.

Dat waren de koren New Voices en Orioles met het lied Verlangen. Judith, we gaan een plaat voor je dochter draaien. Op jouw verzoek het lied You Say van Lauren Daigle, hier vanavond gezongen door Tanira Sturm. En Mira, het is voor jou. Je moeder zegt, lieve dochter, lieve Mira, zomaar even een liedje voor jou op de radio. Om je te laten weten hoeveel ik van je hou en hoe trots ik op je ben. Luister naar de woorden van leven, naar de woorden van waarheid die God over je spreekt. Je bent zijn geliefde dochter. Lieve Mira, deze is voor jou, liefs, je moeder.

Muziek met een boodschap. Zo hoorde je Tanira Stur met het liedje You Say. Hier in Wens op Grootnieuws Radio vandaag. En voel je vrij om zelf ook liederen toe te voegen aan de uitzendingen van Wens. We draaien graag jouw favoriete liederen. Liederen om God te aanbidden. Liederen om elkaar mee te inspireren, mee op te bouwen. Heb je zelf een verzoek? Heb je een wens voor iemand? Geef het aan ons door via grootnieuwsradio.nl/wens. En misschien kan morgen jouw verzoekplaat al op de radio te horen zijn. Voor morgen, voor volgende week, vraag je een plaat aan via grootnieuwsradio.nl/wens. Ja, en het ene moment, dan kan ons leven zijn als een strakke blauwe lucht. Het andere moment kun je als door de bliksem getroffen worden door een heftige gebeurtenis. Misschien kun je erover meepraten. En ik zeg dit niet om elkaar bang te maken. Maar het is dus wat ons soms overkomt. Je hoort het ook hier terug in Wens in de verhalen. Het legt bloot hoe kwetsbaar we zijn, hoe kwetsbaar we al die tijd al waren. Laat ons dus ook zien hoe we God nodig hebben. Wat het betekent als we niets anders kunnen dan op Hem bouwen en het los te laten. Brengt mij bij het volgende verzoek, want Jannes Zolsman uit Enter, jij werd zo opgeschrikt in je leven. En daarom hier een meelevende en biddende groet van je vrienden Jan en Ria Pluimers. Ze zeggen, lieve Jannes, lieve vriend, een week geleden werd je opgenomen in het ziekenhuis in Deventer met een hersenbloeding. Wat een heftig bericht was, ook voor ons. Onze lieve sterke vriend, zo ineens uitgeschakeld. We zijn dankbaar dat het nu stabiel is en we bidden mee dat de MRI-scan morgen een gunstige uitslag geeft. We zijn dankbaar voor jouw rotsvaste geloof in Jezus, ook voor hoe het verder zal gaan. We bidden jou en je lieve vrouw en onze lieve vriendin Arie Gods nabijheid toe in deze moeilijke periode. En lieve vrienden, weet dat wij er voor jullie zijn. Dit is voor jullie Psalm 42. Mannenkoor Harpen Davids Genemuiden zingt het onder leiding van Minne Veldman. Een lied waarvan we weten dat het voor jou, Jannes, een bijzondere betekenis heeft.

God is groter dan onze omstandigheden. Groter dan onze vragen. God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. En dus zongen wij: U tilt mij op en ik bouw op u. Samen met het koor Adonai uit Waddinxveen, onder leiding van Peter Burger. En als we de ogen een klein beetje knijpen, door onze wimpers heen kijken, dan kunnen we misschien al een glimp opvangen van de lichtstad. De lichtstad met zijn palen poorten. We zingen erover met gezamenlijke koren onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart, begeleid door een fantastisch orkest, het Hineni Symphony Orkest. En we draaien dit lied ook speciaal voor Doitse en Sietske de Boer uit Ureterp. Want we kregen het volgende verzoek voor jullie. Doitse en Sietske, van harte gefeliciteerd met jullie 60ste trouwdag. Wij, de bewoners van Noflik, Wenjen, aan de Skielen te Ureterp. Ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg, waarschijnlijk niet. We wensen jullie nog goede jaren samen onder Gods zegen toe. Dat is onze wens met dit lied dat jullie vanavond cadeau krijgen. Doitske en Sietske de Boer uit Ureterp. Ook namens mij, namens alle luisteraars vanavond, van harte met jullie 60-jarig huwelijksjubileum. En laten we met jullie genieten van de muziek vanavond.

0: ook een plaat aanvragen?
1: Geef jouw wens door via grootnieuwsradio.nl/wens.
2: Ja, we maken de uitzending van Wens graag compleet met jouw verzoekplaat. Draai graag jouw favoriete liederen en de muziek. Kun je een bestemming en een persoonlijke boodschap meegeven hier in dit programma? En zo is er iedere werkdag tussen 7 en 8 een hoopvol geluid te horen met jouw verzoekplaat. Grootnieuwsradio.nl/wens om een verzoek door te geven. En dat kan zelfs nog voor morgen, dus doe dat gerust. Wij nemen hier even afscheid. Morgen is Lucas Kramer hier aanwezig als host van Wens. Ik ben er dan donderdag weer. Ik mag je nu het laatste lied aankondigen. En dat betekent dat wij het podium gaan geven aan het Blijde Klanken Koor van de Week, Mannenkoor Salomo. Opgericht in 2011 als Jong Mannenkoor Salomo. Ze tellen 18 zangers uit Zeeland en omstreken. En de groep noemt zichzelf hecht en enthousiast. Vanavond zingen zij een prachtige uitvoering van het Onze Vader. Het gebed Vader in de hemel.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
0: Deze week Mannenkoor Salomo.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
4: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
5: Boost yourself.
2: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
6: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Welkom op camping de Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
10: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
11: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
12: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Turkije heeft de broer van Bolde Jos, Harry L., uitgeleverd aan Nederland. Hij werd gezocht voor het witwassen van crimineel geld. Turkije denkt ook dat hij banden heeft met de organisatie van Bolde Jos. Minister Van Wiel noemt het goed nieuws in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Door te weinig plekken in asielzoekerscentra worden er nog steeds kinderen doorgestuurd naar de noodopvang. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, want de noodplekken hebben zo weinig voorzieningen dat het slecht is voor hun ontwikkeling. Maar het kan gewoon niet anders, zegt asielminister Van den Brink. In het Friese Tietjek Stradeel is een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van een vrouw 2 weken geleden. Ze werd gevonden in een huis waar misschien ook iemand anders was geweest die haar niet zou hebben geholpen. De man is verhoord. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is de hoogte van afrit Everdingen een ongeluk gebeurd. Er zijn er zelfs 3 rijstroken dicht op dit moment. Er staat al 5 kilometer file met bijna 3 kwartier oponthoud.
18: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
19: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Lekkere van Albert Heijn.
22: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
25: 10 tenders, alsjeblieft.
26: Ja, dat is dan 8 euro.
25: Hè? 8? Oké. Okay.
27: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
28: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
29: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
30: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
31: Het christelijke radiostation.

0: Elke werkdag barst de middag van Groot Nieuws Radio van de muziek.
1: Wat een heerlijke dag!
0: Met om 12 uur de lunchroom.
2: Waarin jij een keuze kunt maken uit onze dagelijks vernieuwde muzikale lunchkaart.
0: Vanaf 2 uur backstage.
3: Waarin we kennis maken met nieuwe muziek. En de gedachten van muzikanten bij hun liederen horen.
0: En vanaf 4 uur de dag van vandaag.
4: We gaan samen onderweg naar de avond met lekker veel muziek.
1: Wat een heerlijke dag!
0: Elke middag een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
1: Wat een

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
4: Dat zeg ik.
5: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 9 uur.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van Bolle Jos, Harry L., is uitgeleverd aan Nederland. Hij werd gezocht voor witwassen en zou ook banden hebben met de organisatie van zijn broer. Hij werd opgepakt in Turkije. Bolle Jos zelf is gevlucht naar Sierra Leone en dat land werkt niet mee aan zijn arrestatie. President Zelensky verwacht een nieuwe grote aanval van Rusland vannacht. Hij zegt dat hij informatie heeft van de inlichtingendiensten. Afgelopen nacht was er een sperrvuur aan raketten en drones en overdag weer. Oekraïne heeft juist een tekort aan raketten voor luchtafweer. Er is een nieuwe datum gevonden voor het Correspondents' Dinner, het jaarlijkse etentje van het Witte Huis met de pers. Dat was eigenlijk al in april, maar toen werd het afgebroken door een schietpartij. Het is nu op 24 juli. De beveiliging wordt flink opgeschroefd en president Trump heeft beloofd dat hij er ook weer bij is. En dan nu het weer van Weer Online. De laatste buien trekken het land uit. Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
16: Goedemorgen.
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
4: Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
21: Wij zijn Lume, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
22: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
2: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een woonwijk in Amersfoort is een grote explosie geweest. Eén persoon raakte gewond. Het gebeurde op de eerste verdieping van een appartementencomplex. Er is veel schade en door de knal is ook brand uitgebroken. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De brandweer denkt aan een gaslek. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student die door de politie in de boeien werd geslagen terwijl die levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. Er worden nog steeds asielzoekerskinderen opgevangen in noodlocaties. De Tweede Kamer wil dat niet meer, omdat daar te weinig voorzieningen zijn en dat is slecht voor hun ontwikkeling. Maar er is gewoon te weinig plek, zegt asielminister Van den Brink. En dat wordt voorlopig ook niet opgelost. En dan nu het weer van Weer Online. De laatste buien trekken het land uit. Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Zometeen
11: levenswoorden.
12: Bruno.
13: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuiniging op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
19: De Burger King hamburger. Onze klassieker.
11: met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
20: Levenswoorden.
21: Met Daan Olthof.
22: Een hele goede avond. Dinsdagavond, zometeen. Dan gaan we verder met onze miniserie van Arthur Snijders van het Leger des Heils. We zijn vorige week begonnen met het duiken in de tekst die je leest in Hebreeën 13, vers 8. Vandaag gaan we stilstaan bij het verleden. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die staat in Johannes 12, vers 26. Daar staat: wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ook ben, daar zal mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden.

0: Salita na wijn, Jordan, mijn verlosser leeft. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dat zijn de woorden die we lezen in Hebreeën 13, vers 8. Afgelopen week stonden we al stil wat dat betekent voor ons vandaag. Maar hoe zit dat nou eigenlijk met dat verleden?
1: Van Jezus wordt in Hebreeën 13, vers 8 gezegd: Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Afgelopen keer stonden we stil bij ons heden, ons vandaag. En hoe Jezus Christus daarbij betrokken is. En nu kijken we naar ons verleden, ons gisteren. Van Jezus wordt gezegd in Hebreeën 12, vers 2... laten we daarbij, bij de geloofsmarathon die we lopen, de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Ons verleden en Jezus als grondlegger staan in verbinding met elkaar. Het verleden nodigt altijd uit tot terugkijken. Dat heeft zijn positieve kanten, maar het kan ook heel beladen zijn. Het verleden kan een molensteen om onze nek zijn, waar we maar niet van loskomen. Het is dan een macht die ons gevangen houdt. Ons verleden kan ook een springplank zijn. En als we dan terugkijken, dan zien we de vele kansen die we gekregen hebben, omdat we doorgezet hebben. We hebben toch die opleiding afgemaakt, ook al was het heel moeilijk. Maar daardoor hebben we nu dat werk dat ons zoveel voldoening geeft. Ik moet denken aan een vriend, Peter, die ten diepste een uitvinder was. En hij werkte jarenlang bij een bedrijf en hij vond regelmatig nieuwe dingen uit voor dat bedrijf. En toen kwam de gedachte bij hem op: wat als ik nou zelf een bedrijf start, waar ik al mijn creativiteit en uitvindersdrang in kwijt kan? Nou, dat stuitte op allerlei bedenkingen bij zijn vrouw, want hoe zou het gaan als? Allerlei doemscenario's voor gezin en huis kwamen langs. Maar uiteindelijk heeft Peter toch die riskante stap gezet. En toen hij met pensioen ging, kon hij terugkijken op een zeer succesvol eigen bedrijf, wat heel veel ruimte voor zijn uitvinderskant had gegeven. Nou, dat soort terugkijken is natuurlijk een lust. Het moedigt aan om te durven. Het verleden kan ook een last zijn. Mijn ouders zijn erg jong getrouwd en kregen heel snel 3 kinderen op een rij. Mijn zus, mijn broer en ikzelf. Mijn zus en ik waren couveuse kinderen. En als ik naar de verhalen van mijn ouders luisterde, kwam ook naar voren dat dit de eerste jaren van hun huwelijk een zwaar wissel had getrokken op hun leven. Ik denk dat je je eigen belastende verhalen van het verleden er wel naast kan leggen. Ook de lasten die door anderen veroorzaakt zijn, die je wellicht aangedaan zijn en die een enorme impact op je leven hebben gehad. Misschien wel tot op de dag van vandaag. Maar de Bijbel doet in de Hebreeënbrief iets bijzonders. De schrijver legt een ander verleden naast ons verleden en vlecht die dan door elkaar. Het hoopvolle en bemoedigende daarin is dat het dus niet alleen mijn verleden is wat bepalend is. Al lezend worden we deelgemaakt van de geschiedenis van Gods mensen, Gods huisgezin. Het is een geloofsgeschiedenis, een geloofsverleden. We zijn niet de eerste en ook niet de enige. En in dat door elkaar vlechten van mijn verleden en het verleden van Gods mensen ligt een bron van genezing en hoop. In Hebreeën 11 wordt een lange rij van individuele gelovigen beschreven. Noach, Abraham, Mozes, enzovoort. Maar wat ze allemaal met elkaar verbindt, is geloof. Geloofsvertrouwen in God. Er loopt een rode draad door al die levens die ze aan elkaar reikt, hoe verschillend ze ook zijn. Op zichzelf genomen hebben al deze levens positieve en negatieve ervaringen. En tegelijkertijd waren hun levens ook nog eens onaf, incompleet en onvoltooid. Vers 39 zegt: al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. En toch getuigt hun leven, zo incompleet als het was, van God die toewerkt naar de vervulling van zijn beloftes. Daarom is het fantastisch dat Jezus beschreven wordt als de grondlegger en voltooier van ons geloof. In hem, in Jezus, laat God zien, de geschondenheid en de littekens hebben niet het laatste woord. In Jezus sluit ons verleden aan op wat God aan het herstellen is, wat hij aan het verlossen is.

0: Hillsong Worship. You're the King of Kings bij Groot Nieuws Radio. Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. We hoorden het net van Arthur Snijders van het Leger des Heils. En vandaag staan we in het bijzonder stil bij dat kopje gisteren.
1: Terugkijken moet je daarom eigenlijk samen doen. Want dan worden ook alle dingen zichtbaar die je zelf niet opgemerkt hebt. Ik noemde al dat mijn ouders zware eerste huwelijksjaren hadden met 3 kleine kinderen die regelmatig naar het ziekenhuis moesten. Waar heeft God in ons leven zijn geloofsgeschiedenis ingevlochten? Zolang als ik me kan herinneren, kwam mijn oma 2, soms 3 keer per week langs. De reden dat ik me dat kan herinneren was omdat er in de tas van mijn oma altijd snoep zat. Maar toen ik later wat minder zelfgericht werd in mijn focus, realiseerde ik mij dat mijn grootmoeder heel veel huishoudelijk werk overnam van mijn moeder. Het strijken, de afwas, etc. En ze nam ook mee op een korte vakantieweek. Mijn grootvader repareerde mijn fiets. Mijn grootouders kozen ervoor om hun levens en die van mijn ouders met elkaar te laten vervlechten. En nog later, toen ik tot geloof in Jezus was gekomen, en later toen ik theologie ging studeren, ging ik nadenken over de vraag: hoe ben ik eigenlijk tot geloof in God gekomen? Waarom ging ik met die vriend mee naar dat Youth for Christ evenement waar ik tot bekering kwam? En toen kwam er nog een herinnering boven. Als ik bij mijn grootouders logeerde, zag ik iedere dag dat mijn oma nog een tijdje in bed bleef zitten. Ze was al wakker, maar ze kwam nog niet uit haar bed. Ze zat rechtop, handen gevouwen, ogen dicht. Ze bad. Ze bracht haar kinderen, dus ook mijn vader en moeder, en haar kleinkinderen in gebed bij God. Mijn bekering en keuze om Jezus te volgen bouwde in een reële zin voort op haar hulp in de huishouding, het trouw wekelijks langskomen en haar bidden door de jaren heen. God gebruikte het ene en het andere om mij op te nemen in zijn geloofsgeschiedenis. God weet dat we het op ons eentje niet redden met ons verleden. En daarom verbindt hij onze geschiedenis met zijn geschiedenis. Daarmee krijgen we de kans om verbonden te worden met de verlossing en de heelheid van de grote voltooier, Jezus. In hem ligt vergeving besloten door zijn kruisdood en zijn opstanding. En God heeft daarin het laatste woord. En hij maakt het rond. Nog 2 concrete handreikingen. De eerste is dat we zien dat uit groot leed toch groot herstel kan voortkomen. Abrahams kinderloosheid, Jozefs jaren in de Egyptische gevangenis, Mozes zijn adoptiejeugd en breuk met het paleisleven in Egypte. Groot leed. En dat wordt niet verzwegen of gladgepraat. Het blijft staan en het is opgetekend. En toch wordt het omgebogen. Hun verledens worden bijgebogen naar heil, heelheid en vrede. Paul Tournier, een christenarts al van wat langer geleden, merkte op een gegeven moment op dat zijn eigen ingewikkelde en eenzame jeugd hem een bijzonder empathisch vermogen hadden geleerd. En dit trof hem. Wat hij kon betekenen voor zijn patiënten was de vrucht van zijn eigen pijn. En de tweede handreiking staat in Hebreeën 13, vers 7. Dat is het vers wat vlak voor ons kernvers staat, waar Jezus Christus wordt beschreven als dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Daar staat: denk aan uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. We hebben mensen in onze omgeving nodig die ons rolmodel kunnen zijn, ons voorbeeld. Wie in je leven heeft Jezus voor jou belichaamd en zichtbaar gemaakt? En voor wie maak jij Jezus zichtbaar? Mijn vrouw is tijdens haar studententijd diep gevormd door een predikantsechtpaar. 2 jaar lang was ze iedere week gast aan tafel. en ze kon alles van hun gezinsleven zien daar bij die avondmaaltijd. Jonge kinderen, drukte van de kerk, drukte in de keuken en pas daarna de Bijbelstudieavond. Ruimte om te vragen over de Bijbel, maar ook over wat ze zag in het predikantsleven. Zo vlecht Gods geest levend samen. Niet alleen in de hoogtepunten, maar ook in de alledaagsheid van een maaltijd, de afwas en praatgrage kinderen. Jezus Christus blijft dezelfde. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid. En de volgende keer kijken we niet naar het heden of het verleden, maar kijken we naar de toekomst.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Matthew West, je hoorde Don't Stop Praying. Daarvoor die Reijer en Anne-Michel, voldoende voor vandaag. Morgen dan zijn we er weer met Levenswoorden om 5:30 op de radio. En dan kun je ook weer de nieuwe overdenking luisteren via de podcast. Die kun je vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan niet.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik 1 Korinthe hoofdstuk 8 uit de Basisbijbel. Het eten van vlees dat aan de afgoden is geofferd. Nu iets over de offers aan afgoden. We denken allemaal dat we veel weten en van veel kennis worden we trots, maar liefde doet andere mensen goed. Als je vindt dat je veel van het geloof af weet, dan weet je eigenlijk nog niet wat je zou moeten weten. Maar als je van God houdt, dan ken je God en kent God jou. Ik wil jullie het volgende zeggen over het eten van vlees dat aan de afgoden is geofferd. We weten dat er eigenlijk geen andere goden bestaan, want er is maar 1 God. Er zijn in de hemel en op de aarde natuurlijk wel heel veel zogenaamde goden en heren. Maar voor ons is er maar 1 God. Dat is de Vader die alle dingen heeft gemaakt en voor wie wij gemaakt zijn. En voor ons is er maar 1 Heer, Jezus Christus. Door Hem heeft God alle dingen gemaakt. Door Hem bestaan wij ook. Maar niet alle gelovigen weten dat. Ze denken nog steeds dat de afgoden echte goden zijn. Ze doen nog steeds mee met offerfeesten en eten mee van het offervlees. Ze zijn er wel onzeker over of het wel goed is. Hun geweten heeft er moeite mee. Maar omdat hun geweten nog zwak is, luisteren ze er niet naar. Nu is het zo dat de dingen die we wel of niet eten ons niet helpen om dichter bij God te komen. Als we iets niet eten, doet dat onze vriendschap met God geen kwaad. En als we iets wel eten, maakt dat onze vriendschap met God niet beter. Maar let hierop. Als jullie iets wel of juist niet eten, mag dat niet slecht zijn voor het geloof van de gelovigen die dit allemaal nog niet zo goed weten. Stel dat jij weet hoe het zit met offervlees. En stel dat iemand jou in de tempel van een afgod offervlees ziet eten. Als jij nog niet zo goed weet hoe het zit, zal hij denken dat het goed is om mee te doen met de offerfeesten voor de afgoden. Dan loopt zijn geloof schade op doordat jij weet hoe het zit met het eten van offervlees. Dat is heel erg, want hij is een broeder. Christus is ook voor hem gestorven. Op die manier doe je verkeerd tegen je broeder. Je beschadigt zijn geweten dat nog zwak is. En als je verkeerd doet tegen een broeder, doe je verkeerd tegen Christus. Als wat ik eet slecht is voor het geloof van mijn broeder, wil ik liever voor eeuwig geen vlees meer eten. Want ik wil niet dat door iets wat ik eet, het geloof van mijn broeder beschadigd wordt.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toilet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De politie in Engeland ligt onder vuur om hun rol bij de dood van een student. Er zijn grote protesten aan de gang waarbij de politie wordt aangevallen. Mensen zijn boos omdat een agent iemand in de boeien sloeg die levensgevaarlijk gewond was, maar overleefde dat uiteindelijk niet. Premier Starmer noemde de beelden daarvan walgelijk. Meerdere vluchten vanuit Nederland naar Portugal gaan morgen niet door. KLM en Transavia hebben ze bijna allemaal geschrapt door een staking in Portugal. Het gaat om vluchten vanaf Schiphol, maar ook vanuit Rotterdam en Eindhoven. Ook vluchten van het Portugese TAP zijn geschrapt. Morgenavond kan er misschien wel weer worden gevlogen. Bij de massale Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 22 doden gevallen en meer dan 100 gewonden. Kiev en andere steden werden afgelopen nacht en ook vanmiddag bestookt met raketten en drones. En president Zelensky verwacht komende nacht een nieuwe aanval. Oekraïne heeft op dit moment te weinig raketten voor luchtafweer. Het weer van Weer Online? Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: 10 tenders, alsjeblieft.
15: Ja, dat is dan €8.
14: Hè? 8? Oké. Okay.
16: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
17: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
21: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
22: Het Christelijke Radio.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuwsradio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuwsradio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Kessie, Keno, lekker lang uit liggen. Kessie, want alleen deze week strandwagens en amandoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Na een explosie in Amersfoort moest de brandweer iemand uit het gebouw halen die verbrand raakte en bij de buren onder de douche was gezet. Het appartement is na de explosie onbewoonbaar. Er was ook brand en de hele gevel ligt eruit. Andere appartementen raakten ook beschadigd, maar die bewoners kunnen wel thuis slapen. Een hulporganisatie voor asielzoekers maakt zich ernstige zorgen over de situatie in Ter Apel. Asielzoekers die ergens anders moeten overnachten krijgen amper slaap, want ze weten vaak 's avonds laat pas waar ze naartoe gaan en moeten de volgende ochtend weer vroeg terug naar Ter Apel. Het sanitair zou ook niet op orde zijn in de opvang. In een huis in Capelle aan den IJssel bij Rotterdam is meerdere keren geschoten met een alarmpistool. Buurtbewoners hebben de politie gebeld. Die heeft met behulp van een politiehond de schutter aangehouden. Die raakte daarbij gewond. Het is niet bekend waarom hij in het huis heeft geschoten. Het weer van Weer Online? Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: De nacht van Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.

in well with my soul. I need a peace that only heaven.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen, krijgen te weinig slaap. Een hulporganisatie maakt zich daar zorgen over. Vaak is pas 's avonds laat bekend waar asielzoekers wel terecht kunnen. Dan moeten ze daar nog heen. En de volgende ochtend moeten ze ook weer vroeg terug. Het sanitair zou ook vaak niet in orde zijn. Amerika heeft in de Perzische Golf een lege olietanker beschoten die onderweg was naar Iran. Het schip negeerde waarschuwingen van de Amerikaanse marine en reageerde 24 uur lang niet op instructies. Daarop werd een raket op de machinekamer afgevuurd. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens al sinds april. Een Rus die al jaren in België woont is veroordeeld tot 16 jaar strafkamp in Rusland voor hoogverraad. Hij ging vorig jaar op bezoek bij zijn zieke vader in Sint-Petersburg. Toen heeft hij berichten en geld gestuurd naar een vriendin in Oekraïne, ontdekte de Russische geheime dienst. De familie van de man noemt het proces een grap. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Non-stop genieten van de beste christelijke muziek. Bij Groot Nieuws Radio. Non-stop.
1: Je staat erbij en het gebeurt.
0: Voor onderweg of tijdens het werk.
1: Ik breng je wel bij Jezus.
0: Grootnieuwsradio non-stop. Luister je via DAB+, grootnieuwsradio.nl en de Grootnieuwsradio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent op de grond werd gegooid, wilde gewoon een vraag stellen. Dat zei ze bij nieuwszender Al Jazeera. Ze wilde weten of ze met haar man mee kon. Maar doordat ze geen Nederlands spreekt, begreep de agent haar niet. Ze is inmiddels bevallen van een gezonde dochter. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij aanvallen van Israël. Onder de slachtoffers is ook een kind. Er raakten ook tientallen mensen gewond bij de aanval, onder wie een arts en 5 andere medewerkers van een ziekenhuis in de buurt. Het ziekenhuis zelf raakte ook beschadigd door de bombardementen. Kuwait is aangevallen met raketten en drones, maar die zijn door de luchtafweer onderschept. Het leger beschuldigt niemand van de aanvallen. Sinds het begin van de oorlog zijn er vaker raketten uit Iran afgevuurd op de Golfstaten. Deze aanval gebeurde kort nadat Amerika een schip had beschoten dat naar Iran ging. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.